0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Groot nieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Heb jij wel eens dat je een Bijbeltekst leest en dat je dan meteen aan een lied moet denken? Dat is ook niet zo gek. Heel veel liederen die komen uit de Bijbel, gebruiken woorden die in de Bijbel opgeschreven staan. En zo moest ik bij de overdenking van vandaag, die gaat over de tekst uit Efeziërs 4, vers 3 tot en met 6... meteen denken aan het lied van Mosaïek Worship, Eén Heer. En dat is ook precies de boodschap die we horen in dat Bijbelverhaal. Zometeen horen we Dini Veenendaal van het Leger des Heils. Eerst lezen we de dagtekst uit Spreuken 6, vers 20... Daar staat, mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet.

0: Muziek van Cela. Je hoorde Verborgen Rijkdom. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat wij als christenen tegenover elkaar staan? Dat we denken dat we misschien het beter snappen dan andere christenen. Of dat we eigenlijk in liefde met elkaar ergens over zouden moeten praten, maar dat we in plaats daarvan toch misschien wel een beetje in discussie gaan met andere christenen over bepaalde onderwerpen. En dat terwijl in de Bijbel in Efesiërs 4 vers 3 tot en met 6 duidelijk wordt opgeroepen om samen één kerk te zijn, een eenheid te vormen. We gaan verder nadenken over deze tekst met Dini Veenendaal van het Leger des Heils.
1: Het nieuws dat we dagelijks te horen krijgen gaat veelal over oorlogen of over vredepraktijken tussen mensen. En meer dan voorheen hoor ik om me heen mensen zeggen: we leven in de tijd van de wederkomst. Die oorlogen en al die ellende is immers voorspeld. Tja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar ik weet het niet. Niemand weet het. En we wachten al zo lang. De kerk heeft het over een drievoudig wachten. Ten eerste over de komst van Jezus door zijn geboorte 2000 jaar geleden. Ten tweede over de komst van Jezus vandaag in ons hart en leven. En ten derde zijn wederkomst in heerlijkheid aan het einde der tijden. Dat weten we. Maar doet dat ons nog wat? Dat wachten op de komst van Jezus. Zit jij niet veel meer te wachten dat er een vriend of een vriendin of een zoon of een dochter op bezoek komt? Verwacht je niet liever bijvoorbeeld een andere regering of een andere maatschappij? Wat kan dat wachten op de komst van Jezus eigenlijk nog voorstellen? Nu toch niemand echt weet hoe het met ons en de wereld zal gaan. Direct na Jezus' hemelvaart verwachten die eerste christenen ook dat Jezus snel zou terugkomen. Maar nu, na 2000 jaar, is die spanning er wel een beetje vanaf. Erg avontuurlijk is dat wachten niet. Het woord avontuur komt van het Latijn adventire, dat aankomen, naderen, te beurt vallen betekent. De keren dat God je rakelings nabij kwam, kun je zeker een avontuur noemen. Er veranderde wat in je en door je. Er gebeurden mooie nieuwe dingen. Er zijn veel verhalen over mensen die God verwachten. Soms zien we daarin onszelf. Misschien ook wel in dat verhaal van een mens die God verwachtte en daarom een feestmaal klaarmaakte. Toen hij klaar was, kwamen er allerlei mensen aan zijn deur kloppen. Een arme sukkelaar kwam om hulp vragen, maar hij werd weggestuurd. Een jongen die toevallig langskwam, stoorde bij het wachten op God. En zo kwamen er meer. Alleen mensen. God zag hij nergens. Maar God was juist gekomen in de gedaante van die arme sukkelaar en in de gedaante van de jongen op zoek naar liefde. Het kan dat je zo gefixeerd bent door bezig zijn met God dat je niet eens merkt dat hij er al is. Je verwacht misschien ook een spectaculaire komst en merkt daardoor niet dat God elke dag al naar je toe komt. In mensen die je nodig hebben door vriendschap te schenken. Of die jou een glimlach schenken. Elke ontmoeting met een ander mens is een avontuur waarin God tot je komt. Het wordt echter pas een bijzondere gebeurtenis als je ervoor open zit. Hoor, hij klopt ook nu weer aan de deur van je hart om binnen te komen. En zijn boodschap is vrede. Vrede zij met u, klinkt het vandaag. In deze sombere tijd duikt altijd weer het woord vrede op. Vrede is naar ons gevoel onlosmakelijk verbonden met wachten op de komst van de Heer. Op een betere tijd. Op vrede voor alle mensen. Wachten op vrede. Vrede op de aarde. Vrede voor mensen van goede wil. Een boodschap ruim 2000 jaar geleden door engelen gebracht aan herders in het veld. En later door Jezus zelf, als hij na zijn opstanding zijn discipelen ontmoet. En sinds die tijd hangt het woord vrede als een belofte boven onze aarde. Wij mensen kunnen niet van die belofte loskomen. We hopen erop, worstelen ermee en vragen onszelf af, wordt dat nog wat met de komst van Jezus? En komt er dan werkelijk vrede?

0: Don Moen, Jorde, I Want To Be Where You Are. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Dini Veenendaal. Oprechte zorgen over de situatie in de wereld op dit moment. Gaat er ooit nog vrede komen? We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Is de belofte dat Jezus' komst in de wereld vrede betekent voor alle mensen te rijmen met de beelden die iedere dag via de televisie bij ons binnenkomen? Met de beelden van christenen die op de vlucht zijn uit angst om vermoord te worden. De beelden van angst voor de honger, voor ziekte, het geweld, de haat van mensen, zelfs in Nederland. Is die belofte van vrede te rijmen met de ruzies, de misverstanden en het geharrewar dat soms ons eigen leven omringt? Onze wereld heeft vaak meer weg van een slagveld, waarop mensen worden opgeofferd aan het recht van de sterkste. Het geloof in vrede is moeilijk geworden. Zij scharrelt, zoals Paul van Vliet het ooit zong, als een vervlogen droom, eenzaam en oud door de stad. En toch zijn jij en ik op de een of andere manier met die droom in aanraking gekomen toen Jezus ons leven binnenkwam. En daarom vragen we onszelf af, betekent de komst van Jezus vrede op aarde? Voor een antwoord op die vraag is het goed te luisteren naar de woorden van de profeten. Jesaja en Micha bijvoorbeeld. Woorden die zij in het verleden hebben gesproken tot mensen die ook in duisternis verkeerden. Mensen, ontredden door de omstandigheden van de samenleving van die tijd en de invloed daarvan op hun eigen leven. Mensen zo terneergeslagen dat ze elke hoop op vrede waren verloren. Als Jesaja soms even in geestvervoering raakt, dan ziet hij het voor zich. Eens komt Davids zoon, lang verwacht. Zijn komst betekent inderdaad vrede. Hij trekt een spoor van vrede door de wereld. Een spoor dat door geen enkele wereldmacht is uit te wissen. En Micha ziet een wereld waarin zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Een wereld waarin niemand opgeschrikt wordt de onheilsberichten over tirannen en terroristen. Ja, Jesaja en Micha zien hoe het moet. Als Jezus eeuwen later wordt geboren in een donkere wereldnacht, dan laat hij zien hoe het kan. Vergeef elkaar en ga ontwapenend met elkaar om. Deel samen. Dat zijn de woorden die hij spreekt. Toen jij Jezus ontmoette, mocht je het immers aan de lijve ondervinden. Zijn komst betekent inderdaad vrede in mijn leven. Maar vrede op aarde is er niet bij toverslag. Niet als een wonder dat van boven neerdaalt. Er is niets spectaculairs aan. Het is het eindpunt van een lange weg van zoeken en luisteren. Van werken aan jezelf en samen met anderen. Op dit moment heeft onze samenleving meer dan ooit de behoefte aan mensen die de hoop op vrede niet opgeven, maar eraan werken. Paulus zegt dat zo in Efeze 4, vers 3 tot 6. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan jou en mij dus de opdracht om een vredestichter te zijn. De Geest van God daagt ons uit om stappen op de weg van de vrede te zetten. Laat als volgeling van Jezus Christus je komst waar dan ook vrede betekenen voor de mensen die je ontmoet. Laat er op de plaats waar jij anderen ontmoet vrede zijn.
2: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dichtbij je.

Lef. Je hoorde Stil, mijn ziel, wees stil. Daarvoor de overdenking van Dini Veenendaal. Ik kan me goed voorstellen dat je misschien wel aan het denken bent gezet door deze overdenking en dat je hem nog een keertje wil luisteren. Dat kan via onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie. Great.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem staat al 4 kilometer file tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem.
18: Goedemorgen. Ja, grote verschillen in het land als het gaat om de temperatuur vandaag. Maar elkaar vinden in eenheid, in ons geloof, in de muziek ook deze ochtend. Laat weten waarin dat allemaal samenkomt. Een nummer om deze dag heel mooi gezamenlijk mee te beginnen. Meld je via een appje. In de studio komt dat aan. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
20: Zijn we al!
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
20: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
21: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
22: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
23: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
24: Luister deze week en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
25: Met Annemarie Biljart.
24: Het christelijke radiostation.
26: Goedemorgen, ja. Ik mocht net lezen over: ieder mens heeft problemen. Maar ja, dat ligt eraan, hoe los je die op? Doe je het zelf of doe je dit met God? Ik wens iedereen zo'n rijk gezin werk daartoe. Groeten, en druk uit de deur.

0: Paul Wilbur en Adonai, goedemorgen. Je zal maar onderweg zijn. Bijvoorbeeld van Luttel Geest naar Assen-Delft. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een fijn nummer gaan wij zo meteen horen, dankzij jou. Hoe kom je daar zo bij?
1: Nou, het heeft voor mij een speciale waarde gekregen toen ik in 2019 in Zuid-Korea een muskathon liep voor Open Doors. En okay. Ik getraind had voor een marathon.
0: Ja.
1: Maar ja, ik in de voorbereidingen maar niet verder kwam maar 20 kilometer. En dan is het een hele uitdaging. En ik heb in 2014 een krachtenweekend gelopen. En daar was het thema, doe niet alles in eigen kracht.
0: Sorry.
1: En ik ging met twee andere maten naar Zuid-Korea. En daar was eentje die zo gek zei van, oh joh, de ene helft op eigen kracht en de andere helft doe je in Gods kracht. Toen ging dat karakterweekend weer spelen in mijn hoofd. En je voelt hem al aankomen. Ik ben gaan lopen. En ik had een zere voet. En we moesten naar de eerste ronde. Ik denk, nou, overal zijn uitvlucht. Ik kan overal stoppen. En toen kwamen we dus de eerste ronde door. Het waren we op 21 kilometer. Toen zei ik, nou heer, het is ook u. Of ik moet het alleen gaan doen, maar dan stop ik.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben doorgegaan. En toen kwam dit nummer bij mij dus op mijn oren.
0: Jongen. En toen
1: was het, hoop en je maakt de wedstrijd af. Nou, hoe mooi kan God spreken? En ik heb hem uitgelopen.
0: Nee joh.
1: Ja.
0: Geniaal.
1: Dus.
0: Geniaal.
1: Dat heb ik altijd met dit nummer. Geweldig.
0: En is dat dan, je gaat terug naar dat moment, maar is het ook sowieso voor goede moed in het leven, hoop in soms hopeloze omstandigheden,
1: amen,
0: dan dit?
1: Ja.
0: Wat goed.
1: Ja, wie God is, hij is trouw, hij is liefdevol. Hoeveel fouten we ook maken, we mogen terugkomen.
0: Ja, ja. Mooi man. Jij neemt ons mee in die hoop deze ochtend. Dankjewel Hans.
1: Amen.
0: Voorzichtig onderweg, hè?
1: Spreek je.
0: Joe.
1: Joe.
0: Hoi.

0: hope in mij.
1: Dankjewel Hans dat je dit nummer aan ons wilde laten horen. Hoop in mij van Reijer en Mirjam Kerkhof. Terwijl Kees uit Vlaardingen laat weten volgens de navigatie 1 uur en 10 minuten rijden naar Ede voor reparatie aan vorkheftrucks op de zaak daar. Nou, dan kan je nog 1 uur en 10 minuten met de Nieuwe Morgen meereizen.
2: De dagtekst.
1: In Spreuken 6, allerlei verboden. Doe dit niet, doe dat niet, maar wat dan wel? Nou, dat staat ook in Spreuken 6, vers 20. Daar lees je: mijn zoon, hou je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. Spreuken 6, vers 20 is de dagtekst van vandaag.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Altijd bemoedigend, dit Our God Reigns. En daarvoor hoorde je Reni en Elisa met Stil, mijn ziel, wees stil. Hans, die zo'n kracht van God heeft ervaren bij het lopen van een marathon. Thijs reageert daarop via de app. Deze tekst sluit daar misschien mooi bij aan uit 2 Korinthe. Hij met een hoofdletter bemoedigt ons in alle moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. Nou, dat is inderdaad mooi voor alle luisteraars. Jan is deze ochtend extra vroeg opgestaan. Eerst een uurtje lopen en dan met de auto richting Eindhoven om te werken. Peter onderweg van Amersfoort naar de Meren. Lieneke gaat zo vanuit Halster naar Bergeijk om daar te werken. Remco is erbij deze ochtend. Geldt ook voor Rosa. Jan uit het Harde zit na een hele fijne vakantie weer op de vrachtwagen naar Amsterdam Centrum. Genieten van jullie uitzending. Nou, mooi dat je er weer bij bent, Jan. Paul die is nog een beetje moe na de wedstrijd, maar dik tevreden zit hij op de fiets. Ah ja, Paul vanuit België natuurlijk. België met 4-1 gewonnen op het WK van de Verenigde Staten. Volgens mij is die wedstrijd nog niet zo lang afgelopen. Ik kan me voorstellen dat je een tikje slaaptekort komt. Hans, goedemorgen zeg ik tegen jou. Corina, Martin is er vandaag bij vanuit Almere naar Groningen voor inspectie aan elektrische installatie. En het regent hier in Almere. Ja, dat komt goed hoor, want uiteindelijk gaat ook in Almere de zon schijnen vandaag. André is allang wakker onderweg naar Oostenrijk. Dat zou je willen, André, maar het is meer Oosterhout. En Marjolein is erbij deze ochtend. Kleindochters komen logeren. Dat is een mooi vooruitzicht.

0: Ed Redman, One Day When We All Get to Heaven. Half zeven is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, zegt ProRail. Wedstrijden in het amateurvoetbal eindigen steeds vaker in vechtpartijen en mishandelingen. Volgens het AD waren er vorig jaar bijna 1200 zware tuchtzaken en dat baart de KNVB zorgen. En België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen met 4-1 van gastland Amerika en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal uitschakelde met 1-0.
2: Groot nieuws update.
0: De koppelorganisatie van de Christelijk Gereformeerde Kerken, CGK, is officieel akkoord met de splitsing van de CGK in de stad Groningen. Er is een meer progressief en een meer behoudend deel, dat is officieus al zo sinds april. In het detentiecentrum Rotterdam is vorige week een man uit Hongarije door suïcide om het leven gekomen, enkele uren voordat hij zou worden uitgezet. De man werd zondag tijdens een waken herdacht, het RD schrijft erover. Volgens het meldpunt Vreemdelingendetentie gebeurt dit in een tijd die gekenmerkt wordt door steeds hardere aanpak van migranten, met name van ongedocumenteerden. Bart Visser vertrekt na de zomer na 10 jaar als directeur van New Wine Nederland. Hij wordt docent vieringen aan de Christelijke Hogeschool Ede. Wie hem bij New Wine opvolgt is nog niet bekend. En de kracht van de kerk ligt misschien niet in het wegnemen van alle onzekerheid, maar in het gezamenlijk ermee leren leven. Dat zegt priester van de Oud-Katholieke Kerk Thelma Schoon op oudkatholiek.nl. Ze gaat in op interesse in geloof van Gen Z en schrijft: wanneer jongeren verlangen naar houvast, hoeft de kerk hen niet direct een sluitend antwoord, statement van een kerkleider of een perfect geloofsbouwpakket aan te reiken. Het is meer hand in hand loslaten. Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanochtend eerst nog wat bewolking, kan hier en daar wat regen vallen. Daarna flink wat zon. Het wordt 21 graden op de Wadden, 28 in het zuiden van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Er staat al een file door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging 10 minuten in de dagelijkse drukte. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 9 kilometer. A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden, 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum.
0: Ja, sommige mensen terug van vakantie, vandaag weer aan het werk. Maar Piet is wakker en luistert mee vanuit Bulgarije. Zometeen weer een mooie bergwandeling. Veel plezier, Piet.
2: De Nieuwe Morgen

Lijkt wel een themaatje te worden in deze uitzending. Hoop houden in moeilijke tijden. Casting Crowns, oh my soul. Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Lucas 6 gaan we verder vanaf vers 39... als het gaat over oordelen over anderen. Na Chris Tomlin en Enough.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Lucas hoofdstuk 6, vers 39 tot 49 uit de Basisbijbel. Verschillende voorbeelden. En Jezus vertelde hun een aantal voorbeelden om dingen duidelijk te maken. Hij zei, iemand die blind is, kan toch niet een andere blinde leiden. Ze zullen samen in een kuil vallen. En een leerling is niet beter dan zijn leermeester. Maar iemand die alles heeft geleerd is net zo goed als zijn leermeester. Hoe kan het dat je wel ziet dat er een splinter in het oog van een ander zit, maar zie je niet dat er in je eigen oog een hele balk zit? Hoe kun je tegen die ander zeggen, vriend, laat mij die splinter uit je oog halen, als je niet eens ziet dat er een balk in je eigen oog zit? Wat zijn jullie toch schijnheilig? Haal eerst de balk uit je eigen oog, dan kun je goed scherp zien. Pas dan kun je de splinter uit het oog van een ander halen. Ook groeien er geen slechte vruchten aan een goede boom, en dan groeien ook geen goede vruchten aan een slechte boom. En elke boom kun je herkennen aan de vruchten die eraan groeien. Want aan doornstruiken groeien geen vijgen, en aan een braamstruik geen druiven. Net zo haalt een goed mens goede dingen tevoorschijn, uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn, uit de slechte voorraad in zijn hart. Want iemands woorden verraden wat er in zijn hart is. Het fundament van je leven. Jezus zei, waarom zeggen jullie Heer, Heer tegen mij, als jullie toch niet doen wat ik zeg? Als je naar mij toekomt, luister dan niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een man die bij het bouwen van zijn huis eerst een diep gat groef, want hij wilde het fundament van zijn huis op de rots leggen. Toen er een overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, bleef het huis stevig staan, want het was op de rots gebouwd. Maar als je wel hoort wat ik zeg, maar het niet doet, lijk je op een man die een huis bouwde zonder fundament. Toen de overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Mijn Jezus, mijn redder, live opgenomen bij Grootnieuws Radio toen ze hier optrad. Een aantal jaar geleden alweer, denk ik. Charlotte Jordaan hoor je. Bedankt, Jaco, dat je laat weten zo blij te zijn met Grootnieuws Radio en de moed die wij mogen doorgeven. Nou, ik voel mezelf daar zeer bescheiden in. Als ik de muziek voorbij kom hoor komen, dan raakt dat. En dat bevestig jij ook, Rianne. De laatste loodjes voor de vakantie vandaag, schoolreisje. En wat geniet ik elke keer van de mooie hemelse liedjes op Grootnieuws Radio. Dat helpt me zo om de blik omhoog te houden. Maar dat herken ik natuurlijk zelf ook. Zoals dit nummer van Need to Breathe en The Long Surrender. Is er ook zo een.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
5: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
9: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Zonder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met twee auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen Terbrechtseplein. 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A27 Breda Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
16: Ah, Alexander, wat verwoord je dat mooi. Muziek, adem van en voor de ziel. Daarom zo mooi om de dag te beginnen na stilte en een open Bijbel met jullie mooie muziek. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Zometeen in de Nieuwe Morgen. Van Lauren Daigle.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Odido. Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
25: Met Annemarie Biljart.
24: Het christelijke radiostation.

0: afgelopen weekend mee met een indrukwekkend optreden met blazers en zo. En een minstens zo indrukwekkende blauwe jurk met van die enorm uitlopende mouwen zag er prachtig uit. Voor wie het wil weten, ik zit hier in spijkerbroek met een halflange lichtroze blouse, goede riem, leuke sneakers. Laat even weten wat jij aan hebt in de app van Grootnieuws Radio. Goedemorgen mensen. Ik zag trouwens van de week dat er nog wat winterjassen aan mijn kapstok hangen. Je zou denken dat die onderhand wel weg mogen. Of ik laat ze gewoon hangen. De langste dag hebben we tenslotte alweer gehad. Waar dit toe leidt, het is zomer. Op vakantie gaan is niet voor elk gezin financieel weggelegd. 4 jaar geleden begon een klein clubje met het initiatief voor deze groep mensen. Het groeide uit tot een pop-up camping. Waar dit jaar in Zoetermeer maar liefst 98 gezinnen gebruik van maken. Wat het precies is, hoe het werkt en misschien is het ook wel wat voor jou. Je hoort er zometeen meer over.
1: De dagtekst.
0: In Spreuken 6, allerlei verboden, doe dit niet, doe dat niet. Maar wat dan wel? Nou, in Spreuken 6, vers 20, staat... Mijn zoon, hou je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. Hou je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. Spreuken 6, vers 20 is de dagtekst van vandaag.

0: Er ontstond in Zoetermeer dan ook een speciaal project, nou ja, initiatief. De pop-up camping Jetro. Een initiatief dat uitgroeide tot een veld waar dit jaar maar liefst 98 gezinnen een week op vakantie kunnen. Coördinator van de pop-up camping, André Bos. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles klaar om de eerste gasten te ontvangen. Haringen stevig in de grond. Duidelijk waar iedereen moet staan.
1: Ja, de camping staat er weer helemaal picobello bij. Alles staat klaar om vanaf volgende week de eerste gast te ontvangen, inderdaad.
0: Fantastisch. En hoe werkt het dan? Jullie hebben al tenten neergezet. En is dat bij iemand in de achtertuin of in het park in Zoetermeer?
1: Ja, dat is inderdaad zo ongeveer. We hebben een stuk weiland van een van onze gemeenteleden beschikbaar gekregen. Dat hebben we helemaal omgetoverd tot een ware camping met alles erop en eraan. Daar staan 16 tenten klaar, een ontmoetingstent, een zwembad, een grasveld om te kunnen voetballen en te volleyballen. We hebben een zandbak bij, schommels, skelters. Eigenlijk alles wat je op een boerencamping zou denken kunnen aantreffen, dat hebben we klaarstaan voor een beetje ontspanning.
0: Ja. Hey, hoe ging dat 4 jaar geleden? Wie bedacht, nou zullen we een camping beginnen?
1: Nou, een van onze gemeenteleden die liep met dat idee rond en heeft 3 andere gemeenteleden erbij gevraagd om te zeggen, laten we dit als een pop-up, als een experiment eens proberen. We huren wat tenten, we vragen wat spullen uit de gemeente. Er zijn wat ondernemers die wellicht wel wat willen sponsoren als het gaat om eten en drinken. En nou, animatie kun je met je eigen jeugd wel vormgeven. Ja. En zo zijn we eigenlijk gestart.
0: Echt, heel erg mooi. Je hebt het over jullie kerk, maar inmiddels zijn er hoeveel kerken bij betrokken?
1: Ja, dat is in de loop der jaren helemaal uitgegroeid. Verschillende gemeentes uit de stad Zoetermeer zijn we aangesloten. Inmiddels hebben we 10 kerken die met elkaar 6 volle weken gaan draaien. En ook nog een weekendje erbij. 10 kerken uit verschillende gelederen. En ook nog wel wat andere ondersteunende kerken en gemeentes die dat stapje nog niet hebben kunnen maken. Maar ja, zo'n beetje uit brede kerkgemeenschappen van Zoetermeer doen mee.
0: Zijn je nou 6 weken?
1: Ja, alle zomervakantieweken hebben we nu inmiddels kunnen invullen. Dus we zitten eigenlijk vol.
0: Ongelooflijk. Dan, heel mooi initiatief. En ik hoor mezelf ook zeggen, voor mensen voor wie het financieel niet haalbaar is om op vakantie te gaan, dan is het aanmelden misschien wel een dingetje. Want wie gaat zeggen, kan het eigenlijk niet betalen? Hoe werkt dat? Hoe komen mensen bij jullie?
1: Ja, nou, in de eerste jaren hebben we altijd gewerkt via de IZB. Inmiddels hebben we een eigen website en mensen kunnen zich daarbij aanmelden. We maken onszelf bekend via hulpinstanties. En via de hulpinstanties uit de stad en ook uit omliggende gemeentes die ons inmiddels kennen. Ja, bieden deze camping bij de cliënten, bij de mensen aan.
0: Okay.
1: En dan bellen we ze na. En dan bellen we ze ook altijd na met een referent om even te checken wat de situatie is van het gezin. En dan met een aantal vragen weet je het 9 van de 10 keer wel of dit tot de doelgroep behoort.
0: Ja, ja, precies. Het is een initiatief van een heel aantal kerken inmiddels. Wat doen jullie met het geloof? Los van, dat wil ik even duidelijk hebben, dat het gebeurt is al fantastisch. En dan hoef je volgens mij niet het evangelie nog een keer in te proppen, maar op de een of andere manier gebeurt daar wel iets.
1: Ja, dat klopt, ja. Kijk, we hebben dit bewust niet een evangelisatieproject genoemd. Dit is gewoon een diaconaal project waarin wij gewoon op een praktische manier uiting geven van ons geloof. We maken ons daarmee bekend op voorhand als we met de mensen in contact komen. We geven dat op enkele momenten in de week geven dat vorm. Je kan dan denken aan het openen en sluiten van de dag. Toch ook even een gebed rondom het eten, rondom de maaltijden. Mm. En verder zijn we aanwezig als een luisterend oor. En mensen delen hun zorg, hun situatie. En dan mag je getuigen. En dan gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Wat mooi hoor. En wat krijg je terug van mensen?
1: Ja, mensen zijn natuurlijk, die komen zonder enige vorm van verwachting en zijn dan vaak echt helemaal overdonderd. Sowieso van heel veel mensen die als vrijwilliger met hun zo'n week willen beleven. We staan er ook zelf bij. We hebben heel wat wisselende vrijwilligers die over de dagen komen. En dan zeggen de mensen dat dit nog bestaat. Dat er mensen zijn die dan zoveel tijd vrijwillig willen inzetten voor mij. En dat ze ook even een week niet even hoeven na te denken. Het eten, het drinken, wat gaan we met de kinderen doen in die week. We nemen hem helemaal eventjes mee in ons zorgen in deze week.
0: Het is gewoon vakantie.
1: Het is gewoon vakantie en we doen alles. We doen een dropping, we doen s'avonds kampvuur, we doen gesprekken.
0: Ja.
1: We gaan gaan met de mensen op pad. We doen ook bezoekjes op leuke locaties in de stad. En op die manier komen die mensen tot rust. En hoeven ze even niet na te denken over

0: hun dagdagelijkse zorgen. En dat is wat we proberen te bieden. En ja, mensen zien het daar weer mee zitten. Ze zijn niet van hun problemen af. We hebben ook ze niet opgelost voor ze. Maar even een moment van rust en verkwikking, dat is wat we proberen te brengen.
1: Ja. Het zit vol in Zoetermeer. Dus iedereen die nu denkt, nou, dat lijkt me wel wat, helaas. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen nu luisteren die denken, dat vind ik misschien met mijn kerk in mijn gemeente ook wel wat. Waar zou je hen toe willen aanmoedigen?
0: Ja, ik nodig gemeentes uit die met dit idee misschien lopen, of misschien wel geïnspireerd raakt hierdoor. Neem contact met ons op. We hebben al ook andere initiatieven in het land inmiddels op weg geholpen. Er is heel veel ook al uitgewerkt wat we met elkaar kunnen delen. En het is een hele praktische vorm om met de gemeente, met elkaar als gemeenteleden dit te organiseren. Het lijkt misschien heel veel, maar er is heel veel mogelijk. En dat zien we met al die kerken uit de stad. Dat kerken die in eerste instantie dat niet zagen zitten vanwege de organisatievorm. Maar dat valt reuze mee. Dus wij moedigen gemeentes aan om hierover na te denken en ons misschien ook te komen bezoeken, om even om een hoekje te komen kijken hoe het hele concept eruit ziet. Ja. En dan hopen wij dat dit ooit nog eens verder gekopieerd gaat worden in het land.
1: Ja, mooi hoor. Je mag komen kijken hoe vakantie eruit ziet in Zoetermeer bij de pop-up camping Jetro. André Bos, dankjewel. En iedereen die denkt, ik wil daar wel gaan kijken, of is dat misschien iets voor mijn kerk? Even zoeken, pop-up camping Jetro. André Bos, dankjewel.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Chapman en Beauty Will Rise. Terwijl Alexander laat weten, het is ook goed om in het kader van de pop-up camping nog te melden dat RCM Campings, oorspronkelijk vanuit de hervormde kerk gestart, ook een programma's hebben om te voorzien in gratis vakantiewijken. Dat klopt, Alexander. We hebben wel eens eerder aandacht aan besteed, inderdaad. En hier ook iemand die zegt, een pop-up camping is er ook in Oud-Alblast. Er zijn dus meerdere initiatieven in het land, zo ook die in Zoetermeer. Is het? Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. En de reparatie duurde langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia-vluchten vanaf Schiphol. En ondanks dat president Trump zich bemoeide met de rode kaart van een speler, is Amerika uitgeschakeld op het WK. De Belgen wonnen met 4-1 en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 naar huis stuurde.
2: Groot nieuws update.
0: De koepelorganisatie van de Christelijk Gereformeerde Kerken, CGK, is officieel akkoord met de splitsing van de CGK in de stad Groningen. Er is een meer progressief en een meer behoudend deel. Dat is officieus al zo sinds april. In het detentiecentrum Rotterdam is vorige week een man uit Hongarije door suïcide om het leven gekomen, enkele uren voordat hij zou worden uitgezet. De man werd zondag tijdens een waken herdacht. Het RD schrijft erover. Volgens het meldpunt Vreemdelingendetentie gebeurt dit in een tijd die gekenmerkt wordt door steeds hardere aanpak van migranten, met name van ongedocumenteerden. Bart Visser vertrekt na de zomer, na 10 jaar, als directeur van New Wine Nederland. Hij wordt docent vieringen aan de Christelijke Hogeschool Ede. Wie hem bij New Wine opvolgt is nog niet bekend. En de kracht van de kerk ligt misschien niet in het wegnemen van alle onzekerheid, maar in het gezamenlijk ermee leren leven. Dat zegt priester van de Oud-Katholieke Kerk Thelma Schoon op oudkatholiek.nl. Ze gaat in op de interesse in geloof van Gen Z en schrijft: wanneer jongeren verlangen naar houvast, hoeft de kerk hen niet direct een sluitend antwoord, statement van een kerkleider of een perfect geloofsbouwpakket aan te reiken. Het is meer hand in hand loslaten. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend wat bewolking, daarna schijnt de zon. 21 graden op de Wadden wordt het 28 in het zuiden van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Het wordt weer drukker op de weg. Er zijn meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus afrit Veghel en afrit Kerkdriel, 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en knooppunt Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 13 kilometer file.
4: Annemarie Biljart.
0: Ja, de Tour de France. Vanuit Spanje in Frankrijk aangekomen. En dat betekent ook in de Nieuwe Morgen. De start in Frankrijk, zometeen in de Kerkentour.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

0: veilig bent. Martijn Buwalda, tot je veilig bent.
1: De Kerkentour.
0: Morgen neem ik je tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen. Op plekken die de wielerronde aandoet. De vierde etappe vandaag. 181,9 kilometers door de heuvels. Eindigend in Foix, de start in het fabelachtige Carcassonne. En je hoeft het spelletje maar te kennen, je weet waar dit toe leidt. Absoluut hoogtepunt is de originele middeleeuwse stad zelf. Een van de mooiste middeleeuwse steden van Frankrijk. Een van de meest toeristische trekpleisters die je zult tegenkomen. De imposante stadsmuur, het kasteel en de hoge torens. En de basiliek van Saint-Nazaire en Saint-Celsus. Voorheen de kathedraal van Carcassonne. Ik stond er 2 jaar geleden zelf nog. De stad en kerk lagen aan een aftakking van de Jacobsweg naar de Santiago de Compostela, de Via Tolosana. De middeleeuwse kerk met een Romaans schip en een gotisch koor staat op het hoogste punt in het centrum van de Cité van Carcassonne. Als je nou zorgt dat je daar rond 12 uur 's middags bent, heb je een hele mooie lichtinval door de bijzondere glas-in-loodramen, die overigens tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de kozijnen zijn gehaald, verborgen in wijnvaten tot de oorlog voorbij was. Met succes. Dus geniet van de basiliek van Saint-Nazaire en Saint-Celsus in Carcassonne, waar de start is van de vierde etappe van de Tour de France vandaag. De bestemming van onze kerkentour.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Christian Verwoerd.
0: Ik mag het nu weer zien.
1: Vertelde pas nog in Backstage dat hij verschillende oudere nummers opnieuw heeft uitgebracht, met hier en daar ook wat muzikale aanpassingen. Je hoort Hoor jij de vogels nog fluiten? Overdenkingen in de Nieuwe Morgen, vertrouwd onderdeel in je ochtend. Op dinsdagochtend hoor je Els van Dijk. Ze heeft het vandaag over verlangen.
2: Is verlangen het hoofdthema van jouw leven? Want ja, zonder verlangen is er geen beweging, toch? Maar wat is dat dan? Verlangen laat zich niet stillen door een eenvoudig antwoord. Het gaat wel onze menselijke behoefte van bijvoorbeeld eten en kleding te boven. Een mens kan niet leven van brood alleen, zeggen we dan. Verlangen voedt zichzelf met zijn eigen honger, zei iemand. Zo vlucht het voor je uit als het paard dat zelf de wortel die voor zijn neus hangt voortduwt, zodat het er nooit bij kan. Voor het paard is dat jammer natuurlijk, maar voor een mens een zegen. Want zo brengt het oneindige verlangen hem in beweging. De vraag is, naar wat? Er is een verlangen dat zich richt op wat achter de horizon ligt, van wat we kunnen en moeten en verrichten en produceren. Jezus heeft het in dit verband vaak en graag over het Koninkrijk van God. Hij wil daarmee zeggen dat er een verlangen is dat van God uitgaat. Het vervult de wereld en de mensen van inzicht en uitzicht, waardoor ze ondanks alles, en soms ook ondanks zichzelf, blijven verlangen naar het goede en naar vrede en naar recht, naar bevrijding en ontplooiing, naar heelheid en heil. Dat verlangen is niet waar wij om bidden, het is de reden dat we bidden. En dan kom je uit bij navolging. Daar spreekt Jezus meerdere keren over. Je wordt uitgenodigd je leven in te richten volgens het model van Christus leven. Dan probeer je je minder door toevallige invloeden te laten bepalen, niet door regeltjes na te volgen, niet door hoe het hoort, niet door principes, maar door een persoon. Door Christus na te doen. Verlies je dan niet je eigenheid, je eigen identiteit? Nee, want zoals het zout de smaak van het voedsel niet verandert, maar de smaak ervan beter tot zijn uiting doet komen, zo komt de navolging van Christus jouw identiteit ten goede. Maar er komt nog iets bij wat het ingewikkeld maakt. Jezus zegt ook, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Betekent dat dan dat je moet breken met je dierbaren? Nee, tuurlijk niet. Jezus heeft het niet over een bruske afwending van je familie, maar om een innerlijk loskomen ervan. Hij vraagt je om je los te maken van hun wensen en hun oordelen en hun verwachtingen over jou. Hij daagt je uit om je uit de verlammende omhelzing van denkbeelden van anderen, van vrienden, van popsongs van deze maatschappij te bevrijden. En durf je dat? Jezus vraagt nog op een andere manier jezelf los te maken. Je moet sterven aan deze wereld. Losmaken van de dwaze denkbeelden daarvan. Van egoïsme. Van prestatiezucht. Van overtollig bezit en zo. Hij vraagt je zelfs om je los te maken van jezelf. Je zelfbeelden, je geïdealiseerde zelfbeeld, je vroomheid misschien wel, je status. Want al die dingen belemmeren je in het voeden van je verlangen. Pas als je vrij bent, sta je open voor de vreugde van God. En verlang je naar meer daarvan. En zo hebben we de kring rond.

0: Forever We Sing Hallelujah van Phil Wickham en Brian en Jen Johnson. Je hoort het in de Nieuwe Morgen na de overdenking van Els van Dijk, die je natuurlijk het volgende uur ook weer hoort met haar overdenking.
1: En verder vandaag?
0: Straks tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke is Henk-Jan Kampsteeg te gast. Naar aanleiding van zijn nieuwste boek met de titel De Onzichtbare Drempel, de cruciale stap naar dienend leiderschap. En heel mooi, dus geen theoretische verhandeling, maar een roman over dienend leiderschap. Over een worstelend directieteam dat in een Limburgs klooster door broeder Matthias wordt geconfronteerd met de vraag: waarom wil ik in vredesnaam leidinggevende zijn? Dat is een hele mooie vraag. Misschien herken je die vraag ook wel. Het zal erover gaan tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
5: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
19: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 15 kilometer file tussen Afrit Veghel en Waardenburg. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Staat door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
0: Goedemorgen. Ja, ik snap dat jij midden in de ochtendspits zit. Misschien wel broodjes smeren, de gymkleren nog even in de tas stoppen. Dus tijd om naar grootnieuwsradio.nl/actie te gaan. Je opgeven voor concertkaartjes van CC Winans en Charity Gill in augustus. Ja, dat zit er gewoon even niet in. Of toch? Ja, aan jou de keuze.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
22: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
25: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
27: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Luister deze week en win kaarten voor CC Winans en Charity Gill. De Nieuwe Morgen.
28: Met Annemarie Biljart.
27: Het christelijke radiostation.

0: Muziek van Colton Dixon hoor je in de Nieuwe Morgen. Goedemorgen. Ja, Marieke hebt een foto naar de studio van haar vers gebakken broden. Ik kan ze bijna ruiken door de foto 1. Heerlijk, wat een ochtend mensen, nu al. Het is een dag dat je misschien nu nog de ramen open hebt. Maar het wordt onderhand alweer zo warm dat je ze later op de dag beter dicht kunt houden. Gordijnen ervoor. Ja, dat klinkt dan ook wel weer overdreven, maar de hitte komt eraan. Later deze week in ieder geval. En jij bent goed wakker op deze dinsdagochtend. Niks ochtendhumeur of opstartproblemen. Want wat zijn er al veel aanmeldingen. Via grootnieuwsradio.nl/actie. En natuurlijk wil je naar het concert van Cici Winans en Charity Gill. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Je zomer bijzonder afsluiten. Ik ga die kaartjes zo meteen weggeven.
1: Dagtekst.
0: In Spreuken 6 allerlei verboden. Doe dit niet, doe dat niet, maar wat dan wel? Nou, ook dat in Spreuken 6, vers 20. Mijn zoon, hou je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. Spreuken 6, vers 20 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: Armen naar omhoog van Dien.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
0: Worthy of it all, thank you Jesus for the blood, goodness of God, I speak Jesus. En ga zo maar door. CC Winans en Charity Gale samen op het podium 26 augustus in Ahoy Rotterdam. En waarom Sandra zo'n fan is? Lydia, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Is dat iets dat jullie samen... Ik bedoel, jij vindt het mooi, maar zij is echt... zij staat vooraan als het moet.
2: Als het even kan, doet ze dat zeker. Ja,
0: en wat is dat dan met die muziek die jullie eigenlijk ook al verbindt? Hè? Want 20 jaar vriendinnen zijn, dat is toch al wat?

0: Met al die duizenden mensen.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Daar zie je heel wat om je heen gebeuren.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Weet je wat mooi is?
1: Nou.
0: Jij gaat dat met Sandra gewoon nog een keer beleven. Want
1: oh,
0: jij gaat 26 augustus naar CC Winans en Charity Gill. Man.
1: Joepie.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dat vind ik echt heel gaaf.
0: Laat weten hoe het was. En
1: Doe ik
0: wens jullie een ongelooflijk mooie avond.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Super tof.
0: Dag Lydia.
1: Fijne uitzending.
0: En jij denkt misschien, maar ik had me ook opgegeven. Nou, we geven deze hele week kaartjes weg. Look.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Rob Favier is overdenker in De Nieuwe Morgen. Die overdenker die al het langst meegaat. Goed geconserveerd. Iedere vrijdagochtend te horen en in de podcast Preken en Overdenkingen. Dit was hij samen met Gerald Troost. De Heer is mijn herder.

0: Mariet krijgt op haar horloge de melding: het wordt een fantastische dag. Maar dat is nog eens wat anders dan het is 8:30. Maar beide zouden wel eens waar kunnen zijn. Je hoorde Israel, a new breed, you are good. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij een aanrijding tussen twee auto's gisteravond in Leeuwarden zijn 4 mensen gewond geraakt en eentje moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, meldt Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 5:00 vanmorgen rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal kondigde direct zijn vertrek aan.
2: Groot nieuws update.
0: De koepelorganisatie van de Christelijk Gereformeerde Kerken, CGK, is officieel akkoord met de splitsing van de CGK in de stad Groningen. Er is een meer progressief en een meer behoudend deel. Dat is officieus al zo sinds april. In het detentiecentrum Rotterdam is vorige week een man uit Hongarije door suïcide om het leven gekomen, enkele uren voordat hij zou worden uitgezet. De man werd zondag tijdens een waken herdacht. Het RD schrijft erover. Volgens het meldpunt Vreemdelingendetentie gebeurt dit in een tijd die gekenmerkt wordt door steeds hardere aanpak van migranten, met name van ongedocumenteerden. Bart Visser vertrekt na de zomer na 10 jaar als directeur van New Y Nederland. Hij wordt docent vieringen aan de Christelijke Hogeschool Ede. Wie hem bij New Y opvolgt is nog niet bekend. En de pop-up camping, daarvan zijn er verschillende in ons land. Eerder vanmorgen hoorde je over 1 in Zoetermeer. Verschillende kerken daar sloegen de handen ineen. Het resultaat, 98 gezinnen kunnen deze zomer gratis een week op vakantie. Coördinator André Bos legt uit dat het een diaconaal project is. Hij noemt het bewust geen evangelisatieactie.
3: We geven dat op enkele momenten in de week geven we dat vorm. Je kan dan denken aan het openen en sluiten van de dag. Toch ook even een gebed rondom het eten, rondom de maaltijden. En verder zijn we aanwezig als een luisterend oor. En mensen delen hun zorg, hun situatie. En dan mag je getuigen. Dan gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Pop-up Camping Jetro in Zoetermeer zit deze zomer helemaal vol. Maar mensen zijn van harte welkom om te kijken hoe het daar is. En misschien is het dan ook wel iets voor jouw kerk en jouw stad. Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanochtend eerst nog wat bewolking. Daarna schijnt de zon. Het wordt 21 graden op de Wadden, 28 in het zuiden van het land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
4: Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knoopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De 2 rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file door een ongeluk met 2 bestelbussen, 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knoopend Terbrechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht.
0: Er was eens, mensen, het is vandaag de dag van het sprookje. Daar ga je zo meteen over horen. Even wachten met de kritische reacties, want de uitleg die volgt.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Gods grootheid, daar heeft Els van Dijk het straks ook over in haar overdenking. Nu in muzikale vormen verwoord door Sander en Angela en Erika de Wit. Elke dag, Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Elke dag is wel een dag van, maar vandaag is wel een hele mooie.
1: Zeker, mocht je vandaag wat meer kabouters tegenkomen dan gewoonlijk, dat klopt. Het is namelijk de dag van het sprookje. En ja, als liefhebber van fantasievolle verhalen ga ik daar natuurlijk helemaal van aan. Want in de verhalen over Doornroosje, de kleine zeemermin, het lelijke eendje, ja, er zitten vaak een hoop mooie lessen in over het leven. En ja, de zomervakantie komt eraan. Dat betekent dat het hoog tijd is om na te denken welke boeken je in de koffer of je e-reader laat. Daarom dacht ik vandaag een nieuwe top 5 boekentips voor wie deze zomer de verbeelding een beetje wil prikkelen.
2: Nummer 5.
1: Er zijn genoeg kinderboeken die je meenemen in fantastische werelden, en daarvoor hoef je niet eens ver terug in de tijd. Zo schrijft de gospelzanger Andrew Peterson naast muziek ook The Wing Feathers Saga. Een prachtige serie. Daarnaast was mijn dochter was een groot fan van, maar die leest sowieso een hele hoop van dit soort dingen. Ze was onder andere ook fan van De Grijze Jager, van de overleden schrijver John Flanagan. Wil je die gaan lezen? Wel een grote koffer meenemen. Dat zijn namelijk 18 delen.
2: Nummer 4.
1: Narnia. Ja, dat is een inkopper natuurlijk. De prachtige serie van schrijver C.S. Lewis is niet alleen mooi om met kinderen te lezen en te gebruiken als manier om over God te praten. Ook als volwassenen kunnen de diepchristelijke verhalen je raken. Spreek ik uit ervaringen. Ik heb wat tranen gelaten op de camping bij een van de latere delen.
2: Nummer 3.
1: De woestijn. Ja, er zijn meerdere boeken te vinden over de avonturen van de eerste christelijke monniken die de woestijn introkken. Het zijn zeker geen sprookjes, laat het duidelijk zijn. Maar het gaat er af en toe wel spectaculair aan toe. Van knokpartijen met de geestelijke wereld, de rest van je leven op een pilaar zitten, tot ontmoetingen met engelen en grootse wonderen. En dat allemaal doordrenkt met diepe christelijke wijsheid.
2: Nummer 2.
1: Ja, alles van Tolkien eigenlijk. Ja, ik hang hier gewoon even de nerd uit. Lord of the Rings, The Hobbit, ik heb ze meerdere keren gelezen. En als je eraan verslingerd raakt, zijn er nog een hele hoop werken daaromheen om te lezen. Het gaat wat minder direct over God en over Jezus dan bij Narnia, maar er zitten wel prachtige christelijke lijnen in. En ja, voor wie aandachtig leest, is er veel moois te ontdekken over Jezus.
2: Nummer 1.
1: Ja, verzin er zelf een. Als je een beetje fantasie hebt, is dit goud met je kinderen. Vraag je kind een karakter te verzinnen en de verhalen schrijven zich praktisch vanzelf. Als je geluk hebt, kan je nog een mooie moraal in verwerken. En ach, als dat niet zo is, dan heb je samen in ieder geval heel veel lol om verhalen over eenhoorns die met een kabouter verdwaald raakt in het regenboogrijk. Ja, die is ook ooit voorbij gekomen.
0: Dankjewel, Martin. En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: Afgelopen zondag nog gebeden. Het Onze Vader, verwoord door Matt Maher, de Lord's Prayer. De overdenking in de Nieuwe Morgen op dinsdagochtend krijg je vertrouwd van Els van Dijk.
1: Een jonge monnik las graag over de heiligen die heel dicht bij God hadden geleefd. Hij wilde graag ook een heilige worden. En hij vertelde aan een oudere monnik hoe hij zijn best deed. Ik bid 2 keer zo vaak als de andere monniken. Ik mediteer 2 keer zoveel. En ik lees 2 keer zoveel geestelijke boeken. En de oude monnik schudde zijn hoofd. En zei, dan duurt het ook minstens 2 keer zo lang voordat je een heilige zult worden. Want hoe hoger de muren van jouw goede werken is, hoe langer Gods genade erover moet doen om er overheen te klimmen. Bij je bezinning en doordenking van je leven met God moet je niet jezelf als uitgangspunt nemen. Niet al die dingen waarin je het wel aardig doet, vind je zelf. Niet je goede werken. Maar ook niet het denken vanuit je tekorten of prestatiedrang. Het idee te moeten scoren en zo. Het gaat om Gods grootheid. Zijn almacht. De volheid en overvloed die bij hem te vinden is. Dat is het uitgangspunt. Maar wat wil dat zeggen? Je denkt misschien bijna automatisch dat Gods grootheid wil zeggen dat hij alles kan doen waar hij maar zin in heeft. Maar dat klopt niet. De Bijbel zegt veel over Gods grootheid en almacht en gebruikt dan vaak het beeld van zijn rechterhand of van zijn rechterarm. Zoals in Psalm 89, u hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven. Of in 118, de rechterhand van de Heer doet krachtige daden, de rechterhand van de Heer is hoog verheven, de rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Gods hand en zijn arm symboliseren zijn almacht, maar die macht wordt nooit om zichzelf genoemd. Er wordt altijd over gesproken in verband met de mens. Gods grootheid, zijn almacht, is in de Bijbel zijn macht om zijn volk, om zijn kinderen te verlossen. Zijn almacht wil zeggen dat er geen hindernis zo groot is en geen vijand zo sterk dat hij God zou kunnen tegenhouden of zou kunnen verhinderen om zijn volk te redden en te helpen. God staat nergens voor als het erop aankomt zijn verlossingsplan door te voeren. Voor Gods kinderen betekent zijn macht, hulp en verlossing. Dat hij almachtig is, wil zeggen dat hij in alle situaties kan helpen. Er kunnen zich geen omstandigheden voordoen waarin hij machteloos staat. Zo wordt hij ook in Jesaja 40 getekend. En ook daar komt het beeld van Gods arm naar voren. Zie, de Heere Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Klein geloof en moedeloosheid komen voort uit de klein van God denken. Is een beetje scherp, maar het is denk ik wel zo. Als het volk zich afvraagt of haar weg of haar lot voor God verborgen is, alsof God zich niet meer om hen zou bekommeren, is daarom het antwoord: weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Je kon het toch weten? De eeuwige God is de Heer. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn inzicht is niet te doorgronden. Het ontbreekt hem nooit aan wijsheid. Gods almacht wil dus niet zeggen dat hij alles kan doen waar hij maar zin in heeft. Maar wel dat hij nooit machteloos staat. Dat hij zijn kinderen altijd kan helpen en dat geen van zijn vijanden, hoe sterk en machtig ook, het tegen hem kan opnemen. Hoe is dat voor jou eigenlijk?

0: Een mighty name of Jesus. De overdenking van Els van Dijk. Wat komt hij altijd binnen? En het mooie is, je kunt spreken en overdenkingen ook luisteren via de gelijknamige podcast. Heb je een en ander overzichtelijk op een rijtje? Of als je denkt, hé, dat ging me net iets te vlug, wil je het ook nog even naluisteren. Tim, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hangen de winterjassen nog bij jou aan de kapstok?
1: Wel een verdwaalde, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, verdwaalde winterjas.
0: Ja, ik ben nu een beetje in twijfel. Zal ik ze gewoon laten hangen? Ik bedoel, de langste dag hebben we al gehad.
1: Ja, precies. De winter komt weer aan. Ja,
0: of zal ik dan toch maar... Ja, en dan moet je ze dan ook in de wasmachine stoppen? Of gewoon alleen maar luchten? Want ze zeggen dat dat dan niet goed is voor de warmte. Of moet ik...
1: Ik vind het wel lekker om dan met straks
0: beetje fris.
1: De herfst weer een frisse winterjas aan te trekken.
0: Maar soms gaat dan ook die vulling een beetje op zo'n prop zitten, hè?
1: Ja, dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt op die manier. Maar dat zou kunnen.
0: Dat gaat snel. Komt een tip hier binnen.
1: Ja?
0: Tennisbal erbij.
1: Oh, nou. Doen we dat?
0: Dat is zo mooi, hè? Groot Nieuwsradio zijn we samen. We beleven dit gewoon allemaal samen.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Voor de eerste blessing zijn wij op weg naar Bergambacht. We mogen Janine de Haai op muziek trakteren. En hoewel de platen in blessing natuurlijk op naam staan, meestal... mag je het persoonlijk opvatten, gaan we dit cadeautje gewoon samen weer uitpakken vandaag. De blessings komen eraan en het zou leuk zijn als je erbij was.
0: Ja, is er nog plek voor een...
1: De uitzending zit wel behoorlijk vol, maar misschien dat een spontane actie nog erbij zou kunnen.
0: Niet uitgesloten.
1: Ja, niet uitgesloten. Nee.
0: De blessings zijn er na het nieuws van 9 uur.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Groot Nieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een ongeluk bij het knooppunt Bad Hoeverdorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil daar. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meern. Door een ongeluk bijna een half uur extra. De linker rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stilstaand verkeer. En de vertraging is meer dan 3 kwartier.
22: Dankjewel. Blessings on its way. Maar om de radio-uitzending zo goed mogelijk op jou af te stemmen, eerst even een kort luisteronderzoek. Wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Je kunt ons appen en daarbij inchecken en even ons bijpraten over jouw actuele luisterstatus. En zometeen Chris Tomlin met het openingslied Holy Forever.
23: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
24: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
24: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
26: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
27: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
28: Goedemorgen!
29: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
30: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
31: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
32: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
33: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Blessings.
34: Met Tim Hendricks.
2: Het Christelijke Radiostation.

dit lied voor God aan het begin van Blessings. Holy Forever. Je hebt het misschien meegegalmd met Chris Tomlin hier aan de start van een nieuwe uitzending. Anna die is erbij, meldt zich met haar luisterstatus en vult het lijstje, het luisteronderzoek heel correct in. Wie ben je? Anna, waar luister je? Zwijndrecht, wat houdt jou bezig op dit moment? Ik hou me bezig met mieren binnen. Stofzuiger, lokdoosjes, azijnspuiten. Wie heeft de tip? Nou, kom maar door als je zegt van ik heb de gouden tip. Dan geven we dat weer door aan Anna. Hier de status van Sarienke. Die zegt ik ben thuis vandaag en ik probeer veel huishoudelijk werk te doen. Want volgende week start de vakantie hier. Hilda die is momenteel in Wijk aan Zee en is vandaag jarig. Ontbijt aan het, aan het ontbijten en voorbereiden op de visite die straks komt. Gefeliciteerd Hilda namens ons allemaal. Sonja meldt zich aan het stofzuigen, opruimen en fysio vanmiddag. En Sonja is blij, want België moest tegen de Verenigde Staten voetballen. De Verenigde Staten gastland van het WK dit jaar. En België heeft gewonnen, dames en heren. 4-1 voor België staat genoteerd, Sonja. Ja, we zijn natuurlijk, ik ben voor België, laat ik het zo zeggen, nu Nederland eruit ligt. En dan een luisterstatus. Hier zegt iemand, even kijken. Assen gesmeerd, in de wind gekrooien, de vang kan eraf. En nu lekker blessings luisteren. Weet iemand waar dit over gaat? Hashtag Soeburgse molen rocks. En een mooi plaatje van de molen. Dus de assen van de molen zijn gesmeerd. Dat maak ik hier in ieder geval uit op. Liesbeth dan die zegt ik luister terwijl ik bezig ben met het schoonmaken van een hele wasmand vol houten blokjes van de klas van mijn dochter. Ja, de klassen worden schoongemaakt op dit moment natuurlijk. Dus of je gaat zelf naar school om daar wat schoon te maken, of je krijgt zo'n mooie zak met speelgoed mee. Wie ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status op dit moment ook is, dit zijn ze de blessings van vandaag. Het is dinsdag 7 juli in het jaar 2026 en we gaan de allermooiste muziek voor je draaien. En dat kan ik zeggen, want het is jouw verzoekplaat. En hier draai ik een prachtig lied voor Janine de Haai uit Bergambacht. Want Janine, je bent jarig en dus hier een bericht van oma de Haai. Oma zegt van harte gefeliciteerd Janine met jouw 17e verjaardag. En om dat te vieren, speciaal voor jou, een plaat op Groningen Radio. Geniet ervan. Voor jou uitgekozen. Prachtige woorden van Psalm 139. Hier bezongen door de Lize. Het liedje heet U behoor ik toe. En het gaat over jou.

0: van harte, Jeanine, met je 17e verjaardag. We vielen het lekker mee hier vanmorgen in Blessings, dankzij oma de Haai. Dan Anne-Marieke Hofman uit Dirksland. Mag ik het woord geven aan jouw schoonouders, Bas en Christy Hofman.
1: Hey, lieve Anne-Marieke. Vandaag is het een feestdag in jullie huis, omdat je 30 jaar bent geworden. Heel jammer dat we niet bij jullie kunnen zijn, want omdat we in Noorwegen zijn. We wensen jou, Ruud, Dave en Joelle, een hele gezellige dag. En dat je dit nieuwe levensjaar God groot mag maken, wat je altijd al doet, met je prachtige stem die je van hem gekregen hebt.
2: Hey, lieve dochter van ons. Zijn we blij dat je alweer zo lang onze dochter ook mag zijn. We zijn ook trots op je, zoals je altijd voor Ruud en voor de kinderen zorgt. Ik zei het net, onze dochter, als we hier zo tussen de grote bergen zitten, de diepe dalen, prachtige watervallen, en we zien Gods grootheid en Gods majesteit, dan mag je ook weten dat die grote God ook jouw vader wil zijn. En ook wij beden je toe dat hij

Zo klinkt deze plaat voor jou, Anne-Marieke Hofman uit Dirksland. Marcel en Lydia met het lied Symfonie. Namens je schoonouders. En het is gezellig druk bij de radio. Nog even een paar luisterstatussen. Ik ben Melissa en ik zit nu nog cool in mijn huisje. Diamond painting en straks om 10 uur lekker naar de sportschool. Sander die is, zoals hij zelf zegt, heerlijk aan het werk in Gods schepping. Houdt zich bezig met boomveiligheid en is de boel voor ons aan het controleren. Heel fijn. Wim, jij ziet vol spanning, onrust uit naar volgende week. Er zijn toch wel zorgen, veel onzekerheid. Wat gaat er volgende week veranderen bij PostNL? Nieuw depot misschien, nieuwe andere wijken. Voor iemand met autisme ook zeker niet fijn. Maar je zegt, ik vertrouw op God, ik hou me daaraan vast. Sterkte Wim met de veranderingen, ja. We gaan naar Zwolle met de volgende plaat. Het is een plaat voor de theologieklas van VIA. V-I-A-A. Ik mag een plaat draaien namens José. José Kruijzen, die zegt, sommigen van onze theologieklas, die staan vandaag vooraan om ons theologiediploma in ontvangst te nemen. Wij mogen ons nu ineens theoloog noemen. Ja, sommigen vinden de opleiding zo leuk, die blijven nog even plakken.

Hey jongens, wat hebben wij een leuke 4 jaar met elkaar beleefd. En ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor deze toffe jaren. En ga ons samen zijn ook zeker missen. En weet je, onze paden gaan nu uit elkaar, maar we komen elkaar heus wel weer tegen. En God gaat met ons en met de mensen die wij tegenkomen door. Geniet van de vakantie en van alles wat daarna komt en wat er ook op jullie pad komt. Deze is voor jullie Elevation Worship met het nummer Praise. Nou, daar gaan we jongens even lekker uit je dak op deze dinsdagmorgen 7 juli 2026.

Namens José Kruijzen voor de theologieklas van de Via in Zwolle. Elevation Worship and Praise. En gefeliciteerd Gert-Jan Donker uit Vuren. Felicitaties, want afgelopen zaterdag was je jarig. En daarom hier een dikke knuffel van alle kinderen, alle kleinkinderen, met een mooi lied voor je op Grootnieuws Radio. De kinderen en kleinkinderen zeggen: lieve pa, lieve opa. Bedankt voor alle lieve zorgzame. Voor de lieve zorgzame vader en opa die je bent. En we wensen je Gods zegen, zijn nabijheid toe in alle facetten van je leven. En speciaal voor je 67e verjaardag. Ja, een mooi feestlied hier vandaag op de radio gedraaid. Hier is de Opwekking Band met Opwekking 589. Ik wil juichen voor u, mijn Heer.

0: avond. Vol aanbidding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Michael W. Smith en dit indrukwekkende Awesome God hier bij Blessings op Grootnieuws Radio. En misschien zit je zelf wel met een plaat in gedachten. Een lied waarvan je zegt, ja, laat dat klinken hier. Dat moet hier gedraaid worden.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Op de playlist van Blessings vandaag een liedje dat, ja, als het ware ontdekt is. Simpel liefdeslied heet het. Het is van Zera Worship. Een nummer dat binnenkomt, want sinds het hier op de zender te horen is, wordt het van verschillende kanten aangevraagd. Er ook vandaag Lies de Hoog, die vraagt het speciaal aan voor haar moeder Dini Jonker uit Lelystad. En Lies zegt, lieve mams en natuurlijk ook paps, we hebben weer een mooi nieuw nummer ontdekt wat ons allemaal erg aangesproken heeft. Simpel liefdeslied, gezongen door Javed en Sifra Bex en door mama's favoriete zanger Christian Verwoerd. Na een lange winter met veel ziekte en ellende gaan wij deze zomer weer door. Weliswaar met moeite en zorgen, maar ook met mooie muziek van Blessings. En vandaar dit mooie nummer, want muziek helpt ons allemaal er weer doorheen. En ik zou zeggen, pap en mam, hou vol en geniet van het simpel liefdeslied. Vandaag speciaal voor jullie. Heel veel liefs, jullie dochter Lies. Ja, en dan een woord van de voorzitter van TruckPlus. TruckPlus, het collectief van christen beroepschauffeurs in Nederland. Als voorzitter zegt Daniel, Daniel Kroeze. Hij zegt, als voorzitter wil ik graag gebed vragen voor Jan Holwerda, penningmeester van TruckPlus. Hij heeft nog steeds te maken met aanhoudende en hevige pijn. Ondanks dat hij per pijnpolie is geweest, kunnen ze niets meer voor hem betekenen. Maar we weten dat er één is die alle macht heeft, en dat is onze Heer Jezus Christus. Jan is eerder geopereerd, maar de pijn blijft aanwezig. En wij willen hem bij de voeten van Jezus brengen, ook vanmorgen. En vragen om rust in zijn lichaam en in zijn hart. Bid dat hij de kracht mag krijgen om vol te houden in deze moeilijke tijd. En dat hij zijn houvast in God blijft vinden. En boven alles dat er volledig genezing mag komen. Dat is het gebed waar wij ons bij aansluiten. De blessing ook voor Jan. Jan Holwerda uit Almere. Dit is ook voor jou. Simpel liefdeslied. Hier is Sera Worship met Javed, Sifra en

Ook bij Jantine en bij Marga komt het liedje binnen. Marga zegt wat mooi, wat ontroerend. En graag voor alle luisteraars in Nederland en België die nu luisteren, zegt Rick uit Vlaanderen. Graag het nummer Your Presence van Tiffany Hudson. Deze jonge zangeres heeft mij geraakt en hopelijk is het ook aanstekelijk voor andere luisteraars. Heaven's Worship en Tiffany Hudson met Your Presence. Namens Rick uit Vlaanderen.

Heaven's Worship en Tiffany Hudson met Your Presence. Dankjewel, Rick. En Marian, gefeliciteerd. Marian, gefeliciteerd met jouw doopverjaardag. Precies 2 jaar geleden werd jij gedoopt. En daarom draaien we voor jou je dooplied. En dat was deze. It is well with my soul.

0: Audrey Asset met It Is Well With My Soul. Helemaal tot rust gekomen. Doopverjaardag van Marjan, dat mag gevierd worden. Heb je ook iets te vieren, iets te danken? Heb je iets te inspireren of te bemoedigen? Laat het even weten. Zeg het met muziek via grootnieuwsradio.nl/blessings. Kan ook jij een plaat aanvragen. Dus nou, we horen graag van je, zoals we vandaag ook weer van je gehoord hebben. Thijs, goedemorgen man.
1: Goedemorgen Tim.
0: Welkom, welkom, welkom. We hebben alvast een beetje warm gemaakt hier. Dus dan kunnen jullie straks hier zo in een gespreid bedje kunnen jullie inschuiven. Zo meteen, ja, weer veel gezelligheid natuurlijk. Altijd gezellig om met jullie zo de ochtend door te brengen. Maar ook veel inspiratie vandaag?
1: Absoluut, ja. Henk-Jan Kampsteeg, die kennen we wel een beetje als storyteller bij IGM. Vaak het horen op de zender. Maar hij doet nog een andere tak van sport. Hij is ook bezig met leiders inspireren, nadenken over managementstijlen.
0: Ja.
1: Hij leest elke week een boek daarover.
0: Ja.
1: Elke week, al jarenlang.
0: Ja.
1: En er wordt genoeg geschreven. En hij voegt daar zelf ook aan toe een businessroman die laat nadenken over dienend leiderschap.
0: Oké, maar Thijs, nou zitten misschien mensen te denken, hey, ik ben geen leider.
1: Ja, dat is interessant, want deze lessen die zijn helemaal niet alleen maar toepasbaar als je in je werk leiding geeft. Ook in je kerk, in je gezin, in je vriendenkring. Hoe ga je echt luisteren? Hoe zorg je ervoor dat je niet iemand bent die denkt, ik wacht even zodra iemand zijn verhaal klaar heeft, maar ik wil echt geïnteresseerd zijn in iemand en ik ga echt even doorvragen. En zo komen nog veel meer van die dingen voorbij. Je denkt, hier hebben we allemaal ontzettend veel profijt van.
0: Oké, nou supermooi. We schuiven weer aan zometeen bij Thijs en Jorieke. Hele mooie ochtend nog. En dan heb ik nog een laatste plaat voor je. Deze is voor de zwijgers. Voor de zwijgers, zo heeft Martijn Bewalde hem genoemd. Luister en geniet, zou ik zeggen. Mooie dag, hè. Tot later. Misschien wel tot vanavond bij Wens.
2: Deze is voor de zwijgers.

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Ruim 30 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland. Dat gebeurt via het Nederlands Tulpfonds. De meeste topwetenschappers werken in Amerika, bijvoorbeeld aan gerenommeerde universiteiten als Harvard en Yale. In Amerika heeft de regering Trump veel subsidies voor wetenschappelijk onderzoek geschrapt. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Nog steeds redelijk druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging 20 minuten... tussen Rosmalen-West en Waardenburg in de file van 11 kilometer. Door een ongeluk nog steeds twee rijstroken dicht op de A4... Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend de Hoek en Bad Hoeverdorp 6 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knopend Terbrechtseplein op de A20... 10 kilometer file vanaf Knopend Ridderkerk. En op de A27 Breda richting Gorinchem 7 kilometer file door de werkzaamheden bij Gorinchem. A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. En daarom een file tussen Moergestel en Oorschot van 9 kilometer. De vertraging is 3 kwartier.
8: Zometeen
3: Thijs en Jorieke.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Odido.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
20: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
21: Groot Nieuws.
20: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation. Groot.

0: voor King & Country en Burn the Ships.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is de meest gestelde vraag die jij op dit moment krijgt?
2: Of ik nieuwe schoenen heb.
0: Heb je nieuwe schoenen?
2: Ja, leuk dat jij het ook hebt gezien. Ja, daar krijg ik heel veel vragen over.
0: Maar jij koopt toch altijd dezelfde schoenen gewoon? Dat zijn toch gewoon, of is het de zomervariant?
2: Nee, die waren er niet meer. Ik heb inderdaad normaal dan één zo'n paar, daar doe ik dan anderhalf jaar mee. Dan zijn ze versleten. Maar
0: je hebt nog altijd dan het volgende paar al klaar liggen?
2: Ja, dat heb ik een tijd gedaan, maar die waren er niet meer te krijgen. Dus ik had geen identiek hetzelfde paar. Dus ik heb nu al 2 weken andere schoenen. En het viel me inderdaad op dat jij het nog niet gezien had. Dus ik dacht, ik zal er even...
0: Het zijn toch gewoon exact dezelfde, alleen iets lichter?
2: Nee joh, ik had hartstikke blauwe. Ik had hele andere dit zijn. Hè. Ik heb voor mij doen echt hele hippe nieuwe schoenen.
0: Nou, ja. Het zijn wel leuk, maar hip is het niet.
2: Oh, dus nou, voor mijn doen, zei ik. Hè? Ja, dat was een tussenzinnetje.
0: Maar even zitten. Maar valt mensen dit op?
2: Ja, ik krijg heel veel positieve reacties op. Behalve van jou dan. Ja. Maar dat was denk ik niet de vraag die je bedoelde.
0: Nee, ik geloof ook niet dat mensen het al heet aan jouw vraag. Ja,
2: continu. Ik kom nauwelijks aan werken toe. Het is echt het niet te doen.
0: Weer over je schoenen.
2: Ja, dus voor deze inderdaad. Ik heb nieuwe schoenen. Ja, dat weet iedereen het. Ja.
0: Leuk om even, misschien moet je zo even in een story op Insta even je schoenen laten showen aan iedereen. Die is natuurlijk heel erg benieuwd. Oh ja, maar ik heb ook geen nieuwe schoenen. Dus ik krijg die vraag ook niet. Maar een andere vraag. Ja, ik merk gewoon dat ik er al een beetje... Ik weet niet.
2: Ik weet welke je bedoelt.
0: Wel?
2: Ja, ik weet, die vraag krijg ik ook. Wat ga je doen deze zomer? Ja, toch?
0: Het is al weken de vraag waar je ook bent.
2: Maar ik zie...
0: Op het schoolplein, op het werk, random.
2: Maar ik zie dat deze vraag je iets doet.
0: Ja, ik vind altijd, ik weet niet. Ik vind het, soms begint die vraag natuurlijk al in januari. Hè? Dus het is een soort half jaar lang. En nu wordt het een soort... Nu is het echt zover. Dus nu... Piekt die vraag ook echt.
2: Ja, en nu heb je eindelijk antwoord op die vraag. Want in januari moet je altijd zeggen, ik heb nog geen idee. Daar ga ik me pas in mei mee bezighouden.
0: Ja, dus in mei, als ik die vraag krijg, geeft me ook een beetje stress. En in juni ook. Dus ik weet het nu wel. Maar nog vind ik het een... Ja, het is natuurlijk small talk. Hè? Het is gewoon, ja, het is gewoon dat je wat te babbelen hebt.
2: Ja.
0: Maar toch, ik weet niet. Ik vind het niet de leukste small talk.
2: En waarom niet?
0: Ja, daar ben ik dus nog niet helemaal achter.
2: En wat geef je als antwoord als mensen het vragen?
0: Als ik het wel weet, ja, gewoon wat je gaat doen. Ja. En dan vraag je terug.
2: Ja, en dan...
0: Oh, wat leuk zeg. Oh, leuk. Ja.
2: Ja. Ja, en dan kun je daarna dus als je weer terugkomt, zeg je... Waar was je ook weer heen? Niet dat je het onthouden hebt van elkaar natuurlijk.
0: Nee, ik vind het op zich van echt mensen dichtbij echt wel heel leuk. Is ook om te weten. Maar het voelt een beetje als mensen een nieuwe auto hebben. Dat vind ik ook niet heel interessant per se.
2: Oh ja. En nieuwe schoenen? Een beetje dezelfde categorie begrijp ik. Nee, oké.
0: Okay. Ja, ik weet het niet helemaal. Wat denk jij?
2: Ja, kijk, je moet er iets hebben. Ik snap wel dat... Kijk, mensen zijn natuurlijk zelf bezig met voorbereiden, met plannen maken, met tassen inpakken. Tenminste, sommigen. En dan snap ik dat het heel erg vooraan je gedachten zit. En dat je dus denkt, hé, wat zou die ander gaan doen?
0: Ja.
2: Dus ja, je moet ook die tijd een beetje vullen aan de lunchtafels.
0: Ja, weet ik. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gaan niet op vakantie. Of je hebt allemaal weet dingen die je mee... Het is ook soms een beetje een confronterende vraag voor mensen. Dat vond ik dus vroeger ook wel eens. Daar was ik single. En dan wist ik veel. Ik wist pas in augustus of er iemand met, of ik wanneer en hoe...
2: Of je nog met iemand mee mocht. Of dat alle vriendinnen inmiddels onder de pannen waren. Ja, dat snap ik.
0: Het was altijd wel leuk. Maar dan, ja, misschien is het ook een confronterende vraag. Maar ja, niet dat het nu confronterend is. Dus ik weet het niet.
2: Nee, maar het is een soort oude irritatie die dan elk jaar weer naar boven komt.
0: Het is gewoon zo'n small talk dat je denkt, ja, maar goed. Ja,
2: maar ik vind dus ook vooral, ik heb het gewoon na de zomer...
0: Oh, dat wordt erg weer thuis.
2: Dat je dan 5 keer moet beantwoorden, hoe was je vakantie?
0: Oh, 5 keer, dat is toch weinig. Ja. Oké, daar zit echt mijn irritatie.
2: Ja, nee, hier zit het eigenlijk.
0: Oké, dus deze vraag kunnen we nog wel stellen, maar een beetje, beetje minimaal.
2: Maar leuke luisteraar, wat ga jij doen deze vakantie? Laat ons even weten.
0: Of laat ook weten wat jij van deze vraag vindt.
2: Oh, dat is nog leuker.
0: Ben ik ook wel benieuwd naar. En ik ga nog even bij mezelf even ten raad. Wat het nou is, waarom ik het me een beetje irriteert.
2: Ja, het is iets wat je af mag leggen, maar ik weet nog niet wat.
0: Nee, uiteraard moet ik weer wat afleggen, maar ik ga daarover nadenken tijdens het volgende lied, maar niet voordat ik vertel wat we vandaag gaan doen. Vandaag praten we over dienend leiderschap. Dat klinkt misschien als een onderwerp voor managers, teamleiders, directeuren, maar het is veel breder. Want allemaal hebben we invloed op de werkvloer, in de kerk, thuis, in vriendschappen en in teams waar we onderdeel van zijn.
2: En Henk Kampsteeg, die kennen we als storyteller van IGM, maar hij verdiept zich ook al jarenlang in leiderschap. Hij leest gemiddeld een boek per week over leiderschap. En hij schreef zelf een nieuwe businessroman over dienend leiderschap.
0: Een boek per week?
2: Vroeger was het volgens mij 2 boeken. Hij heeft het een beetje teruggeschroefd.
0: Maar dat betekent dat er echt bizar veel boeken over leiderschap wordt geschreven.
2: En dat we er nog niet zo heel veel van hebben geleerd.
0: Nee, Nee, dus het is er, dan kunnen we hem zo even, voorleggen. We praten over de vraag waarom je leiding wilt geven. Waarom psychologische veiligheid geen luxe is. Hoe je omgaat met macht. Waarom echt luisteren misschien wel een van de belangrijkste vormen van liefde en respect is. En praat vooral met ons mee.
2: Je kunt een appje sturen naar de studio. Of je gaat naar grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: En als je dat toch aan het appen bent. Mensen durven natuurlijk echt niet meer te gaan zeggen waar ze naartoe gaan. Deze zomer wel of niet. Naar mijn betoog.
2: Maar help me dan Jorieke's psyche te doorgronden. Waar zit de irritatie?
0: Ik had een beetje een gevaarlijke vraag van de luisteraar
2: te stellen. Ik ben jaren bezig. Ik kan wel wat hulp gebruiken.
0: Om mijn psyche te doorgronden.
2: Ja. Alle theorieën zijn welkom.
0: Ik vind het een beetje eng worden. Ik ga niet meer in de app kijken. Ik ga luisteren naar Charlotte Jordaan en Niemand is als u.

0: Charlotte Jordaan en Niemand is als u. Ja, ik heb zelf ook nog even aan wat soul-searching natuurlijk gedaan. Ik vind het soms ook een beetje dat we ons te veel focussen op alle soort wat de highlights zouden moeten zijn van je leven.
1: Ja.
0: Nou, dat kan dus een zomervakantie zijn. En dan hangt er meteen ook zoveel van af.
1: Oh, ja.
0: Een soort van nu moet het gebeuren. Terwijl ja, je neemt gewoon je eigen hele hebben en houden natuurlijk gewoon mee. Het is niet altijd leuk.
1: Nee.
0: Maar toch moeten we een soort, ja, snap je? Het wordt een soort.
1: Ja, ik snap hem. Ja.
0: Ik denk, ja, ik moet het toch van de rest van mijn leven hebben. Dus als ik daarin vanaf januari tot juli over ga hebben, het nu natuurlijk bijna alleen maar, denk ja, ik, vandaag moet ik ook gewoon toch hopelijk een beetje leuk de dag doorkomen.
1: Ja, dat hoop ik ook, ja.
0: Dat hoop ik.
1: Ja. Wat een mooie, mooie conclusie. Ik denk dat er wel iets in. Je bent ook altijd wel een beetje van het indammen van de verwachtingen. Om het een beetje realistisch te houden, ja.
0: Ik geloof ook gewoon niet. Mensen,
1: nou, je gelooft wel. Laten we. Stop even met. Dit bedoelt ze niet.
0: Geen paniek.
1: Ze gelooft het gewoon.
0: Maar dat je ook inderdaad. We zitten even twee dingen door elkaar te doen. Maar ook als je terugkomt van vakantie. Dat stuurt Dieneke ook. Die zegt ook, ja, mensen hebben ook nooit echte antwoorden, hè, na een vakantie. Zoals muggen, chagrijnige kinderen, slecht weer. Alleen de leuke dingen worden dan een beetje benoemd.
1: Ja.
0: Denk ik, ja, dat is wel. Het moet allemaal leuk zijn, maar dat is het natuurlijk. Ja. Ook, maar niet alleen maar natuurlijk.
1: Hey, Corina, die heeft al een eerlijke vraag. Heb jij misschien een hekel aan op vakantie gaan? Want ik vind die vragen ook zo vervelend. En ik zou eigenlijk liever thuis blijven.
0: Nee, ik heb er ontzettend zin in.
1: Jawel?
0: Ja.
1: Oh, dat wel. Nee, dat kan.
0: Ik kan hier nu dus een heel verhaal houden over hoeveel zin ik erin heb. En dat we allemaal campingspullen net hebben aangeschaft. Maar ja, dan denk ik, ja. Nee, ik heb er dus wel echt zin in.
1: Okay,
0: maar ik krijg er soms ook een beetje stress van.
1: Beetje stress.
0: Dus dat is het wel.
1: Iemand anders zegt, de meeste HSP'ers, de high sensitive persons, die houden niet van small talk, omdat het voor je gevoel nergens over gaat en je wellicht het gevoel hebt, ik moet me nu verantwoorden. Kun je daar iets mee?
0: Ja, ik hou niet van small talk.
1: Nee.
0: Nee, dat klopt. Ja.
1: En dat verantwoorden?
0: Dat minder, denk ik.
1: Het zit soms ook wel in de verhalen van dat je dan het gevoel hebt dat iemand zijn vakantie moet pluggen als ik ga echt het meest fantastische ooit doen. Dat het een beetje tegen elkaar opbieden wordt.
0: Ja, dat klopt wel. Want dan had ik wel een paar jaar geleden, een beetje in de coronatijd, toen.
1: We gaan naar Drenthe, gewoon.
0: Wij gingen mochten heel vaak in een huis van vrienden. Dan moest je bijna, we gaan naar huis van vrienden.
1: Oh ja. Ja, maar dan zie je mensen
0: ook
1: een
0: beetje. Dat vond ik wel prima, maar ja.
1: Lekker naar Zeeland.
0: Ja.
1: Ja. Leuk. Maar er wordt flink gevroed in jouw psyche. Daar hou ik altijd wel van. Dus blijf dat gewoon insturen. Maar er zijn wel mensen die het herkennen, hoor. En ook wel mensen die zeggen, ja, ik vind dat ook een pijnlijke vraag. Want door allerlei omstandigheden, psychische zorgen die er waren, of financiële onmogelijkheden, is een vakantie op dit moment niet mogelijk. En ben je toch een paar maanden dat aan het uitleggen, is niet per se heel erg leuk.
0: Nee, dat is ook. Dat zijn toch, maar dat zijn natuurlijk weer de confronterende de vragen. En jullie zeggen ook nog, ja, ik vind die vragen net zo irritant. Er wordt tot iets superbelangrijks gemaakt. Terwijl het doel is om tot rust te komen. En waar dat is, dat maakt dan in principe niet uit. Maar het lijkt wel of het zo interessant mogelijk moet zijn tegenwoordig. Wij gaan overigens richting Denemarken en uiteraard het Lego-huis bezoeken.
1: Ja, dan durf ik wel te zeggen, dat wordt fantastisch. Daar heb ik ervaring mee. Ja.
0: Dat wordt fantastisch, ja. We stellen ze nu aan elkaar. Dus ik doe gewoon vrolijk natuurlijk mee.
1: Het leuke is,
0: vraag het terug.
1: Als je blijft luisteren, dan zul je zien dat in deze vragen die we hebben gehad, die small talk en het echt interesse hebben in elkaar, dat daar een les in te vinden is waar Henk Jan straks nog meer over gaat vertellen.
0: Oeh, wordt het dan een spiegel voor mij juist? Of juist?
1: Nou, voor ons allemaal.
0: Mooi, want we gaan daar straks over praten. Nou, Paul Belosh en Yes, We Believe. Want ja, dat doe ik dus.
1: Hij gelooft het.
0: Ja.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

U bent zo goed. Dank u, Vader.

0: Ik weet hoe goed mijn God is. Je hoorde Reijer.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Henk-Jan Kamstegen is niet alleen storyteller bij International Justice Mission, maar verdiept zich ook al jarenlang in leiderschap. Hij schreef zelf een nieuwe businessroman over dienend leiderschap. En dat onderwerp staat centraal vandaag. Vooral wat we daar allemaal van kunnen leren. Want we hebben allemaal invloed op anderen. De vraag is wat we met die invloed doen. Henk-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent.

0: Als ik op jouw LinkedIn kijk, zie ik nog steeds vaak berichten over managementboeken die je hebt gelezen. Je hebt er zelf ook weer eentje geschreven. Wat maakt dat jij leiderschap nog steeds zo boeiend vindt?
1: Oh, zoveel. We hebben er allemaal mee te maken. Dat is één. En twee, je ziet het, naast dat het gelukkig ook goed gaat, ook heel vaak heel erg fout gaan. En ja, dat vind ik boeiend. En weet je, leiderschap, daar valt heel veel onder. Hè. Dus ik lees dan ongeveer een boek per week op het gebied van leiderschap. Maar gaat niet alleen maar over één thema. Het ene boek gaat over psychologische veiligheid. Het andere boek gaat over hoe luister je naar elkaar. Een ander boek gaat dan weer over... Nou ja, dus het is een heel breed thema. En het gaat eigenlijk gewoon over mens zijn. En over hoe ga je met elkaar om. En dat vind ik fascinerend.
0: En dat vind je fascinerend. En waarom vind je dat zo fascinerend?
1: Omdat het blijkbaar toch heel erg lastig is om normaal met elkaar om te gaan. Zeker op de werkvloer. Want als je iemand en dat heeft dan echt met leiderschap te maken, als je iemand een bepaalde positie geeft, dan gebeurt er iets in de onderlinge verhouding. Er gebeurt iets bij de medewerker en er gebeurt iets bij de leidinggevende. En wat daar gebeurt, dat vind ik heel erg boeiend.
0: Omdat?
1: Omdat de dynamiek wordt meteen anders. Dus waar jij vroeger, dat zijn die merk je in mijn trainingen wel. Dan geef ik training aan managementteams. En er zit er één, die is dan de leidinggevende geworden. Maar die kwam oorspronkelijk uit datzelfde team. En dan zie je dat er iets in de dynamiek is gebeurd. Dus waar ze vroeger gewoon een pilsje mee zaten te drinken. Ja, dat pilsje wordt nu wel gedronken. Maar we kijken nu wel anders naar die persoon. Het is nu wel mijn leidinggevende. En hij of zij bepaalt aan het eind van de rit wel bij mijn beoordelingsgesprek of ik het goed gedaan heb dit jaar, ja of nee.
0: Dus het gaat toch eigenlijk een beetje over machtsverhoudingen?
1: Zeker, ja. En macht doet bij de leidinggevende doet het ook weer iets. Dat blijkt uit heel veel onderzoeken. Dat op het moment dat je iemand een machtspositie geeft en je wordt... De empathie, dus het inlevingsvermogen in de ander, wordt minder hoe langer jij een machtspositie hebt. Nou, dat vind ik echt fascinerend hoe dat werkt. En daarom vind ik dat leuk om mee bezig te zijn. Ik denk dat we dat ons vaak helemaal niet bewust zijn. Leidinggevenden zich hier ook niet van bewust zijn. En daar hoop ik met mijn boeken onder andere en in mijn lezingen, weet ik wel, iets van bewustwording te brengen. Van besef dat leiderschap iets met jou doet, maar ook iets met je mensen doet. Nou ja, en hoe ga je daar dan op een goede, normale, gezonde manier mee om?
0: En dan uiteindelijk in de hoop dat het een mooiere wereld wordt?
1: Ik hoop sowieso dat het een mooiere wereld wordt. Dat het... mensen, dit is serieus. Er wordt wel eens gezegd van, joh, wat doe jij? Wat doe je dan van werk? Nou, je vertelde al, ik werk ook bij IGM en ik geef leiderschapstraining. Ik doe twee dingen. Volgens mij is het een niet meer waard dan het ander. Ik probeer te bouwen aan een, in mijn rol, zo klein als die is, te bouwen aan een iets mooiere wereld. En dat is in de strijd tegen slavernij aan de ene kant. Maar aan de andere kant hoop ik ook een mooiere wereld op de werkvloer. Want we zitten wat uurtjes op kantoor. Mm-hmm. Of op het werk, waar dan ook. Nou, dan moeten we maar zorgen dat die uurtjes... niet alleen productief, maar ook gewoon leuk zijn.
0: Ja, en je weet gewoon, dat hoor je, volgens mij heeft iedereen het al alle keer meegemaakt. Dat er heel veel mis kan gaan. En dat het gewoon ook heel veel dan met de mens doet.
1: Ja, 100%. Ik zeg wel eens, als je voor de gein... Kijk, wij Nederlanders kunnen niet zo goed verjaardagen vieren, vind ik. Dus dan kom je aan. Stel, je komt aan op een verjaardagsfeestje. En je bent wat later, er staat nog één stoel, staat daar vrij. Nou, dan moet jij dan gaan zitten. Maar dan zit je naast iemand die denkt, oh my god, hoe kom ik die avond door?
2: Die stoel is niet zomaar vrij.
1: Die stoel is niet zomaar vrij. Nee, inderdaad. Nou, en stel, oké, dus jij gaat daar zitten, je plakje cake en... Ik denk, hoe kom ik die avond door? Stel, degene die naast jou zit, vraagt, heb jij een leidinggevende? Ik zeg, avondvullend programma gegarandeerd. De vraag is alleen, hoe ga je weer die huiskamer uit? Waarschijnlijk met een stemming van, wat is mij hier overkomen? Wat grote kans dat één grote klaagzang heb gehoord.
0: Ja.
1: En nee, dat ligt echt niet altijd aan de leidinggevende. Het kan ook aan de medewerker liggen of aan de hele relatie onderling. Maar dat het onderling vaak fout gaat... Dat is een gegeven. Nee, ik zeg test nou maar uit. En je zult zien dat ik gelijk krijg.
0: Ik weet niet of ik er zin in heb, maar ik weet wel zeker dat je gelijk hebt. En jij leest dus 50 boeken over leiderschap per jaar. Hoe vaak zit er nou nog een boek tussen waar je echt iets nieuws uithaalt?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat ik van de 50 boeken 5. Maar dat zeg ik ook over mijn eigen boek. Het is allemaal niet wereldschokkend wat ik zelf schrijf. Ik haal ook de dingen die ik en zelf meemaak en uit andere boeken en die bundel je. De boeken die net even die andere boodschap brengen, dat zijn er niet zo heel veel. En heb je er een paar, dat worden dan de klassiekers. En dan loopt de rest loopt daarmee weg. En dat vind ik ook prima. Nogmaals, ik doe het zelf ook. Alleen iedereen doet het op zijn eigen manier. Gooi je eigen sausje eroverheen. Nou, ik schrijf zelf in

0: businessromanvorm. Omdat ik weet dat mensen gewoon, er wordt eigenlijk gewoon niet zo gek veel gelezen. En ook op het gebied van leiderschap niet.
1: Het leest makkelijker weg dat je alleen maar op modellen aan het lezen bent.
0: Gisteren zei iemand tegen me van, ik ben helemaal niet aan het lezen, maar ik ben bij jouw boek. In een week zit ik al op de helft. En ik ga hem gewoon uit mezelf lezen. Omdat het een roman, het is een romanvorm. Dus het leest hopelijk lekker. Dus dat vond ik een mooi compliment. Want ik wil juist diegene bereiken die normaal gesproken niet zo'n leiderschapsboek erbij zouden pakken.
1: Maar zijn er nog nieuwe inzichten te krijgen? Omdat er dus al zoveel is over nagedacht, is geschreven.
0: Ja, er zijn wel elke keer nieuwe thema's die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld het thema psychologische veiligheid is echt een ding van de afgelopen jaren, wat nu in al die boeken terugkomt, en terecht. Maar dus Amy Edmondson, die is daarmee begonnen met haar boek De Onbevreesde Organisatie. En toen kwamen we dachten, oh jongen, dit is zo'n belangrijk onderdeel van leiderschap. Zorgen voor een veilige sfeer, zodat mensen lekker hun werk kunnen doen. Nou, dat verhaal is ingeslagen als een bom. Nou ja, en nu kom je in al die boeken, wordt zij dan keurig geciteerd. Of je ziet van, oh ja, maar je hebt het gewoon weggejat, het idee. Nou, whatever. Maar dus je hebt van die thema's, die komen dan onder zoveel jaar komen die voorbij.
1: Over dit thema gaan we het daarom mooi. Uiteraard ook volgend uur erbij pakken. Jij voegt dus ook weer wat toe. Je zegt ook, je hebt ook al die kennis natuurlijk weer vergaard. Jij gaat in je boek dus vooral ook in op dienend leiderschap, waar dit allemaal natuurlijk ook onder valt als die psychologische veiligheid. Is dat de vorm waarvan jij gelooft dat het echt het meest vruchtbaar is?
0: Ja, ben ik van heilig van overtuigd. Anders zou ik er inderdaad niet zo lang mee bezig zijn. Dienend leiderschap, en er zijn heel veel misverstanden over. Ik begin altijd uit te leggen, dat doe ik in mijn boek ook. Dienend leiderschap bestaat uit twee woorden, leiderschap en dienen. En als ik mensen vraag in mijn lezing bijvoorbeeld van, joh, je moest naar een training over dienend leiderschap, zeg eens eerlijk, wat voor gevoel had je erbij? Nou, er is altijd wel iemand in de groep die zegt, joh, wordt een geitenwolle sokkentraining, of we gaan knuffelen met elkaar, allemaal enge dingen doen. Nou, dat is niet wat dienend leiderschap is. Dienend leiderschap begint bij leiderschap wat mij betreft. En dat is heel duidelijk weten wat je wil. Wat is je visie? Binnen welke kaders wil je dat er gewerkt wordt? Wat zijn de prioriteiten? Er is niks softs aan. Maar op het moment dat je dat als leidinggevende helder hebt, dan draai je de piramide om. En dan is het, oké, maar hoe kan ik er nou voor jou zijn, voor jullie zijn, om naar die visie toe te groeien, zodat jij lekker je werk kunt doen, plezier hebt in je werk. Hoe kan ik er voor je zijn? En het een kan wat mij betreft onmogelijk zonder het ander. Want je hebt leidinggevenden die heel duidelijk weten wat ze willen, maar totaal geen oog hebben voor die mensen. Voor mensen, dat zijn gewoon horken. Mm-hmm. Je hebt ook leidinggevenden die heel erg lief zijn voor mensen, maar geen idee hebben welke kansen op willen. Heb ik ook geen bal aan. Dus en daarom is de ondertitel van mijn boek is De Cruciale Stap naar Dienend Leiderschap. Ik hoop dat de lezers voor zichzelf gaan ontdekken, oké, maar welke cruciale stap moet ik nu gaan zetten om eigenlijk bij die balans te komen.
1: En kunnen we daar allemaal voor ons dagelijks leven lessen uit leren? Of moet je daar dus echt een leiding ergens aan geven?
0: Nee hoor. Nee, kijk, ik heb het boek in principe geschreven voor leidinggevenden, maar ik geloof dat we allemaal leidinggevenden zijn. Want een van de kortste definities van leiderschap is leiderschaps anderen beïnvloeden. Nou, jullie zijn ook leiders. We zijn allemaal leiders. We zijn voortdurend mensen aan het beïnvloeden. En dienend leiderschap heeft ook te maken met je levensvisie. Het is wat mij betreft een hartzaak. Hoe sta ik in het leven? Je had het net over de wereld een beetje mooier maken. Ik hoop dat wij zo in het leven staan. En dus een duidelijke visie hebben op het leven. En vervolgens kijken, hoe kan ik er voor jou zijn? En dat kan je buurvrouw zijn. Dat kan je huisgenoot zijn. Maar dat kan dus ook op de werkvloer zijn. Of in de politiek of waar dan maar ook.
1: Maar ook voor jezelf dus is het wel. Dus heb kaders, heb visie. En dan die piramide omdraaien van oké, hoe kan ik er dan voor die ander zijn? Ja. Het gaat ook al best wel lang over dienend leiderschap. Zie je dat we het ook een beetje aan het leren zijn?
0: Ja, zonder dat misschien altijd de kreet zo genoemd wordt, dat altijd zo genoemd wordt. Maar ik zie gelukkig wel steeds meer boeken terug waarin het menselijkheid terugkomt. Er is net een heel mooi boek uitgekomen, De Menselijke Revolutie heet het boek. Ik heb werkelijk alles onderstreept in het boek, want dit is zo waar het om gaat. De menselijke revolutie, het gaat om de mens. Hè? Hoe zie je je medewerker? Zie je medewerkers als middel om die doelen te bereiken? Of zie je je medewerker als een heel belangrijk, waardevol mens in wie je wil investeren? Dat is een hele andere manier hoe je naar mensen kan kijken. En dat heeft wat mij betreft alles met dienend leiderschap te maken. Een dienend leider is oprecht geïnteresseerd in die ander. Ik stel de vraag altijd in mijn lezing, ben ik intrinsiek gemotiveerd om er voor die ander te zijn? Zo niet, ja, dat geeft niet, maar word alsjeblieft geen leidinggevende. Want dat is je kerntaak om er voor die ander te zijn. Dat is volgens mij. Nou ja, en ik denk dat veel.
1: Dat moet je willen.
0: Dat moet je willen. Dus hoe is het met je hartsgesteldheid? Dus ik geloof echt dat het is geen kunstje. Het is iets. Ik hoop dat het echt een verlangen is van, joh, wat kan ik voor jou betekenen in mijn rol als leidinggevende?
1: In je boek is ook echt een belangrijke vraag, hè, dat je dus bij jezelf nadenkt. Waarom wil je eigenlijk een leidinggevende zijn? En dan ben je ook nog wel een beetje scherp. Daar hebben we het zo meteen over. Heel vaak worden mensen ook gewoon leidinggevend, omdat het gewoon op de promotieladder zit. Dus je bent ergens heel goed in en dan denk je, word je leidinggevend. Ja. Dat ook eigenlijk een heel ander vak is.
0: Totaal ander vak.
1: Daar hebben we het zo meteen over. En er is ook nogal werk aan de winkel. Want wij moesten ook wel een beetje grinniken om... je hebt een soort voorbeeld in je boek over de oranje hesjes. De parkeerwachters. Dus eigenlijk wat het doet als je een stukje macht krijgt. We hebben het over Na Kane en Annie Moore.

0: Met Henk-Jan Kamsteeg praten we vanmorgen over dienend leiderschap. Maar vooral over wat we er allemaal van kunnen leren. Want of je nu leidinggevende bent of niet, we hebben allemaal invloed op anderen. En de vraag is wat we met die invloed doen. Henk-Jan is niet alleen storyteller bij IGM, maar verdiept zich ook al jarenlang dus in leiderschap. En heeft er nu ook een businessroman over gemaakt. En daar komen natuurlijk heel veel voorbeelden ook naar voren. Dan schrijf je ook over dat er nog veel werk aan de winkel is en dat dus een functie iets met je doet, een leidinggevende functie. En waar we allemaal veel van kunnen leren, vond ik wel goed naar voren komen in een voorbeeld met de oranje hesjes. Kan je even de situatie schetsen?
1: Ja, wat je veel ziet bij events, bij festivals. Er zijn heel goedwillende vrijwilligers die het petje af, dus ervoor. Dus dat wil ik er wel even bij zeggen. Die heel veel tijd en energie steken om het verkeer te leiden of alles in goede banen te leiden. En dus met de allerbeste intenties beginnen ze met die vrijwilligersfunctie. Maar vaak krijgen ze op het moment dat ze in die rol beginnen, krijgen ze een oranje hesje aan, want dan zijn ze duidelijk zichtbaar. En dat oranje hesje doet iets met ons. Niet met ons allemaal, maar laat ik het zo zeggen, en dit zeg ik niet alleen omdat ik regelmatig vervelende ervaringen heb met de oranje hesjes, maar ook omdat het wetenschappelijk bewezen is. Macht, want dat geef je iemand met een oranje hesje, want jij mag nu bepalen hoe het gaat. Macht doet iets met ons. En dat, nogmaals, dat blijkt echt uit wetenschappelijk onderzoek. Ik gaf net al aan, hoe meer macht jij hebt, hoe minder gevoel je nog hebt bij de mens voor wie je het uiteindelijk in eerste instantie deed.
0: Ja, de empathie. Hoe hoger de ladder, hoe meer, minder empathie.
1: Ja, ik vergelijk dat zelf met de luchtballonleiders. Vroeger had je van die luchtballon, een luchtballon ging alleen de lucht in. Als je zakken zand liet vallen, want dan werd die lichter en dan ging die omhoog. Veel leidinggevend. Op het moment dat zij omhoog gaan, en ik zit omhoog tussen haakjes, want ik vind het helemaal niet omhoog, maar goed. Die laten onderweg zakken empathie vallen. Anders kom je niet verder omhoog. En ik geloof dat belangrijk is om voor jezelf te beseffen, wat doet mijn machtspositie met mij? En ter voorbereiding van mijn boek had ik een interview met oud-generaal Peter van Uhm. De hoogste baas van het Nederlandse leger ooit. En die vertelde mij ook juist over dit thema macht. Omdat ik dit echt een heel interessant thema vind. Hoe ging hij daarmee om? Hoe gaan ze binnen het leger daarmee om? Hij zegt, binnen Defensie krijgt niemand een extra streep of een extra ster op zijn schouder voordat ze eerst aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan. Dus leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat zolang ik worstel met mezelf, dan wordt leiderschap voor anderen een gevecht. En dus je moet tot op zekere hoogte, Manfred Ketz de Vries is weer een andere auteur, die heeft het over je innerlijk theater. Dat is alles wat jou gevormd heeft. Ken je innerlijk theater een beetje? Weet je waarom je reageert waarop je reageert? Waarom ben je conflictmijdend? Of waarom schiet je uit de slof op het moment dat je feedback krijgt of kritiek krijgt? Dus je moet jezelf tot op zekere hoogte kennen, wil je er goed voor de ander kunnen zijn. En terugkomend op het thema macht, hoe ga ik met de machtspositie of met de machtspositie om? En Van Uhm zegt, je moet niet uitgaan van macht, je moet uitgaan van gezag. En gezag wordt je gegund. Vaak de echte leiders binnen organisaties hebben niet altijd een leidinggevende rol. Maar het zijn wel mensen met gezag. Omdat mensen gunnen ze dat, mensen zien het in je. Dus er is een verschil tussen gezag en macht. Nou, en het oranje hesje geeft je soms macht. Nou, en dat is goed om goed mee om te gaan. Want nogmaals, de intenties zijn vaak fantastisch. Ga er maar staan in de hete zon op die parkeergarage.
0: Als je geen idee dus hebt wat het dus eventueel met je kan doen. Mm-hmm. Als je dus nog niet aan die zelfreflectie hebt gedaan, of die zelf wat wil ik gedaan, dan kan het dus al die zakken zand verliest. En
1: ja.
0: Dat je helemaal getriggerd wordt door van alles en nog wat en geen idee hebt waarom je weer reageert, hoe je reageert.
1: Dat klopt. En dus je moet op zoek naar de kern bij jezelf. En je moet voortdurend de feeling blijven houden met je medewerkers of met je doelgroep. Van waarom ben ik überhaupt leidinggevende geworden?
0: Ja, dat is echt jouw basisvraag helemaal eigenlijk in het boek, maar ook echt in het begin dus van het boek. Waarom ben je leidinggevende geworden? Waarom is het zo'n belangrijke vraag?
1: Omdat vaak, wat jij gaf het net zelf al aan, de beste monteur van de garage wordt vaak gevraagd om de chef van de garage te worden. Of de beste programmamaker wordt gevraagd, wil jij dan hoofdredacteur worden? Het is een hele andere baan. Het punt is alleen, vaak in veel organisaties, en daar moeten we ook echt mee kappen, denk ik, is het de enige manier om carrière te maken, om een stappen te maken in je loopbaan, is om leidinggevende te worden. Ik vind dat werkelijk de grootste kul.
0: Want waarom zit het zo in ons systeem dat leidinggeven de logische beloning is voor goed werk?
1: Ik heb geen idee. Terwijl je kan ook juist zeggen, joh, maar jij bent goed in je vak. Wat kan ik doen voor jou om jou verder te helpen, om jouw expertise nog verder uit te bouwen en in die context nog meer van waarde te zijn voor de organisatie? Ik denk dat die vraag veel vaker gesteld moet worden. Dan zou dus de logische stap, ja, mijn leidinggevende staat goed op je cv misschien. Het doet het misschien wat beter op je salarisstrook. Ja. Enzovoort. Het is wel goed voor mijn egootje.
0: Het is al wel wat jij zei, want we zien het vaak dus als hoger.
1: Ja. Ja, terwijl, ik noem toch weer even de titel, Benedictijnse stuurmankunst van Wil Derksen. En dat vond ik echt een fantastisch boek. Ik heb mijn hoofdpersoon, of de monnik uit mijn boek, heb ik ook geïnspireerd, laten inspireren door dit boek. Maar die stelt, leiderschap is niet een stap om hoog op te treden van die ladder, maar is een stap naar beneden. Leiderschap vraagt steeds meer dat je eigen ego moet gaan afpellen. Het gaat niet om mij, nee, het gaat om de visie die ik heb voor de organisatie en het gaat om mijn mensen. En dat vraagt dat het dat kan pijn doen voor jou. Het gaat niet om mijn egotje. Dus het is. En ik denk als je dat zou zeggen in een gemiddelde, laat zeggen, vacaturetekst voor manager of teamlead of iets dergelijks. Mm-hmm. Dat er echt minder mensen gaan reageren op die functie. Want het is niet een stap omhoog. Het vraagt van jou een stap naar beneden op die ladder.
0: Want vaak kan daaronder zitten dus carrière, geld.
1: Ja.
0: Macht.
1: Ja. En ik zeg niks dat er niks mis mee is met een mooie carrière ambiëren of meer geld verdienen. Prima wat mij betreft. Alleen ik vraag me af of de rol van leidinggevende daarvoor altijd. En voor sommigen werkt het goed, hè? Dus zeg maar, het is geen aanklacht tegen alle leidinggevenden. Begrijp me heel goed. Ik pet je af, nogmaals. Maar ik vind wel dat voordat je die stap zet, denk er alsjeblieft goed over na waarom je die stap zou willen zetten.
0: Ja, maar gaat iemand. Krijg je daar dan wel eens eerlijke antwoorden over als je een training geeft? Mensen zeggen, ja, nee, ik vind het echt heerlijk gewoon om de boel te controleren. Of ik vind het heerlijk om dat ik nu macht heb over mensen.
1: Nee, Kijk, in een training van een dag of twee dagen krijg je dat niet te horen. Ga je een langer traject met leidinggevenden. Dus ik begeleid ook wat teams, dat je wat langer met ze optrekt. Dan ga je de echte gesprekken wel krijgen.
0: Want in het begin, wat zeggen mensen dan in eerste instantie?
1: Ik ben een mensenmens, hoor ik heel veel. Dus ik wil er voor mijn mensen. Ik vind het fijn om in mensen te investeren en al dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal, natuurlijk krijg je in het begin altijd de mooie antwoorden. Maar daarom is het dus de kunst om wel dieper te graven en de echte gesprekken met elkaar te voeren. De waarom-vraag, die vind ik super interessant en alles. Waarom doe je wat je doet? Waarom, ook naar mezelf toe, hè? Waarom doe je wat je doet? Ik vaak weet het ook niet. Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe?
0: Maar dat vraagt echt al dat je dus heel eerlijk naar jezelf kijkt.
1: Ja. Ja, want nogmaals, je hebt met mensen te maken. Dus het is jouw rol als leidinggevende om te kijken hoe kan ik er voor jou zijn. Maar als ik nog zelf zo aan het stoeien ben met mijn eigen trauma's, gebreken, pijnen en weet ik wat allemaal niet. Dat uit zich in mijn communicatie naar andere mensen toe.
0: Maar zou je, als ik jou zo hoor, dan zou je dus elke leidinggevende heel emotioneel volwassen moeten zijn.
1: Ja, ik heb ooit eens een blog geschreven. Op de sofa, dat was de titel van mijn blog, waar ik inderdaad ervoor pleit dat alle leidinggevenden om de zoveel tijd een APK'tje doen bij een psycholoog. Ik geloof dat echt. Tot op zekere hoogte jezelf leren kennen. Ik denk dat het superbelangrijk is, nogmaals, om er echt voor de ander te kunnen zijn. Ik kan voorbeelden, maar als je bijvoorbeeld de politiek kijkt, wat gebeurt er nou in Amerika? Ik heb een aantal boeken over Trump gelezen. Het is allemaal te verklaren hoe hij nu in de wedstrijd zit. Dat heeft met zijn jeugd te maken. Hij had een keiharde vader. Die heeft hem naar een kostschool gestuurd. Op die kostschool heeft Trump één ding geleerd. Je overleeft alleen door keihard voor jezelf op te komen. Vechten, vechten, vechten. Dat heeft hij geleerd als kind. Dat heeft hij vastgehouden. Dus hij heeft nog een aantal andere rolmodellen die hem dit geleerd hebben. Ik denk als Trump een hele goede psycholoog had gehad als kind, dan had hij een hele andere president gehad nu.
0: Maar dan is nog wel, ja, nu je toch even dat aanstipt, dan wat zegt het dan over de werknemers, het volk, die dus blijkbaar wel graag een niet emotioneel volwassen persoon aan de macht wil hebben?
1: Oh ja, maar dat voert wat. Ja, maar dit speelt natuurlijk heel veel. Waarom is Trump? Trump heeft die evangelicals hebben Trump aan de macht geholpen. Maar dat kwam vooral met name omdat hij beloofde hij zou tegen abortus komen en hij zou conservatieve rechters neerzetten. En ze zeggen ook, ja, hij hoeft niet bij mij op mijn verjaardagsfeestje te komen. Ik hoef hem niet te mogen, maar hij zorgt wel dat de conservatieve principes waar ik in geloof, daar gaat hij voor zorgen. En de rest neem ik voor lief.
0: Dus niet als je het even generaliseert dat wij als werknemers ook bijna voor kiezen om...
1: Dit soort mensen kunnen in het begin denk ik heel charismatisch zijn. En op het moment dat ze op de plek zitten, schrikt iedereen zich helemaal de rambam. Wat hebben we hier gedaan?
2: Maar dat is dan denk ik de vraag die we eigenlijk voor willen zijn. Want hoe filter je ze dan uit? Hoe voorkom je dan dat je mensen op zo'n plek zit? Want als ze er eenmaal zitten, dan krijg je allerlei schade daarvan. Ja.
1: Nou, ik geloof serieus bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken voor elke rol. Zoals wij nu sollicitatiegesprekken voeren vinden kul. Dan zitten we één op één, of met twee mensen zitten we aan tafel in een kantoortje. En de leidinggevende, dus het bedrijf doet zich beter voor dan ze zijn. En de medewerker doet zich beter voor dan ze is. En dan gaan we dat twee gesprekken doen. Nog een gesprekje erachteraan. Iemand anders mag datzelfde kunstje nog een keer doen. En dan nemen we een besluit. Jij mag hier in dienst komen of jij mag hier leidinggevende worden. We kennen de ander totaal nog niet. Ik ben echt ervoor, ga een mooie wandeling maken. Ga het bos in, ga een strandwandeling maken. Ga bewijzen of een weekend met elkaar weg. Ik wil weten wie jij bent als mens. Weet je, medewerkers geven is een tegeltjeswijsheid, maar ik geloof er wel in. Mensen geven niet zozeer om wat jij weet. Mensen willen weten dat je om ze geeft. Dus en wat doen wij met sollicitatiegesprekken? Dan gaan we vooral kijken, wat weet jij? Wat heb jij aan cv? Wat heb je allemaal gedaan? Maar wat ik wil weten, wie ben jij als mens? En vertrouw ik jou als mens? En dan wil ik je als leidinggevende hebben. En dat je dan natuurlijk, ik vind het fijn als je een beetje kennis van zaken hebt, maar daar kan je aan gaan werken. Een karakter bouwen is een stuk lastiger.
0: Dat zijn dus de vragen die je kan stellen om het misschien een beetje te filteren. Even tot slot, voordat we eruit moeten. Wat zegt het over jou dat jij geen leidinggevende rol ambieert?
1: Ik heb twee hele leuke banen. Ik ben storyteller en ik ben trainer, spreker over leiderschap. En ik heb echt veel vrijheid. Dus ik kan mijn tijd zoveel mogelijk indelen. Natuurlijk, ik heb een contract. En dus die uren die maak je wel, maak je geen zorgen. Maar ik kan wel redelijk indelen wanneer ik dat doe. En mijn vrijheid, daar ben ik heel erg op gesteld. En als ik leidinggevende zou zijn, dan zou een heel deel van mijn vrijheid zou worden weggenomen. En dan zou ik ook dingen moeten doen waar ik eigenlijk geen zin in heb. Even een voorbeeld, ik hou echt van babytjes hoor, dat is allemaal prima. Ik heb drie lieve dochters die ook hele lieve babytjes waren. Maar ik ga niet voor mijn lol op kraamvisite. En als ik leidinggevende zou zijn, dan wordt dat wel van je verwacht. En dat vind ik ook, dat moet je doen.
0: Met een leuk cadeautje.
1: Babytje knuffelen. Nou, en dat is maar één voorbeeld, maar ik moest daar een tijdje geleden wel aan denken. Ja, nee, maar dat wil ik helemaal niet. Maar nee, maar dat soort dingen wordt... Je hebt te maken met... Ik ben echt geïnteresseerd in mijn collega's. En ik hou van mijn collega's, absoluut. Maar dat moeten... Ja, in deze fase van mijn leven niet. Misschien ooit, maar nu niet. Dus ik kies er bewust voor om geen leidinggevende te zijn.
0: Dan heb je dus goed over nagedacht. Want dat zou dus eigenlijk een ieder moeten doen natuurlijk eigenlijk. Dus
1: hoop het wel.
0: Waarom wil je leidinggevende worden? Of waarom ben je leidinggevende? We gaan er even uit voor het nieuws. We zijn het volgende uur terug. Dan gaan we het dus hebben over die psychologische veiligheid. Mm-hmm. En over hoe essentieel luisteren is voor dienend leiderschap.
2: En als je zelf leider bent, reflecteer dan even op de kraamvisitevraag. Doe je dat graag? We horen het heel graag van je. Ook andere gedachten, opmerkingen, van harte welkom in de app. Of even een berichtje via de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij, tot zo!
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
9: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling... en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
9: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met het in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog steeds... tussen de Knopende Hoek en Bad Hoeverdorp. 6 kilometer, de vertraging is nu 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam... 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 1.5 uur. En door een kapotte auto op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen Knopende Paars en Oorschot 7 kilometer file. 1 kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht.
17: Zometeen
9: meer Thijs en Jorieke.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
21: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
23: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
0: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
1: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
17: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
24: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
25: Groot Nieuws.
24: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.
25: Groot.

0: Sela en U maakt ons één.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vandaag praten we over dienend leiderschap. En dat klinkt dus misschien als een onderwerp voor managers, teamleiders en directeuren. Maar het is veel breder, want allemaal hebben we invloed. Op de werkvloer, in de kerk, thuis, in vriendschappen en in teams waar we onderdeel van zijn. Henk-Jan Kampsteeg is niet alleen storyteller bij IGM, maar verdiept zich ook al jarenlang in leiderschap. Hij leest gemiddeld een boek per week over leiderschap en schreef zelf een nieuwe businessroman. De onzichtbare drempel. De cruciale stap naar dienend leiderschap. We gaan dit uur nog praten over waarom psychologische veiligheid geen luxe is. Hoe je omgaat met macht. Waarom echt luisteren misschien wel een van de belangrijkste vormen van liefde en respect is. Het vorige uur hadden we het over waarom het zo belangrijk is om jezelf de vraag te stellen als je leidinggevende bent of wilt worden. Waarom? Jij zei net duidelijk waarom jij geen leidinggevende nog wilt worden. Is die vraag al stellen ook een soort vorm van zelfleiderschap?
3: Dat denk ik wel, ja. Ja. Dus voor jezelf nagaan, wat zijn jouw drijfveren? Wat motiveert je? Waarom wil je doen wat je doet?
0: En is dat ook inderdaad veel breder? Ook als je niet een voor een leidinggevende functie aan het denken bent?
3: Ik denk voor elke rol. Waarom? Kijk, we hebben niet allemaal de luxe om elke baan te krijgen die we willen. Maar nadenken over van waar liggen je talenten? Wat heeft je passie? En waar is vraag naar? Eigenlijk die drie bij elkaar. Dat zou jouw mooie plek kunnen zijn. Je hebt ook veel mensen die zijn wel heel erg gepassioneerd over iets. Maar hebben het talent helaas niet. Ja, dan kan je wel heel graag iets willen, want ik heb die passie ervoor. Ik moet wel denken aan die zangshows. Er waren heel veel mensen die hadden heel veel passie voor zingen, maar ze konden het voor geen meter. En dan moet je geen zanger of zangeres worden. Mm-hmm. En dat geldt volgens mij voor alle functies. Of ik kan wel heel mooi schilderen. Maar ja, als er geen haan naar kraait of geen mens interesse heeft in jouw schilderijen, dan is het een hele leuke hobby. Maar dan moet je geen betaald schilder willen worden. Want dan kom je in geen mens die voor je schilderij wil betalen. Mm-hmm. Dus het is de zoektocht van oké, waar heb ik talent voor, waar heb ik passie voor en waar is vraag naar?
0: En als je dit nog breder trekt, ook naar kerk, gezin, vrijwilligerswerk, waarom is het daar ook belangrijk om je motieven te onderzoeken?
3: Ja, ik moet denken aan de vele voorgangers die ik heb gehoord die ongetwijfeld gepassioneerd zijn over de boodschap die ze willen brengen, maar 0,0 talent hebben om de boodschap over te brengen. En dat vind ik heel erg jammer. Want je hebt nogal een verantwoordelijkheid, ook als leider in de kerk. En als jij wekelijks een preek moet houden, maar je hebt de talenten niet, of je investeert daar niet in om te leren preken, dan vind ik dat echt heel erg jammer. Dus ja, ook voor hen is dat denk ik een goede vraag. Je kan heel erg gepassioneerd zijn, maar dan nog ook de vraag, heb ik de talent? Of in ieder geval, zit het er een beetje in zodat ik het verder kan ontwikkelen?
0: En dan is het belangrijk om naar jezelf dus zelf te kijken. Ook wat je zei al eerder, wat macht eigenlijk met je doet. Als je het hebt over dat dienen, kan je ook dienen eigenlijk zonder jezelf kwijt te raken?
3: Ja, dat is een hele goeie. Ook nu weer, sorry dat ik af en toe wat titels noem, maar ook maar even aan te geven.
0: Jij leest een boek per week. Dus, ja,
3: maar ook om aan te geven, ik heb de wijze.
0: Schrijf mee.
3: Ook niet zelf. Ik haal ook maar weg. Iemand zei eens, copyright is the right to copy. Dus ik haal maar even anderen aan. Ja. Adam Grant heeft het boek Geven en Nemen geschreven. En dat gaat over mensen die heel erg geven en mensen die alleen maar aan het nemen zijn. Jij kent ze op LinkedIn, ik ben vrij actief op LinkedIn, dan zie je het ook wel. Er zijn mensen die dingen posten omdat ze eigenlijk willen nemen. Ze willen iets van je. Er zijn ook mensen die dingen geven. Die hoeven daar niet per se voor terug dat je nog een comment moet achterlaten, maar die willen gewoon kennis delen. Dat zijn de gevers. Mm. En uit dat boek blijkt dat op de sociale ladder, toch even die ladder te pakken, daar staan de nemers staan ergens middenin en de gevers, en dat is interessant, die staan en helemaal onderaan en helemaal bovenaan. Maar je hebt twee verschillende typen gevers. Je hebt de gevers die zichzelf totaal verliezen. Die laten over zich heen lopen. Die staan onderaan. Maar je hebt ook gevers die heel duidelijk grenzen hebben. Die ook heel duidelijk weten wat ze willen. Leiderschap. En daar vanuit oprecht willen geven aan de ander. En ook dat boek vond ik dus wel heel erg interessant. Omdat volgens mij gebruikt het woord dienend leiderschap niet eens. Maar je ziet het ook daar weer terug. Hey, verrek, het werkt. Dus ja, je kan echt dienen zonder jezelf helemaal te verliezen. Jezus verloor zichzelf volgens mij niet. Maar als iemand een dienend leider was, was het Jezus wel. Mm-hmm. In deze context kan ik dat zo zeggen. En Dus ook om het daarmee aan te geven dat dien het leiderschap niet soft is. Jezus was geen softie. Jezus wist heel goed wat hij wilde. En vervolgens heeft hij jarenlang geïnvesteerd in zijn medewerkers, de discipelen, om te kijken hoe kan ik er voor jullie zijn om voor die visie te blijven gaan, ook op het moment dat ik er niet meer ben. Nou, dat is dienend leiderschap. Volgens mij, zoals we dat ook in het bedrijfsleven, thuis, in de kerk of weet ik van waar kunnen doen. Allemaal kunnen doen.
0: Maar het is niet dat je jezelf dus helemaal weggeeft.
3: Nee, maar dan laat je over jezelf heen lopen. Dan blijft er van jouzelf niks over. En als er niks van jouzelf overblijft, kun je er ook niet meer voor die ander zijn. Dus je moet grenzen stellen, ook voor jezelf. Dus nee kunnen zeggen en duidelijk kunnen zijn.
0: Vraagt dat dan ook weer eigenlijk dat zelfleiderschap van waarom geef je jezelf echt over je grenzen heen?
3: Ja, waarom kan ik geen nee zeggen? Of waarom ga ik op elk verzoek in? Is dat omdat ik er echt voor die ander wil zijn? Of kan ik geen nee zeggen? Ben ik conflictmijdend bijvoorbeeld? Of wil ik iedereen altijd maar tevreden stellen ten koste? Dan kom je met een burn-out thuis te zitten. Dus ook daarin gaat het weer. Hoe goed ken je jezelf? En waarom doe je, we hebben het eerder gezegd, waarom doe je wat je doet? Of waarom laat je wat je laat? Dus er zit een laag onder. Een paar lagen onder.
0: Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen misschien nu luisteren en die denken van dat dienend leiderschap, dat vindt iedereen natuurlijk heel erg prachtig. Maar wel van, dan moet ik dus naar een psycholoog en ik moet dus helemaal een zelfontwikkeling doen. Je moet ze gewoon
3: lekker aan het werk.
0: Aan het werk, ja. Ja,
3: zeker. Ga ook lekker aan het werk, maar word geen leidinggevende. Doe gewoon lekker je ding. Nee, maar weet je, het is een... Elk vak vraagt om bepaalde disciplines en bepaalde dingen. Als ik schrijf veel. Ik heb een journalistieke opleiding gehad. Ik heb leren schrijven door de opleiding en door heel veel dingen te doen. Wat zie je met leiderschap? We hebben het

0: gaat met jezelf.
1: Ja, vooral met jezelf aan de bak gaan.
0: Allereerst, ja.
1: Psychologische veiligheid, je noemt het al, dat is echt het nieuwe inzicht van de afgelopen jaren, mm-hmm. waar dus heel veel over geschreven wordt. Wat ook in jouw boek mm-hmm. naar voren komt, belangrijk thema in je boek. Wat versta jij onder psychologische veiligheid?
0: Dat ik me... Ik maak de vergelijking wel eens met... als je nu naar de dierentuin gaat, dan zie je daar vaak kinderen met opa's en oma's. Die zijn daar dan met name vooral in de speeltuin aan het spelen. Nou, die kinderen zijn daar vrij aan het spelen, terwijl op datzelfde park staan allemaal wilde dieren. Hè? Maar geen kind die zich er zorgen over maakt. Ze glijven in die glijbaan op die schommelstoel. Waarom? Omdat ze weten, die wilde dieren die zitten vast in een kooi. Dus dan voel ik de vrijheid om lekker te spelen, mijn ding te doen. Maar wat nu als je die kooi opengooit? Dus de leeuw, de tijger, de panter, die lopen daar los rond. Nou, geen kind die mee nog in die speeltuin speelt, maken dat ik wegkom. Zo zit het bedrijfsleven, een kantoor.
1: Vooral niet gaan rennen, want dan...
0: Maar goed, zeg dat maar eens. Maar dit gebeurt op de werkvloer natuurlijk ook. Op het moment dat ik mij niet veilig voel, omdat ik een leidinggevende heb of collega's heb die aan het roddelen zijn, die uit hun slof kunnen schieten om niks, die zich heel raar onvoorspelbaar gedragen, dan ben ik niet bezig met lekker te spelen, dus lekker mijn werk aan het doen, dingen aan het doen waar ik plezier in heb en waar ik voor gestudeerd heb. Nee, dan ben ik alleen maar op mijn hoede aan het kijken. Hoe overleef ik deze dag? Nou, psychologische veiligheid is zorgen dat jij lekker kunt spelen in je kantoortuin of waar je dan ook maar werkt. En dat ik me dus geen zorgen hoef te maken over roddelcultuur. Nou ja, al die dingen die ik net genoemd heb.
1: Ja, wat zijn dan inderdaad wat zijn dan de panters en de leeuwen en de tijgers?
0: Te hoge werkdruk. Ik moet er daar nog even iets over zeggen. Het hoge werkdruk, roddelcultuur, het ego van de leidinggevende die in de weg staat.
2: De afrekencultuur noem je ook in je
0: afrekencultuur, woedeuitbarstingen, nou, al dat soort dingen veroorzaken dat het onveilig wordt op de werkvloer. Waarbij ik ook meteen wil zeggen, want het is een superbelangrijk thema, het wordt ook misbruikt. Want de veiligheidskaart wordt wel heel snel getrokken. Ik voel me niet veilig. Ik heb feedback gekregen dat ik niet goed presteer. Oh, ik voel me niet veilig. Ik meld me ziek. Ja, maar zo werkt het ook niet. Dus dien het leiderschap vraagt ook dat je vanuit de verbinding feedback geeft op elkaar. En ik vind ook vanuit medewerkers en leidinggevenden, maar ook gewoon in het normale leven, staan wij open voor eerlijke, oprechte, vanuit verbinding gegeven feedback. En dan is dat niet meteen, oh, ik voel me onveilig omdat iemand me aanspreekt omdat ik mijn werk niet goed doe. Dat vind ik te makkelijk.
1: Dat in je boek komt en dat een manager voorbij dan zegt, we moeten oppassen dat we dus niet doorslaan.
0: Ja.
1: En dit is een beetje wat je zegt, de veiligheidskaart trekken.
0: Ja.
1: Dat is nu een beetje...
0: Ja, je hoort het voorbeeld wel van studenten, die zitten dan in een collegezaal en die krijgen dan spontaan, geeft de docent dan iemand een beurt van, joh, wat vind jij hiervan? Oh, nu voel ik me onveilig, want nu moet ik ter plekke met alle studenten om me heen antwoord geven. Ik voel mij niet meer veilig in deze situatie. Ja, daar ga ik niet in mee. Dus en daarom is het een heel, vind ik, weer, nou ja, ik wil het woord fascinerend niet te vaak zeggen, maar een heel boeiend onderwerp. Omdat het echt samen zoeken is, wat verstaan wij onder veiligheid op de werkvloer? Wat kan wel, wat kan niet? Laten we daar afspraken over maken. Welke principes geloven we met elkaar? Dus ik kan jou wel heel erg uitnodigen als medewerker. Ja, je moet altijd zeggen wat je ergens van vindt. Dat is prima, maar dan moet ik wel de sfeer creëren dat je dat ook daadwerkelijk kan doen. Dus op het moment dat je dat doet, dat je dan niet de kamer uitvoeter. Ja, lekker dat jij zegt dat ik alles mag zeggen. Maar op het moment dat ik het doe, dan krijg ik de wind van voren.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is daarin geven en nemen. Het is een spel wat je samen aan het... Ja, spelend bent. Je moet samen uitzoeken.
1: En ook wel waarschijnlijk natuurlijk met de tijden veranderen. Want vroeger waren sommige dingen waarschijnlijk heel normaal die nu echt niet meer kunnen.
0: Ja, nee, 100% eens. En,
1: waar denk je dan nu aan?
0: Oh, ja, ik heb een aantal mensen nu in mijn hoofd die in een trainingstraject zitten waar ik bij betrokken ben. En er zit een aantal oudere heren, laat ik het zo maar zeggen, tussen. En die kunnen eigenlijk niet meer mee en al die veranderingen. Ik heb dit altijd mogen zeggen. Zo ben ik nu eenmaal. Ja, dat heeft misschien altijd gekund. Of het moreel verantwoord was, blijft altijd een vraag. Maar nu kan het niet meer. Je zult mee moeten bewegen. Maar ook hier moet je hen wel die psychologische veiligheid blijven geven. Dus wat we ook doen, is te veel over ze heen walsen. Ik sprak eens met iemand. En toen kwam het over die Zwarte Piet discussie. Ik weet niet eens hoe we erop kwamen. En hij raakte serieus geëmotioneerd. Ze pakken alles van me af. Ik zag die niet aankomen. En dat zat zo diep. En het ging helemaal niet over die Zwarte Piet. Maar het was een van de vele dingen waar hij aan gewend was.

0: en waar hij geen invloed op had, dat het ging veranderen. En dat verandering, we zijn niet tegen verandering, we zijn tegen het veranderd worden. Hè? Dus dat het opgelegd wordt door een ander. En dat deed pijn. Dus ook hierin moet je het gesprek aan beide kanten blijven voeren.
1: Je voelt al, het klinkt wel een beetje als een soort balans, evenwichtskoord waar je op moet balanceren. Ja. Wat biedt dan die psychologische veiligheid?
0: Ja.
1: En waarom schiet het dan door? Of is het te kort?
0: Wat ik zeg, je moet met elkaar. Ik ben zelf een keer aangesproken. Ik had gezucht op een vraag. Ik kan me het serieus, ik durf echt in de spiegel te kijken, maar dit keer kon ik me echt niet herinneren dat ik dat gedaan had. Zo, er was weer een vraag en ik een beetje zou gezucht hebben. En dus, ja, ik durf dit niet meer te zeggen, want Henk-Jan zuchtte zojuist. Nou, ik heb die hele vergadering amper durven ademhalen meer, want ik wil niet de verkeerde. Maar dat kan je alleen oplossen, dus vervolgens wel het gesprek aan te gaan. Maar wat gebeurde daar nou? Wat zag je nou in mij? En nou, dan moet je daar met elkaar over praten. Maar dat zijn lastige gesprekken, maar ze zijn wel noodzakelijk. Ja, Dickie, ik zit hier over psychologische veiligheid te schrijven en er is iemand die tegen mij zegt, ik voel me niet veilig bij jou. Dat raakt me wel. De vraag is, was het terecht? Is het niet terecht? Ja, daar moet je over met elkaar in gesprek. Maar het is dus wel een heel lastig thema. Want het allerliefste wil ik dat iedereen zich veilig voelt bij mij. Tuurlijk. Maar ja.
1: Want soms zegt het natuurlijk ook wat dan over de ander, inderdaad, waarom die zich dus niet veilig voelt.
0: En daar heb je ook weer, hoe zit het met dat innerlijk theater? Hoe zit het met mijn innerlijk theater? Nou, we hebben het er. Zo zie je maar weer. Hè? Net als de vraag over de gele hesjes. Er kwam een vraag binnen, toch? Een opmerking van de luisteraar. Ja, maar hoe zit dat dan? Ben ik dan ook bereid op het moment dat een geel of een oranje hesje iets tegen mij zegt om dat op te volgen?
1: Mm-hmm.
0: Zeker als het in alle redelijkheid gebeurt. Maar bij mij schiet het in de vlekken op het moment dat ik denk, ja, maar er wordt hier niet meer normaal nagedacht. Er worden alleen strakke regels gevolgd, omdat er regeltjes zijn. En dan zegt dat iets over mij, dat ik daar niet tegen kan. Want de groegemeente die luistert, knikt ja en amen en doet wat gezegd wordt. Ik word opstandig, merk ik. Tuurlijk zegt dat iets over mijn persoontje. Ik kan daar niet tegen.
1: Ja, dat
0: is mijn theater.
1: Maar hoe spreek je dan? We willen psychologische veiligheid. Het is dus echt essentieel zodat mensen kunnen groeien. Maar hoe spreek je dus iemand aan op gedrag, een taak die niet past of iets wat schadelijk is, zonder dus meteen hard of veroordelend te worden? Of dat het dus overal onveilig wordt?
0: Ja. En vanuit, wat ik zei, vanuit verbinding. Als jij vanuit verbinding eerlijk feedback geeft, dan weer een ander boek, dat heet dan radicaal open. Dan ben je radicaal openhartig. Dus ik geef om jou en daarom geef ik jou deze feedback. Wat veel mensen doen, vanuit verbinding, niet zeggen wat we ergens van vinden. Nou, die auteur van het boek, die noemt dat rampzalig empathisch. He, dat vind ik wel een mooie kreet, want we geven om iemand, dus durven eigenlijk geen feedback te geven. Maar je hebt ook andere mensen, die zoeken niet die verbinding, maar die geven al duidelijk die feedback. Ja, dat noem ik lomp. He, dat is mijn gestrekt been erin. Het is dus de balans blijven zoeken om vanuit die verbinding die feedback te geven. Maar dan nog krijg je weer, heb je nog zo goed aan al die feedbackregels gehouden. Dat wil nog niet zeggen dat succes gegarandeerd is. Want je houdt altijd, je blijft te maken houden met de ontvanger. En als die feedback niet kan ontvangen, hoe goed je hem ook brengt. Ja, dan kun je cursussen volgen wat je wil. Maar als iemand daar met een eigen, onopgeloste zaken nog zit. Ja, dan gaat die feedback nog niet aankomen. Om er weer aan te geven hoe ingewikkeld het gewoon is en wat voor een, nou ja.
1: Maar dan is die verbinding, dat is wel dus essentieel. En die verbinding is dat in van dat je dus er echt wilt zijn voor die ander echt wilt zien.
0: Dat.
1: Zonder dus dat diegene jouw ego moet voeden of iets voor jou betekent.
0: Ja, ja. Dus zoek je de relatie met de ander. Het tijd nemen voor de ander. Dus niet vragen stellen, hoe was je weekend? Jullie hadden het net over de vragen, daar begonnen jullie mee.
1: Over de zomer.
0: Ik heb een hekel aan de vraag, hoe was je weekend? En het interesseert me ook niet zo heel veel hoe iemands weekend was. Wat me wel interesseert is, hoe is het met je? Zit je nog lekker in je vel? Hoe gaat het met je? Dat soort gesprekken wil ik wel voeren.
1: Dan voel je echt gezien en denk je, diegene geeft om mij. Niet de small talk, wat ga je deze zomer doen?
0: En ook voor small talks, daar zullen psychologen van alles over vinden. Het zal allemaal zijn functie hebben, ik geloof het best. Maar ik vind het heel erg moeilijk. Ik heb liever de echte gesprekken. En dan heb je de verbinding. Ik voel geen verbinding met de vraag, hoe was je weekend? Ik voel wel de verbinding met de vraag, hoe is het met je, jong?
1: Luisteren is ook dé kernvaardigheid voor leidinggevenden en voor iedereen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Na Ralf van Maan en Testify to Love.

0: Ralph van Manen, Testify to Love. Met Henk-Jan Kamsteeg praten we vanmorgen over dienend leiderschap, maar vooral over wat we daar allemaal van kunnen leren. Want of je nu leidinggevende bent of niet, we hebben allemaal invloed op anderen en de vraag is wat we met die invloed doen. Henk-Jan Kamsteeg is niet alleen storyteller bij IGM, maar verdiept zich dus ook al jarenlang in leiderschap en heeft nu ook een businessroman over dienend leiderschap, De Onzichtbare Drempel, de cruciale stap naar dienend leiderschap. Ja, en mensen die weten natuurlijk dat wij dit boek weer hebben gelezen en die denken, ja, gaan jullie je gelezen boek met al die mooie ezelsoortjes ook nog weggeven?
1: Ik vind het mooi dat we de luisteraar zo goed hebben
0: dat
1: ze er nu zelf om vragen. Ja, dat kan. Ik heb inderdaad heel veel ezelsoortjes aangebracht. Dus dat is makkelijk. Dan hoef je zelf niet te zoeken naar waar het goud allemaal zit. Nee, het kan natuurlijk voor de lezer weer anders zijn. Maar die gaan we verloten. Dus ja, reageren is kans maken.
0: Ja, precies. Belangrijk in dat boek is ook luisteren. Waarom is luisteren zo belangrijk in leiderschap?
2: Ja, nou, niet alleen in leiderschap, in het hele leven denk ik dat luisteren cruciaal is. En we zijn er tegelijkertijd ook zo beroerd slecht in met z'n allen. Of de meeste van ons, laat ik het zo zeggen. In mijn trainingen vraag ik was, dat is wel grappig, dan stel ik van tevoren de vraag als ik een groep leidinggevende heb, van oké, wat zijn er sterke punten in jou op het gebied van leiderschap en wat zijn je valkuilen? En dan kijk ik nog eens door, ja, ik kan goed luisteren. Nou, de rest van de training blijkt daar dan vervolgens bar weinig van. Want er wordt vooral heel veel gepraat. Maar je merkt het al bijvoorbeeld in de privésfeer. Hè? Jullie hadden het net over vakanties. Hè? Zeker als je terugkomt van vakantie, wordt dan de vraag gesteld, nou, er wordt nu wel de vraag gesteld, waar ben je geweest? Nou, ik ben in Italië geweest. Nou, wat gaat er dan vervolgens in ons hoofd om? Is het niet, hey, waar ben je geweest in Italië? Hey, hoe heb je het gehad? Wat vond je het fijnst om daar te zijn? Nee, wat je te horen krijgt. Oh, maar daar ben ik ook geweest. Of dat ken ik. En leuk, hè? En vervolgens wat we doen, ik noem dat het estafette-stokje. We trekken zo gauw als we kunnen dat stokje uit de hand van de ander. Want nu willen we graag zelf ons verhaal vertellen. Dat doen we in de privésfeer. Zijn we daar al heel
0: behoorlijk in? Zit dat in ons allemaal?
2: De meeste van ons wel.
0: Bij jou ook?
2: Ja. Zeker. Ik praat heel graag en ik moet mezelf er soms gewoon echt toe dwingen. Nee, nu luisteren. Henk, dan heb je al een echte vraag gesteld. Dus nee, die valkuil herken ik ook bij mezelf.
0: Ja, dus stel, iemand begint over Italië. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd?
2: Ik denk direct aan Toscane, want ik ben gek op Toscane. En het heerlijke eten daar. En ik denk aan mijn vakanties in Toscane. En ik bedenk al lang niet meer van, hey, waar is die ander geweest? Dit is helemaal niet meer. Ik wil weer terug. Nee, dus tuurlijk zit dat ook in. Dat zit in de meeste van ons, denk ik. Maar als je het hebt over leiderschap, is het wel een cruciale vaardigheid van een leider om te leren luisteren. Hoe kan ik er oprecht voor die ander zijn als ik niet weet wie die ander is? En hoe weet ik hoe die ander is? Door vragen te stellen aan hem of aan haar. Of naar hem te luisteren.
0: Dus wat zou een luisterende reactie zijn op het Italië-verhaal?
2: Joh, waar ben je geweest? Ben je tot rust gekomen? Wat heeft de vakantie je gedaan? Zou je er weer naar teruggaan? Of heeft die vakantie je gebracht wat je hoopte? Andere vragen. Dus doorvragen in plaats van je eigen verhaal te vertellen.
0: Maar dan moet je wel eerst bewust zijn dat je dus van nature meteen een associatie hebt en je eigen verhaal wil vertellen.
2: Ja, ja.
0: En dan moet je gewoon je mond houden.
2: Ja. Ik heb wel eens een kennismakingsgesprek gehad met een nieuwe directeur. En ik was daar een half uur binnen. En er was geen enkele vraag aan mij gesteld. En toen gingen bij mij alle alarmbellen al af. Van oké, dit strookt niet met wat ik van een leidinggevende verwacht. En nogmaals, het is zo belangrijk. En ik doe als een oefening in mijn trainingen. We hebben een bepaalde gespreksoefening. En dan ga ik zitten tegenover een van de deelnemers. En dan pak ik even de rol van de leidinggevende. En de eerste vraag die ik ze stel is, joh, ik wil eens met je zitten omdat ik wil kijken om te kijken of ik iets voor je kan betekenen. Het is me verschillende keren overkomen dat de deelnemer van die training de tranen in de ogen schoot. Dus ik stop dat gesprek. Ik zeg, joh, wat gebeurt er nou met je? Het is de allereerste keer dat een leidinggevende aan mij vraagt of die iets voor me kan betekenen. Dat die tijd voor me neemt. En dan ben ik notabene de trainer. Ik ben niet eens een leidinggevende. Ik ben een gesprek wil ik gaan oefenen en voordoen hoe je dat gesprek kan voeren. En het is voor mij dan elke keer weer zo'n bevestiging van, oh, hoe diep dat zit. We schreeuwen om aandacht. En het hoeft niet altijd terecht te zijn, maar we willen aandacht. En vooral van onze leidinggevende. Het is alsof een kind wat op de schommel staat, of de glijbaan staat, en papa, mama, kijk eens wat ik kan. In feite schreeuwen we het allemaal uit, nog steeds. Kijk eens wat ik kan, heb je aandacht voor me. En zeker alles wat jij als leidinggevende doet, zegt of je mensen laat voelen, is zoveel meer waard dan wat een directe collega doet. En zij zeggen, ja, Is de rol van een leidinggevende echt zo belangrijk? Ja, onderschat je rol als leidinggevende niet. Wat jij zegt, doet, of hoe je mensen laat voelen, doet er echt toe.
0: Dat is nou eenmaal de functie.
2: Ja. En dus, kijk, ik vind een compliment van mijn collega krijgen leuk, maar op het moment dat mijn leidinggevende me dat compliment geeft, gek genoeg doet me dat meer.
0: Ja, waarom is dat?
2: Ja, dat heeft weer met die posities te maken. Ik weet je, ik ben geen psycholoog, ik heb geen idee, maar dat het zo werkt, dat weet ik wel.
0: Ja, dat zal iedereen waarschijnlijk zo voelen. Je zei, je luistert het estafette gesprek liever niet. Hoe voorkom je dat het een interview wordt in plaats van een gesprek? Dan ben je gewoon wel, dan hou je mond. Ja. Je bent alleen maar vragen aan het stellen.
2: Dat is een hele goede vraag.
1: Zo heb ik heel veel verjaardagen doorgebracht. Ja. Het gesprek gaande houden door eigenlijk de interviewrol te pakken.
2: Ja, maar omdat jullie, het is ook jullie vak. Het is ook mijn vak. Ik ben journalist ook. Elke dag hebben jullie interviews. Het is jullie vak om vragen te stellen en om door te vragen. Maar het wordt natuurlijk vervelend als dat op verjaardagsfeestjes ook van jullie verwacht wordt. Hè? Worden er ook wedervragen gesteld aan jullie? Sterker, ik merk al wel, zeker als ik geïnterviewd word, dat ik achteraf denk, Henk, je kletste veel te veel over jezelf. Heb je wel vragen gesteld? Dan denk ik, het was een interview, dus het mocht nu. Maar in het echte leven wees je er wel bewust van stel je inderdaad ook je vraag, maar hoe voorkom je dat dan? Het ligt er ook weer aan hoe goed is de relatie met die ander. Kan je het ook benoemen? En het is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Want ik vind deze ook lastig, maar gewoon benoemen van weet jij zelf, weet jij wat ik nu doe? Of weet je hoe mijn week eruit heeft gezien? Dat is een hele confronterende. Maar ik denk dat die soms wel nodig is. Dus dat je gewoon ik ben echt geïnteresseerd in jou, maar ik zou het ook heel fijn vinden als ik daar iets van terug proef. Ja, nogmaals, ik denk niet dat die heel makkelijk, ik denk dat ik daar rampzalig empathisch word, dus dat ik vanuit verbinding het niet durf te zeggen, maar misschien moeten we die stap maar wel wat vaker zeggen tegen elkaar.
0: Nee, ik vind dat mooi, volgens mij dat staat er ook van, er zijn er mensen die niet aan een estafette doen, maar meer aan marathon lopen. Dus als je oprechte interesse toont, dan pak ze alle ruimte en dan kom je zelf dus nooit meer aan het woord.
2: Nee. En dat is toch, kijk, je kan prima avond hebben met vrienden en borrelen, gezellig en niks aan de hand, terwijl er eigenlijk geen ene echte vraag is gesteld. Het hoeft niet altijd de diepte in, maar soms is het ook wel fijn voor de echte vriendschap. Is het wel fijn om gewoon de echte gesprekken te hebben en dat,
0: een beetje wederkerigheid.
2: Dat, ja.
0: Maar is die wederkerigheid ook nog dus nodig tussen leidinggevende en werknemer?
2: Dat vind ik een hele goeie. Want ik wil niet de bal te veel bij de leidinggevende leggen. De medewerkers ook verantwoordelijk. En dat is ook naar de leidinggevende toe. Hoe vaak stel jij je vraag aan de leidinggevende? Hoe is het met jou? Hoe zit jij in je rol? Kan ik nog iets voor jou betekenen in je functie? Of waar je mee bezig bent?
0: Dan maak je het veel gelijkwaardiger.
2: Ja, maar ook de medewerkers hebben een verantwoordelijkheid. Je krijgt maandelijks een salaris op je rekening gestort. Daar mogen we wel iets voor terugzien. En onder andere ben ik ook aan de medewerkers, ben ik oprecht geïnteresseerd in mijn collega's. En ook in mijn leidinggevende. Ik geloof echt dat leidinggevenden het ook enorm kunnen waarderen op het moment dat jij als medewerker de vraag stelt, hoe is het met jou? Zie ik nog zitten hier? Dat soort vragen.
0: Dus ook niet alleen maar in een soort ontvangmodus zitten. Jij mag mij nu heerlijk dienend gaan leiden.
2: Vind ik echt veel en veel te makkelijk. Dus daarom wil ik dienend leiderschap. Dus ik ben blij dat jullie ook die insteek hebben in dit gesprek. Je moet trekken, maar alsjeblieft veel breder. Dit is niet alleen iets wat we van de leidinggevende moeten vragen, maar denk ik wat we van elkaar mogen verwachten.
1: Dat is ook wel mooi, want soms is de taakopvatting van zo'n leidinggevende ook, ik moet zorgen voor die ander. En dan wordt het niet een wederkerige relatie. Ja. Dus dan kunnen ze ook maar denken, iemand gaat iets terugvragen. Dat kan ook weer, dat je misschien niet zo gewend bent of zo.
2: Nee, we zijn het ook niet gewend. Maar alles kan wennen. Gewoon de eerste stap maar zetten. Gewoon doen. Complimenten geven bijvoorbeeld ook. Ik kan heel erg wachten op het complimentje van je leidinggevende. Wanneer is het voor het laatst geweest dat je leidinggevende een compliment hebt gegeven? Moet wel terecht zijn, maar dat. Nou, dus vinden zij ook fijn. Zijn ook mensen.
0: En ook voor de verbinding. Het is natuurlijk niet vanaf één kant dat een verbinding kan plaatsvinden. We hebben ongelooflijk veel weer geleerd vanochtend. Maar veel meer lessen. En onder andere dit staat dus in jouw nieuwe boek, De Onzichtbare Drempel. De cruciale stap naar dienend leiderschap, die we dus ook nog zometeen weg gaan geven. Ik wil je ontzettend bedanken, Jan, voor je komst naar de studio. En dat we hebben weer veel om over na te denken met het thema.
2: Mag ik er één dingetje zeggen? Ik heb op mijn, misschien wel leuk, als je wil weten, wat is nou jouw cruciale stap? Ik heb op mijn website een testje gemaakt waarin je voor jezelf, als je die test invult, kun je erachter komen in welke stap moet ik nu zelf nog zetten om te groeien naar dienend leiderschap. Dus als je mijn naam even googelt, dan kom je
0: daar. Henk-Jan Kamsteeg, dan kom je daar en kan je dus een testje doen. Ja. Meteen lekker voor het innerlijke theater is dat dus goed van jezelf.
2: Zeker, dus dat komt er ook in terug.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dat gaan we zelf ook even invullen.
0: Ja, ik hoor je.
1: Dat is een goed idee voor ons. Ja.
2: Heel goed.
0: Ja, ik hoor je, Thijs.
2: 10 minuutjes, leef lang plezier van. Ja.

0: Siranoa en Waar was jij?
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Johan van Trinity. Johan Smelt, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, jij bent hele leuke dingen aan het doen op dit moment.
2: Oh, ja, ja nou ja, goed, van alles en nog wat inderdaad. Dus en we hebben net een toertje gedaan in Zwitserland met de gewone Trinity. Dat was ook wel eens leuk een keer weer.
0: Ja, mis je de kinderen toen? Of dacht je, het is ook wel even lekker zonder kinderen?
2: Nee, het is ook wel even lekker. Ja, we waren echt gewoon met zes mannen gewoon in een busje richting Zwitserland. Dat heeft toch wel iets vakantieachtigs, zeker met dat mooie weer.
0: Heb je ook het gevoel dat je gewoon weer even lekker, dat die jongens kunt zijn? Ik bedoel, met de kinderen ben je toch ook nog steeds gewoon.
2: Klopt,
0: moet je de vader verantwoordelijk, een beetje goede voorbeeld geven.
2: Ben je toch de verantwoordelijke oom, inderdaad. En af en toe, mijn kind gaat af en toe mee, maar niet altijd.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, met z'n zessen valt dat stukje van je af. Heb je gewoon één rolletje minder die je hoeft te spelen. Of ja, opvoeden is geen rol. Hè. Dan moet ik toch iets beter luisteren naar jouw podcast.
0: Ik snap je helemaal.
2: Gelukkig.
0: Dus je bent lekker naar Zwitserland, zijn jullie geweest?
2: Ja. En daarna zijn we meteen de studio ingedoken met Trinity. Met de gewone Trinity ook weer. Voor het opnemen van 15 liedjes in 3 dagen.
3: Oh, dus
2: dat was echt rap tempo. Maar het ging heel goed. Het was echt superleuk. En studio in Dalfsen. En daar hebben we eigenlijk de basis opgenomen van 15 nieuwe Trinity liedjes.
0: Wat?
2: Waarschijnlijk valt er nog 2 of 3 af, hoor. Dus alleen de allerbeste gaan door voor de plaat.
0: Ja, en dit is echt lang geleden, hè? Dat jullie met Trinity een plaat hebben gemaakt.
2: Ja, volgens mij 2019 of zo. Ik ben dat heel slecht met...
0: maar
2: volgens mij gewoon lang, ja. Want tussendoor hebben we wel een EP'tje gedaan nog met Trinity. Maar niet zo'n niet echt heel album.
0: Nee. Hey, is dat, ben ik toch er zijn natuurlijk toch al wel even al een beetje benieuwd. Dus in 3 dagen ga je zo'n heel album opnemen. Daar gaan nog nummers van afvallen. Is het dezelfde sound? Worden we verrast? Neem ons even mee.
2: Eigenlijk gaan we een beetje weer terug naar de Kimas-tijdperk. Dus het is veel Spaanstalig. Iets van 60-70% denk ik wel Spaanstalig. En qua feel ook wel een beetje weer terug naar Kimas, naar die albums, onze eerste album, zeg maar.
0: Waarom ga je daar weer doorontwikkeld? Ik dacht, ga je weer wat weer terug. Waarom voor die sound?
2: Omdat we natuurlijk in Colombia zijn geweest. Mm-hmm. En dat haalde weer eigenlijk de hele Zuid-Amerika-laadje van onze band naar boven. Dat is helemaal opengetrokken. We zijn natuurlijk, we bewegen ons zeg maar tussen Zuid-Amerika en dan weer een beetje Ierse volk en dan weer pop en dan weer meer Amerikaanse sound. Dus daar bewegen we ons allemaal tussenin als band. En deze plaat schiet dus wat meer uit weer richting Zuid-Amerika, folklorische muziek, Latin. Dus ik ben heel benieuwd. Ook veel Spaans gitaar heb ik gespeeld. Een beetje flamenco gitaar.
0: Oh.
2: Wij zijn heel enthousiast. Maar
0: heb je al een favoriet nummer?
2: Ja, denk het wel. Meerdere zelfs. Ja.
0: Kan je één zinnetje daarvan zingen?
2: Even kijken hoe het... En dat is
0: Even
2: een klein tu final feliz. Dat is een klein stukje. Over een zalig uiteinde. Zoals de Vlaamse mensen dat zeggen.
0: Het duurt denk ik nog hartstikke lang voordat wij dit gaan horen, of niet?
2: Precies. Jullie moeten toch wel even geduld hebben. Want het komt waarschijnlijk voorjaar 2027.
0: Wat doe je ons aan?
4: De moraal van dit verhaal?
2: Geduld kan je leren.

0: Matt Redman en 10.000 Reasons. Hey, dit is al wat. Daan, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Dan zit ik nog even je appjes bij te werken. Ja, of het laatste nieuws. Wat was je aan het doen?
1: Ja? Nee, de laatste appjes.
0: Laatste appjes gestuurd. Ja, dus jij bent helemaal klaar.
1: Check.
0: Ja, jij bent klaar voor de twee
1: lekker
0: uur even opgesloten, opgesloten zitten in deze studio.
1: In de lunchroom, ja.
0: Nee, oké, heel mooi.
2: Dilemma voor Daan.
3: Daan, dilemmaatje voor jou. Ben jij beter in complimenten geven of ontvangen?
1: Nou, het eerste.
3: Geven, hè?
0: Ja?
3: Vind je moeilijk complimentjes ontvangen?
1: Ja.
3: Hoe komt dat?
1: Ja, laten we even het hele verleden erbij.
3: We hebben nog twee minuten.
0: We hebben het vandaag heel erg gehad over je innerlijk theater.
1: Dus. Nee, maar ik denk wel, ik zat gisteren ook naar een podcast van iemand te luisteren. Het is een beetje hetzelfde verhaal. Weet je, als je dat niet zozeer gewend bent van huis uit of zo. Ik heb het niet gemist of zo. Althans, ik heb niet het idee dat ik het gemist heb, zeg maar. Dat zou kunnen ook nog, hè. Onbewust wel. Maar dat idee heb ik niet. Dus ik denk dat het daar een beetje in zit. Ja.
0: Maar geven kan je wel.
1: Ik denk dat dat redelijk makkelijk gaat.
0: Of ben je daar ook dan heel bewust van? Als je het zelf niet hebt gekregen en ik zeg, ik moet het wel heel erg...
1: Nee, ik ben er wel bewust van. Ik moet wel,
0: Is het dan mooi om even, dat jij tijdens even een complimenten douche geeft aan...
1: We hebben 1 minuut, hè? Nou ja, dat kan ook langer natuurlijk.
0: We hebben nog een half minuutje.
3: Ik ga dan wel even voor een oprecht compliment. Ik vind het altijd, twee dingen die ik altijd prachtig vind. Als jij live verslag doet bij bijvoorbeeld een evenement of een conferentie. Ik kan daar zo van genieten. De manier waarop jij met een paar ditjes, datjes verbinding maakt met die mensen. Vind ik echt waanzinnig. Daar zou ik echt nog heel veel van willen leren. En ik geniet gewoon heel erg van de sfeer die jij neerzet. Juist weer doordat je iemand aan de lijn hebt. Denk, je zegt net niks. En toch denk ik de hele tijd, ik ben erbij. En ik vind dat echt prachtig geraden.
1: Hier is uw presentator. Hij zegt net niks.
3: Nee, maar wel dat je dus helemaal de sfeer met een paar ditjes, datjes neerzet.
1: Dank. En we moeten verder.
0: Ja, gewoon even ontvangen. Ga jij het even heerlijk ontvangen?
1: Ik zei dank.
0: Ja, heel goed. Heel goed. En dan mag je even lekker op even van genieten. Zo tijdens de commercial. Zometeen zit hij hier gewoon weer. Deze man, Daan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Garage Ploeg in Sterhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
19: Grootnieuwsradio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna 900 euro betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
22: Grootnieuwsradio Verkeer.
23: ANWB.
24: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. Door een vrachtwagenongeluk een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonsdeel en Dordrecht 14 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. 2 kilometer file bij Rotterdam-Kralingen. Door een ongeluk twee rijstroken dicht. De vertraging daar is 10 minuten.
25: In het Bijbelboek Jesaja wordt geschreven over de heiligheid van God. En daarover is dit lied geschreven dat je zo dadelijk hier hoort in onze lunchroom.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
4: De Lunchroom.
5: Met Daan Hartgers.
4: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Chris Tomlin. Goedemiddag. Sinds gisteren is het feest in Regio Noord. Zij vierden daar namelijk hun zomervakantie al. Zakken we even helemaal door naar het zuiden. Dan komen we daar op deze zevende van de zevende bij een heel ander feest uit. En nee, ik heb het niet zozeer over carnaval. Je hoort het straks wel, wordt vervolgd. Ik kreeg hier net de vraag wat jullie in dit uur hier in onze lunchroom voorgeschoteld krijgen. Nou, waar je invloed op hebt, dat is de muzikale lunchkaart. Mocht je die kaart nog nooit gezien hebben, je krijgt hem zo, komt goed. Vertel je dan ook hoe het allemaal werkt. Maar zoek eerst maar eens een lekkere stoel en geniet.

0: kortste routes zijn niet altijd de beste routes. Op de wat langere routes is er vaak meer te zien, meer te ontdekken, meer te leren, ook op onze levensroutes. God wil daarbij zijn. Daarover zong Natalie Lane in The Long Way.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Spreuken 6, vers 20, waar het volgende staat. Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast en verwerp de lessen van je moeder niet. Dus mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast en verwerp de lessen van je moeder niet. Dagtekst van vandaag, Spreuken 6, vers 20.
2: Zet je

Ademproject en aansluitend Paul Wilbur. Er zijn mensen die behoorlijk goed weten hoe het leven allemaal in elkaar zit. Hè? Wat wijs is en wat niet. Maar dat geldt zeker niet voor alle mensen. Dit is daar een mooie songtekst over. Zo wil ik leven. Het lijkt

0: Nee, ik weet niet zeker hoe het beter moet. Maar misschien kunnen we eens doen alsof de liefde al gewonnen heeft. Je wint immers als je vertrouwen geeft. Zo wil ik leven. Aldus Martijn Bualda. 00:30. Tijd voor het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, blijft droog. Al is er in het noorden wel wat bewolking met kans op een beetje motregen. Temperatuur die varieert van 21 graden op de Wallen tot 28 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt, later wat zonniger. Middagtemperaturen van 21 tot maximaal 26 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ligt hier voor me, heb je invloed op. Ja, elke dag weer, rond 00:30. Krijg je hem voorgeschoteld, elke dag een keuzemenu A of B? Laat mij zo dadelijk even weten welk menu je helemaal wil horen en vooral ook waarom. Is dat vanwege het voor-, hoofd- of nagerecht? Maakt niet uit, of het totale pakket. Maar jij zegt ja, hoe zitten ze dan in elkaar? Hoe smaken ze? Hoe proeven ze? Nou, daar gaan we.
1: Menu A.
0: Find you here, him of her.

0: Kom maar door met je bestelling.
1: Daan Hartgers.
0: Dat kan vanaf nu en dat gebeurt ook al vanaf nu. Dus welke wil je helemaal horen? Is dat A of is dat B? En waarom, hè? Kom maar door met je bestelling.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Michael W. Smith, King Gambaan en Celtic Worship. Die Schotten die waren onlangs in mei hier nog in Nederland voor het geven van een aantal concerten. En dat was zeer geslaagd. Even kijken hoe laat het is. 1:15. Mensen in de keuken, zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja, er wordt geknikt. Even een paar mensen bedanken.
1: De lunchkaart.
0: Wilco bedankt en ook Gerhard, Ina, Bessel, Reinier, met name vanwege het hoofdgerecht, Janine, Renate, genietend van onze muziek en de gesprekken, Anita en Bart, Bas en Adriaan. Jullie stemden allemaal op B met ABBA, O to See the Dawn en God doet iets nieuws. Geniet. Ja.

0: Tot de laatste kruimel smikkelen we menu B helemaal op. Met daarin de liederen God doet iets nieuws, O to see the dawn en ABBA. Morgen 12:30 nieuwe kaart.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
9: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Een examenproef kostte volgens een middelbare school in Hengelo 5 HAVO-leerlingen hun diploma, meldt RTV Oost. Voor het vak wiskunde telde alleen het cijfer van het examen mee en niet eerdere cijfers in het jaar. Was dat wel gebeurd, dan waren ze waarschijnlijk geslaagd, zegt de school. Er is een 5e verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag. Onze lunchroom is nog een uur geopend waarin we elkaar ontmoeten. We samen een hapje eten en we heffen samen het glas. En dat doen we hier straks zo.

0: De komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Zo, waar is het warm?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
16: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Lunchroom.
17: Met Daan Hartgers.
16: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Lef. Goedemiddag allemaal. In 11 provincies denken ze, waar gaat het over? Of, nou ja, waar gaat het over? Maar voor die ene provincie is het dan ook wel heel belangrijk deze dag. Deze 7e van de 7e. De dag waarop de zachte G in Brabant gevierd wordt. Uit onderzoek blijkt dat het Brabants dialect en ook de Brabantse tradities nog steeds springlevend zijn. Omroep Brabant onderzocht het en wat bleek? Het volgende. Bijna 3/4 van de ondervraagden voelt zich grotendeels of zelfs absoluut Brabander. 3/4. Slechts een heel klein gedeelte voelt dat niet of helemaal niet. Het is dan ook niet verrassend dat ruim 2/3 van de Brabanders zegt dagelijks of af en toe Brabants te spreken. Nou, nu staat onze lunchroom midden in Veenendaal. Zal je duidelijk zijn, hier is die zachte G zelden te horen. Ik vind het eigenlijk wel jammer, die klinkt zo prachtig. En ja, misschien een gekke vraag, maar ik zou hem wel eens willen horen hier vanmiddag. Ben jij die Brabantse G, dat Brabants dialect, machtig? Sinds wanneer spreek je het? Misschien van kinds of aan al? Of heb je het later geleerd? En wat betekent die Brabantse taal voor jou? Nou, zou ik je straks even mogen spreken hier in onze lunchroom? Zou ik leuk vinden. Laat het ons weten, dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Dus ben jij de Brabantse taal machtig? Laat het ons weten via onze app.

0: Je hoorde de Psalm Project en daarvoor Franny Cash. Het is 1:15 net geweest.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, muziek raakt onze harten. Teksten raken onze harten. Zoals in dit geval het hart van Karin. Een lied waarin de dankbaarheid naar God toe wordt bezongen. Zijn liefde, genade en zijn redding. En precies dat laat Karin ons weten. Dat heb ik nodig. Dit lied is speciaal voor jou. Thank you, your Jesus Army.

0: look up. Dat zong Lauren Daigle. Look up, child. Daarvoor allesomvattend. En daar weer voor het lied dat het hart raakt van Karin. Jesus Army, thank you. 1:30, tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, het blijft droog. Al is in het noorden wel wat meer bewolking te zien met kans op een spatje motregen. Temperatuur die varieert van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt, later wat zonniger. Middagtemperaturen dan van 21 tot 26 graden.
1: Daan Hartgers.
0: De vraag vandaag in onze lunchroom, waarvoor je kunt aanschuiven bij ons, is op deze 7e van de 7e, ben jij het Brabants dialect machtig? Laat het ons weten.
2: De lunchroom.
0: En dat kan via onze app.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ik weet niet of je dat bij jezelf kent, dat je af en toe eens even terugkijkt op je dag. Misschien wel op je afgelopen weken, maanden, misschien wel op je leven. En dat je je dan afvraagt, zou ik dit zo weer overdoen? Nou, in dit lied van zojuist I Do It Again vroeg deze zanger dat zichzelf ook af. En dan wel als vader, deze Andrew Rip. Met zijn geadopteerde dochter. En ja, hij zou het zo weer overdoen. En hij dacht daarbij ook terug bij het schrijven van dat lied vanuit het perspectief van Jezus, die stierf aan het kruis op Golgotha. En ja, zei hij en zong hij zojuist in alle eerbied. Hij zou het zo weer overdoen, deze wereld, voor jou en ook voor mij. I Do It Again, Andrew Rip en aansluitend Brandon Lake met Gratitude.
1: De lunchroom.
0: Zo.
1: Schuif aan bij Daan.
0: Ja, dat aanschuiven kan elke dag zo rond dit tijdstip. Hè, 14:50, even aanschuiven. Ook op deze 7e van de 7e. Jawel, de dag van de zachte G. Nou, die mag ik niet nadoen, want ik kan hem niet. Maar ik vroeg aan jou, ben jij het Brabants dialect machtig? Ria zegt, ja, het zit gewoon in mijn hart. Vroeger aan de keukentafel sprak iedereen zo, en dat vergeet ik eigenlijk nooit. Wim zegt, als ik Brabants hoor, dan voel ik me meteen thuis. Het zorgt echt voor verbondenheid. José zegt, ik ben trots als ik Brabants spreek. Het hoort bij onze cultuur en onze identiteit. Harry zegt, in het Brabants kun je soms veel beter zeggen wat je voelt dan in het nette Nederlands. Jan zegt, vroeger mocht ik op school geen Brabants spreken, maar thuis deden we dat gewoon. Gelukkig is dat nu anders. En tot slot, Corrie, mijn oma die sprak altijd Brabants. En als ik die woorden hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan haar. Dat zijn kostbare herinneringen.

0: Alive in You, Jesus Culture, Kim Walker Smith. Daarvoor Joke Buijs en G-Roots met In Alles. En in alles waren dat weer toppers natuurlijk. Dus weer genieten. Over toppers gesproken, dat is Hans. Goedemiddag, Hans.
1: Dag, Daan.
0: Ja, en straks nog een Nederlandse topper.
1: Wij zijn een soort van de toppers. Ja, we gaan straks even bellen met Al Michel. Zij heeft een nieuwe single samen met Sarah Benamina en Reijer. Dat is een heel lang lied. Daar gaan we het eens even over hebben.
0: Zijn nou eens een heel lang
1: lied? Heel lang lied. 10 minuten. Heel lang.
0: Oh, dat is wel heel lang.
1: Ja, precies. Dus, ja. Maar deze mensen gaan ook zingen. Ja. We stoppen.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 Rotterdam Breda 5 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. Liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer.
21: Afgelopen vrijdag verscheen een nieuw album van Aldit, Ander Zondag. Straks gaan we luisteren naar de titelsong. Bovendien hebben we nieuwe muziek van Sepp Sleeder. Eerst naar Holy Water van We The Kingdom.
22: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
19: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
25: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
27: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage.
28: Met Hans van Vuren.
27: Het christelijke radiostation.

0: In de tijd dat Franny Cash er nog bij zat, We the Kingdom met Holy Water.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I say a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Rip.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: En ik heb zo dadelijk een hele zomerse samenwerking voor je. Rapper T-Bone met zangeres Natalie LaRue. Inderdaad, het duo van, de helft van het duo van LaRue. En ook DJ May doet mee in King of My Life. Dat straks als Backstage Classic. Eerst naar een nieuw lied van Seb Sleeder. En zijn lied heet Bye Bye. Dat is meestal, zeg je dat, als je afscheid neemt van iemand. In dit geval neemt hij afscheid van zijn oude leven. Seb Sleeder, Bye Bye.

0: Bye Bye. We hoorden Sepp Sleeder.
1: Nieuw uit Nederland.
0: En dan is er een nieuw album van zangeres Aldid. En ik moet zeggen, een eerste album. Want hij is er. Ze heeft al veel singles gemaakt de afgelopen periode. Maar nu is het album daar. Andersomdag. Het zijn 9 verschillende liedjes. Nederlandstalig, zegt ze. Die allemaal op hun eigen manier gaan over andersom. Over omgekeerde waarden en een andere manier van kijken naar het leven. En ze geeft een aantal voorbeelden op haar socials. Daar zegt ze bijvoorbeeld samen in plaats van alleen. Vertrouwen in plaats van zorgen maken. Vertragen in plaats van haasten. Anders durven kiezen dan je gewend bent. Luisteren in plaats van oordelen. Weten dat je in al je gebrokenheid alleen het licht hoeft te weerspiegelen. Ook meedoen als je niet wint. Weten dat achter de wolken de zon schijnt en blijven gaan met je bestemming in zicht. Nou, dat zijn wat de diepere gedachten achter de muziek. Als je denkt, hoe klinkt het? Het klinkt vrolijk. Vaak vrolijk, ook hier en daar wat ingetogener. Maar Aldid houdt ook van woordgrappen. En die kom je dit album zeker een aantal keer tegen. Wij gaan luisteren naar de titelsong Andersomdag.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Oh, Great Thou Art. Een prachtige lied en vooral een hele mooie uitvoering ook van Crystal Lewis.
1: Backstage Classic.
0: We gaan terug naar het begin van deze eeuw. Het is een verzamelalbum, zo zou je het kunnen noemen. Maar een verzamelalbum is vaak een verzameling liederen die ook op andere plekken wel te horen zijn. Dat is hier niet het geval. Soul Lift is een initiatief van Rick Altizer. Hij is een rock-pop-muzikant uit de Verenigde Staten die rond de eeuwwisseling ook wel een aantal keer in Nederland te zien was. Onder meer op het Winter Wonderrock Festival. En hij kwam op het idee om bepaalde samenwerkingen te initiëren. Mensen die misschien niet altijd even logisch waren om samen te zingen, om die samen te laten zingen. Zo ook rapper T-Bone en zangeres Natalie LaRue. Zij maakte nogal furoren door samen met haar broer Philip in het duo LaRue onderweg te zijn. Ook op die manier zijn ze ook een aantal keer in ons land geweest. En dat leverde een hele zomerse leuke samenwerking op. Wij gaan luisteren naar T-Bone, Natalie LaRue in DJ May. Dit is King of My Life.
1: Backstage Classic.

0: Bed om zegen worden de uitvoering van de Opwekking Band. En daarvoor King of My Life van T-Bone, Natalie LaRue en DJ May.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Heel erg nieuw uit Nederland. Afgelopen vrijdag uitgekomen, maar voor mensen die een bezoekje hebben gebracht aan het jongerenterrein van de Pinksterconferentie, voor hen zal het misschien niet helemaal nieuw zijn. Toch ga ik er vandaag over in gesprek. En dat doe ik met Anne-Michel. Anne, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag Hans, daar ben ik weer.
0: Ja, want even voor de mensen die het niet helemaal hebben meegekregen. Er is een jongerenterrein bij de Pinksterconferentie. Veel dingen voor de volwassenen gebeuren op het hoofdterrein. Daar is een jongerenterrein en daar is het eigenlijk drukker dan op het hoofdveld, hè?
2: Dat kan ik niet echt uit volle zekerheid zeggen. Maar
0: het is wel druk.
2: Het is wel heel druk, ja. Het wordt steeds drukker.
0: Ja, en dat is hartstikke goed. Er komen ontzettend veel jongeren naar de Pinksterconventie. Ze hebben ook hun eigen programma daar. En om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Ik heb begrepen dat het lied dat we nu gaan horen, dat een, mag het een knallende hit noemen? Of is dat oneerbiedig voor een aanbiedingslied?
2: Nee hoor, nee, dat mag zeker. Ja. Zo religieus zijn we niet, hè?
0: Want kun je ons uitleggen, wat is de rol van dit lied geweest tijdens de Pinksterconventie afgelopen keer?
2: Nou, ik denk dat het juist mooi is om mensen mee te nemen in de aanloop ernaartoe. Want dit lied begon 2 jaar geleden gewoon bij ons in de woonkamer. Waar Rijer, Sarah en ik dachten van, hey, laten we weer gaan samenschrijven. En beetje bij beetje, het heeft alsnog 1,5 jaar geduurd voordat het lied helemaal is geworden zoals hij nu is. Maar we ervoeren gewoon echt van, hey, er is iets met het lied en het wordt tijd om hem op te nemen. En toen kwam Sarah met het briljante idee, nou, als we hem toch gaan zingen tijdens Opwekking, kunnen we dat misschien daar gaan opnemen. En zo gezegd, zo gedaan. En daar zijn we echt onwijs blij mee. Want we wisten niet dat het zo goed ontvangen zou worden. Maar we werden echt plat geappt en gebeld. En we kregen echt via Instagram en Opwekking werd helemaal plat gebombardeerd met de vraag, welk lied is dat? Want we kunnen hem nergens vinden.
0: Ja. Maar 1,5 jaar geleden zaten jullie dus al samen bij jou in de huiskamer met het idee, wij willen samen, we willen gewoon samen weer eens wat maken.
2: Ja, we willen gewoon samen schrijven, ja.
0: Ja, en uiteindelijk kom je dan met de titel adem van Jahwe. Dat is natuurlijk niet waar het begonnen is. Wat voor soort gesprek heeft daar plaatsgevonden? Wat wilden jullie verwoorden?
2: Nou, we wilden het vooral hebben over de Heilige Geest. Want ik denk dat dat gewoon nummers zijn waar we allemaal merken van, hey, dat soort nummers missen wij soms in onze zangdiensten, zeg maar, of in onze worship sets. En we begonnen met het verlangen van, we willen een lied zingen over de kracht van de Heilige Geest. En zo begon het eigenlijk. En we begonnen eigenlijk met het refreintje. En heel lang hadden we eigenlijk alleen een refrein. En een keertje appte Sarah met een hele krakkemikkige stem. Stuurde ze een appje in de appgroep. Dat was volgens mij 5 uur 's ochtends. Ze zei, ja, ik ben vroeg wakker. Want die was net bevallen van haar derde kind. En ze zei, ik heb een idee voor de bridge. En zo evolved het lied, zeg maar, naar waar het nu naartoe ging.
0: Ja, je zegt, we wilden het over de Heilige Geest hebben in eerste instantie, omdat we het zelf misten in onze eigen aanbiddingsactiviteiten. Terwijl het komt ook wel heel mooi samen met de Pinksterconventie, waar de uitstorting van de Heilige Geest, tussen aanhalingstekens gevierd wordt. Was de Pinksterconventie wel altijd op de een of andere manier op de achtergrond aanwezig? Of in ieder geval de rol van Pinksteren?
2: En ik denk ook de titel van het nummer. Want we merkten tijdens het schrijven van, wacht even, dit gaat over het thema van dit jaar. Over de Ik Ben. En dat komt ook voor in het lied van Toon ons wie u bent. En voor ons was het soort van, de puzzelstukjes vielen wel op hun plek.
0: Nou heb ik het lied vorige week zitten beluisteren. Ik had eigenlijk niet door dat dit een live opname was. Maar dit is dus live opgenomen.
2: Dit is live opgenomen met de jongeren. Ja,
0: oké. Maar jullie publiek gewoon weggeveegd in de mix?
2: Nee, juist niet. We hebben ze juist keihard gezet in de mix.
0: Want zij gaan op een gegeven moment een beetje overnemen natuurlijk. Maar goed, jullie beginnen ook wel lekker. Beginnen wel lekker strak. Maar goed, dat is meer ook een jongere terrein dingen. Gewoon een lekker strakke band.
2: Zeker. Ik ben heel erg blij met de mix en hoe het uiteindelijk is geworden.
0: Hoe vaak mocht je zelf meedoen dit jaar?
2: Dit jaar heb ik maar 1 keer meegezongen bij de jongeren.
0: Ja, maar dit lied is wel vaker gespeeld dat weekend, toch?
2: Ja, we wilden wel dat de jongeren dit lied ook echt. Het was ook echt 1 van de nummers op de set. die dus meerdere dagen is gezongen. Waardoor we het op zondagavond hebben dit opgenomen, kon de zaal het ook gewoon echt lekker meezingen.
0: Mm. Op die manier. Hey, nou, toch nog even één vraag even over de uitvoering. We hadden vorige week natuurlijk al even appcontact over dit lied. En dat jullie zelf tot de conclusie kwamen, de kans dat ze bij Groot Nieuws enthousiast worden van een lied dat 9 minuten en 59 seconden duurt, is misschien niet zo, is niet zo heel groot. Laten we alvast een radio-edit maken. Maar het origineel is dus 10 minuten lang. Wat is daar het voordeel van?
2: Dit gesprek hebben we volgens mij al vaker gevoerd over de lengtes van nummers en herhalen. Hmm. Maar het moment was er gewoon. En ik denk dat we gewoon het moment wilden vastleggen. En we hebben hem gewoon gelaten zoals hij was. Ondanks dat we hem 20 keer herhalen, vind ik gewoon dat er wel echt kracht is in het lied van begin tot eind. Vooral op het eind hoor je echt de zaal meezingen. En dat was ook echt het moment. We voelden gewoon, het lied was geëindigd en we voelden gewoon dat hij nog niet klaar was. En wat God aan het doen was in de zaal. En hoe hij harten aan het raken was. God was echt bezig in de zaal. En dat zie je ook op de beelden, want we hebben ook een YouTube-filmpje ervan. Maar we wilden vooral dat Nederland weet dat de jongeren aan zijn en dat dit een beweging is van Gods geest. Dat we gewoon meer van Gods geest willen. En dat is het hart van ons achter dit lied. Dit lied niet alleen maar tijdens opwekking gezongen wordt, maar ook in onze woonkamers en over onze gezinnen en in onze kerken gezongen mag worden. Ja, we zijn een generatie die echt verlangen naar meer van God. En wat ons betreft hoeft het niet te stoppen bij 5 minuten, maar mag het gewoon echt doorgaan.
0: Oké, dus toen jij de radio-edit van Reijer hoorde, dacht je toen, dit is toch maar een beetje half?
2: Nee, dat niet. Ik geloof wel echt dat er gezegd wordt wat er gezegd mag worden in de eerste 5 minuten.
0: Ja.
2: Maar voor de diehards, die mogen hem gewoon lekker 9 minuten on repeat doen.
0: Kijk, dat is in ieder geval een mooie uitdaging waar ik dan wel geïnteresseerd naar ben. We hebben het nu over 2026. Zijn jullie stiekem in jullie huiskamers nu al bezig met de Pinksterconferentie setlist van 2028?
2: Oh nee, absoluut niet.
0: Jullie zijn niet met nieuwe liederen die sluimerend op de achtergrond aan het ontstaan zijn?
2: Met z'n drieën nog niet, maar het verlangen is er wel.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, dan wachten we gewoon rustig af. Gaan we bij deze even de uitdaging bij mensen neerleggen. Wil je hem helemaal horen, zorg dat je jezelf even informeert. Bijvoorbeeld op Spotify, daar staat hij gewoon 10 minuten lang. En nu gaan wij luisteren naar een iets ingekorte versie. Dankjewel voor je toelichting, Anne-Michel.
2: Ja.
0: Dit is een lied met alle jongeren samen. En Sarah Benamida en met de Reijer. We horen Adem van Yahweh.

0: Reckless Love voor de Corey Asbury. En daarvoor een nieuw lied van Sarah Benemida, Anne-Michel en Reijer. Adem van Yahweh.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Spreuken 6, vers 20. Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. Spreuken 6, vers 20. Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. We gaan zo luisteren naar Be Still My God van Michael W. Smith. Dit is Sela met Christus opgestaan.

0: Still My Soul. Dat was Michael W. Smith. Na het nieuws van 3 gaan we verder met Don Moen.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je

0: beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er staat nu 165 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein. Hier kun je een kwartier extra rekenen. Dan de A16 richting Rotterdam, want door de werkzaamheden op de A20 is er meer verkeer bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan over naar de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra door wegwerkzaamheden.
9: Joanneke Rijlaarsdam is zangeres bij Reisgenoten, maar brengt ook onder eigen naam liederen uit. We gaan straks luisteren naar Houd Mij Vast. Eerst luisteren en zingen we mee met Don Moen, Mighty to Save.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Heb jij VitaPro al besteld op vitepro.nl?
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
7: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
18: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
7: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage.
20: Met Hans van Vuren.
7: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: Katie to Save. Dat was een uitvoering van Dawn Moen.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: En in Backstage vandaag aandacht voor nog een aantal nieuwe liederen. We gaan straks bijvoorbeeld contact leggen met de mensen van Jesus Central Worship. Niet met allemaal, maar een woordvoerder daarvan. Maar eerst aandacht voor Houd Mij Vast. Het is een lied van Joanneke Rijlaarsdam. Je zou haar kunnen kennen als de zangeres van Reisgenoten. En zij kwam recent met deze single, Houd Mij Vast. Het is haar tweede solo-single. En ze zegt over dit lied op haar eigen socials: dit nummer heb ik geschreven in een pittige, maar achteraf gezien waardevolle periode. Het was een periode waarin ik heb geworsteld met God en opnieuw naar woorden moest worden om contact te maken met Hem en met mezelf. Waarin ik de woorden Houd Mij Vast alleen nog maar kon zeggen. Later heb ik dit lied mogen opdragen aan een mooie muziekvriendin die afgelopen jaar is overleden. En zij heeft meegewerkt aan dit nummer en wat ik ontzettend waardevol vind. En die overleden vriendin, dat is Annelies. Annelies is de violiste van Reisgenoten. Ze is ook nadrukkelijk met haar viool in dit lied aanwezig. En Joanneke zegt daarover: de woorden die Annelies zelf aan ons gaf was: God houdt mij vast, Hij houdt jou vast en Hij houdt jullie vast. Wij gaan luisteren naar Joanneke Rijlaarsdam. Dit is Houd Mij Vast.
7: Nieuw uit Nederland.

You're still God. Een bijzondere boodschap van Philip Hennen. Ook al zit het leven soms tegen, God is nog steeds God. Dat gezegd hebbend, dit zijn Lef en Reijer. Het lied heet Armen om je heen.

0: Because of Mercy voor de Casting Crowns. En daarvoor Armen om je heen. Een samenwerking van Lef en Reijer.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het is nu ongeveer anderhalf week geleden dat het lied Alle Glorie voor uw naam verscheen. Het is een uitvoering van Jesus Central Worship. En dat is de worship act die hoort bij Jesus Central Church. Iemand die ons daar van alles over kan vertellen is Niels Huisman. Hij is nu aan de telefoon. Niels, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent een van de zangers in dit lied. Maar jij hoort wel ongetwijfeld ook bij die kerk waar deze band bij hoort. Kun je ons eens uitleggen wat voor soort gemeente is Jesus Central Church?
2: We zijn een hele passievolle gemeente. Waar hard gaat kloppen voor aanbidding. En ook voor de stad Gouda. We zitten in Gouda gevestigd. En we reiken ook graag uit naar de mensen in Gouda.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is een duidelijk verhaal. En als je in zo'n Jesus Central Worship Band zit, is dat dan een net zoals bij veel andere gemeentes, dat je van samenstelling wisselt? Of hebben jullie één groep die de boel leidt?
2: Nee, we hebben inderdaad meerdere worship teams. En we hadden vroeger vaste teams. En nu hebben we eigenlijk altijd een pool. Dus dan dat we eigenlijk met verschillende samenstellingen spelen op zondag en de doordeweekse diensten.
0: Ja, maar gewoon allemaal wel onder dezelfde naam Jesus Central Worship.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Jullie zijn anderhalf week geleden een klein beetje op de radar gekomen omdat jullie opeens een single de wereld in hebben geholpen. Alle glorie voor uw naam. Sorry, ik zat ergens in het Engels te denken. Alle glorie voor uw naam. Yes. Maar ik begrijp, toen ik het lied toegestuurd kreeg, zat er een mededeling bij dat jullie dit lied al 3 jaar in de gemeente zingen. Wat is het verhaal hierbij?
2: Ja, dat is wel een grappig verhaal inderdaad. Drie jaar geleden bestonden we vijf jaar als gemeente. En toen hadden we heel erg het verlangen om een lied te schrijven over eigenlijk de afgelopen 5 jaar. En daarin wilden we eigenlijk dat centraal zou staan, dat eigenlijk God alle glorie verdiende. Dus vanuit daaruit zijn we ook dat lied gaan schrijven. Maar het is dus al 3 jaar geleden. Mm-hmm. En daarbij hebben we dus toen we dit lied uitbrachten ook een ander lied opgenomen. Dat is wel recenter geschreven. Dus toen hebben ze uiteindelijk alle twee opgenomen en uitgebracht. Dus vandaar dat hij ook een beetje vertraagd is.
0: Ja, maar ja, goed, vertraagd. Ik kan me ook voorstellen. Je zegt in eerste instantie wilden we vieren dat we 5 jaar bestonden. Maar jullie hebben dus niet daar een leuk ludieke lied over de kerk van gemaakt. Maar wel gedacht, dat moet een lied worden daar waar we ook de komende jaren mee aan de slag kunnen blijven in de gemeente.
2: Ja, echt een lied voor de gemeente inderdaad ook. Ja, zeker.
0: Goed, nou kan je binnen dat natuurlijk ook intern verspreiden via WhatsApp of hoe je de gemeente ook wilt dienen. Nu hebben jullie ervoor gekozen om een wereldwijd platform te gebruiken. Om dat te verspreiden, ligt daar een dieper verlangen achter dat jullie lied ook door andere kerken wordt opgepikt? Of wat is daar de gedachte achter?
2: Ja, dat mag natuurlijk altijd. Ik moet ook zeggen dat we het andere lied wat we ook op hebben genomen is het lied Stort uw geest. Die is ook uiteindelijk door Zera Worship opgenomen. En dat was ook echt een lied waarvan we zeiden, dit is niet alleen voor onze gemeente eigenlijk, maar dit is echt ook voor het land. Waar we dus echt een visie achter hadden, dat we zeiden, oké, dit willen we ook echt uitbrengen voor heel Nederland. Mm. En dat hadden we dus ook bij dit lied. Dat we zeiden van, heel mooi is het om ook dit lied ook gewoon, dat ook misschien tot zegen mag zijn voor andere mensen als ze het horen of ook als ze het zelf willen spelen of in hun eigen gemeente.
0: Want wat is, als je zegt, wij hebben visie om ook muziek te maken, dan voor de kerk in de breedte. Hoe kun je woorden geven aan die visie? Is dat iets wat je in de komende tijd als band wil uitbreiden? Dat je niet alleen voor Gouda actief bent, maar ook denkt, wij gaan liederen voor de Kerk van Nederland schrijven?
2: Ja, soms ontstaat een lied en dan is het inderdaad soms ook de vraag, misschien is het voor onze eigen gemeente op dit moment, hè, en voor deze tijd, want we hebben ook heel veel liedjes ook geschreven en die hebben we niet uitgebracht. Dus wat we echt ervaren van, dat is echt voor nu, voor in de gemeente. Mm-hmm. Voor het seizoen waar onze gemeente in zit. En sommige liedjes daarin hebben dus wel dat we echt geloven, dit hoeft niet alleen voor onze gemeente te zijn, maar dit mag ook verder ook het land ingaan. En vandaar dus dat we soms de keuze maken om het liedje uit te brengen. Maar soms ook de keuze maken, dit is gewoon een liedje voor nu, voor onze gemeente. En hoeft niet per se de deur uit, om het zo even plat te zeggen.
0: Hoe ziet zo'n dienst bij jullie eruit? Is dat een opeenstapeling van eigen liederen? Of zit daar ook veel gangbaarder gemeentezang tussen?
2: Ja, een combinatie. Dus zeker ook af en toe een eigen geschreven liedje. Maar voornamelijk ook gewoon heel veel herkenbare en dan een combinatie van Nederlandse en Engelse liedjes. Dus van opwekking naar toevallig begonnen we afgelopen zondag zelfs met een psalm. Maar van opwekking tot met worship, zeg maar, van Elevation of wat dan ook.
0: Nou is de bandnaam Jesus Center Worship. Dat is natuurlijk een afgeleide van Jesus Center Church. Je hebt nu twee singles, die zijn allebei in het Nederlands. Is ten lijn der verwachting dat er op een gegeven moment ook een Engelstalig lied geschreven gaat worden?
2: Geen idee. Het zou zomaar kunnen. Ja.
0: Ja, jullie schrijven in ieder geval niet specifiek alleen in het Nederlands.
2: Nee. Ik moet zeggen dat tot nu toe alle liedjes die we geschreven hebben wel dan Nederlands zijn. Ook omdat het gewoon voor de gemeente het makkelijkst is om mee te zingen en te begrijpen. Mm-hmm. Omdat het ook wel echt de gemeente, we willen gewoon dat het echt de gemeente dient. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er straks een Engels liedje tussen zit, ja.
0: Ja, oké, want in de gemeente wordt er gewoon al een mix van Nederlands-Engels gezongen.
2: Ja. Ja.
0: Nou, superleuk. Nou zeg je al, in dit lied wilden we ook het verlangen onder woorden brengen om God alle glorie te geven. Dat is een beetje een impertinente vraag, maar als je zegt dat was toen de gedachte van 3 jaar geleden, is dat nog verfijnd of aangescherpt of verdiept? In de loop der jaren dat je denkt, eigenlijk nog meer of net weer wat anders?
2: Je bedoelde over dit liedje specifiek?
0: Dit liedje specifiek. Ik bedoel, enerzijds zeg je zegt bij sommige nummers zeg je van die zijn voor de gemeente nu. Liedje heb je toen specifiek voor het jubileum geschreven. Maar tegelijkertijd blijft het blijkbaar in leven. Maar ik kan me ook voorstellen dat het verlangen op de een of andere manier nog verdiept is.
2: Ja. Ja, ik denk dat wel. Op een gegeven moment, als je het liedje straks ook hoort, in de bits zingen het ook eigenlijk alle volken, alle stammen, alle glorie voor de naam. Het is een hele brede bits, maar dat zingt eigenlijk ook echt over het stukje dat alles eigenlijk glorie geeft aan God. En dat is natuurlijk altijd mooi om altijd te blijven uitzingen. En ik denk ook wel dat het steeds meer uiteindelijk diepte krijgt, hoe vaker je ook iets zingt of iets herhaalt, dat het nog steeds meer gaat leven.
0: Ja. Wij gaan luisteren naar dit lied. Het staat dus op Spotify en de andere platforms als Jesus Central Worship. Het heet Alle Glorie voor uw naam. Niels, dank je wel voor je toelichting.
2: Ja, ook bedankt.
0: En succes met eventueel nieuwe nummers.
2: Ja, zeker. Helemaal te gek.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

Faithfully was dat van Toby Mac en daarvoor alle glorie voor uw naam. Een liedje van Jesus Central Worship. En Peter laat weten dat hij lekker heeft meegezongen en dat hij Jesus Central Church in Gouda een hele plezierige kerk vindt. Ik voel me er enorm thuis dankzij vele lieve broeders en zusters. Nou, dat is altijd een goed idee. Wij gaan naar muziek van For King & Country, Unsung Hero. Straks Dean met Heel Mijn Hart Zingt.

0: Niemand is als u. Heel mijn hart zingt, hoorden we een lied van Dean. Daarvoor Unsung Hero met Forking and Country. Er zijn een paar dingen die ik nog even met je wil delen. Eén, straks heel veel plezier bij de dag van vandaag. Het wordt weer een hele mooie uitzending, heb ik mij laten vertellen. Dus blijf lekker hangen. Morgen hebben we een gast. Haar naam is Sarah Noah. Zij heeft natuurlijk recent een nieuwe single uitgebracht. En het leek me ontzettend leuk als ze daar morgen in de uitzending iets over komt vertellen. En dan een backstage classic uit 1990. Het is een plaat van Kim Boyce. Het staat op het album This I Know. Het is een vierde album. 1990, ik zei het al, het is een christelijk poplied dat de vraag stelt, ben ik goed genoeg? En het antwoord van het lied is eigenlijk helemaal niet verrassend voor gelovigen. Je bent goed genoeg, niet op basis van eigen prestaties, maar wel door de genade en liefde van God. Het aardige aan dit liedje, Good Enough, is niet alleen dat het een best wel grote hit was voor Kim Boyce, maar liefst 4 weken in de CCM hitlijst, waarvan ook de nummer 2 positie bereikt werd. Het gaat er vooral even om dat er in dit lied elementen verwerkt zijn van een traditioneel gospellied, Old Time Religion. Dus daarmee is er een soort verbinding gelegd tussen de klassieke boodschap van het evangelie en een eigentijds popgeluid, zoals dat eigentijds was in 1990. Wij gaan luisteren naar Kim Boyce, altijd genieten, Good Enough. Graag tot morgen en veel plezier bij Lucas en Luc.
1: Backstage Classic.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66... Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet 1 jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra, door een ongeluk, 2 rijstroken zijn gesloten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meer. En de A16 tot slot richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over.
17: En of je in de file staat of niet, we gaan met veel optimisme de dinsdagmiddag verder in. Met zometeen een nieuwe middagshow met muziek van Maverick City Music en Upper Room. I think the master, I think the savior.
15: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social Deal deals die je niet mag missen.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
21: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
23: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
26: Zomer.
25: De dag van vandaag.
27: Met Lucas Kramer.
25: Het christelijke radiostation.

0: De hashtag dankbaarheid, die mag ook deze namiddag gebruikt worden hoor. I thank God hoorde je van Maverick City Music en Upper Room in de middagshow.
1: De dag van vandaag met Lucas Kramer.
0: Een hele goedemiddag, het is dinsdag 7 juli. Welkom bij de dag van vandaag, gezellig dat je erbij bent. Ja, de zomervakantie die is begonnen in het noorden van het land. En de komende weken krijgt het hele land lekker zomervakantie. Nou, gisteren hadden we het in dit programma al even over muizen op de camping. Ja, en voordat je gaat denken dat kamperen alleen maar ellende is, wil ik je eigenlijk vertellen, dat is het ook. Ja, pure ellende als je 's avonds kopjes thee hebt gedronken en dan halverwege de nacht je tent moet verlaten en over een donker kampeerterrein naar de wc moet. Het is ook ellende als je weer ouderwets moet afwassen en afdrogen, terwijl de thuis gewoon een vaatwasser staat. En ja, het is ook ellende als het regent en als het onweert en je voor de veiligheid toch maar even moet gaan schuilen in het toiletgebouw dat niet al te fris ruikt. Ja, en dan hebben we het nog helemaal niet gehad over lekker luchtbedden, over de chaos in je koffers, in je tent, tenminste bij mij, en het koken op van die kleine gaspitjes. Ja, en toch doen we het, want dat vind ik eigenlijk ook, kamperen is de allerleukste ellende die ik ooit heb meegemaakt. Nou, als je deze zomer nog naar een camping gaat, heel veel plezier!

0: van deze stad, de god van ons land. En in de zomer ook zeker de god van al die campings die volstromen. Ook daar, greater things have yet to come. Je hoorde Chris Tomlin.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, ken je dat? Dat de strengste stem die je op een dag hoort, dat je eigen stem is. Ja, we zijn vaak ontzettend streng voor onszelf. En dat merkte zanger Andrew Peterson ook bij zijn tienerdochter Sky. Op een avond zat hij aan een keukentafel met haar. Ze had een ontzettend zware dag achter de rug, was diep gefrustreerd en zei woorden die vol zaten met zelfkritiek en zelftwijfel. Nou, als vader brak Andrew's hart toen hij hoorde, ja, hoe hard zijn eigen dochter voor zichzelf was. Hij wilde haar beschermen, haar troosten, maar op dat moment wist hij niet goed wat hij moest zeggen. Ja, wat doet een songwriter dan? Die gaat naar zijn kamer toe, die pakt zijn gitaar en begint maar gewoon met schrijven. Nou, dat deed Andrew niet voor een groot publiek, niet voor een album, maar puur en alleen, ja, als een muzikale brief aan zijn eigen dochter. Hij wilde haar herinneren aan de genade die ze zo makkelijk aan anderen geeft, maar zo moeilijk aan zichzelf kan schenken. Nou, het resultaat is een prachtig lied dat begon aan een keukentafel, maar inmiddels miljoenen mensen wereldwijd troost heeft geboden. Het is een prachtig advies van een vader aan zijn dochter. En hij staat op plek 875 in onze top 1008. Be kind to yourself.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Het is gezang 62 in de oude liedbundel van 1938 en lied 217 in het liedboek voor de kerk. En nu gezongen door Kees Kraaienoord, Jezus leeft en ik met hem. Maakt het 5 minuten voor 4:30. Het is dinsdagmiddag. Ja, Luc van de redactie, hoe kunnen we deze dinsdagmiddag nou even een stukje leuker maken?
1: Goede vraag. Ik heb eigenlijk wel een idee. Best wel simpel eigenlijk. Je pakt je laptop, klapt hem open. Je gaat naar het internet toe en je gaat naar grootnieuwsradio.nl/actie.
0: Nou,
1: ja, dit is niet normaal. Wat je daar vindt, is je komt dan terecht op een artikel waar

0: Er staat winkaarten voor CC Winans en Charity Gill op 26 augustus in Ahoy. En weet je wat het nou echt leuk zou maken? Als wij jou zometeen over ongeveer pak een beet, drie kwartier op zullen bellen en kunnen zeggen, jij hebt twee kaartjes gewonnen voor CC Winans.
1: Nou, dat vind ik een leuk idee om deze dinsdagmiddag toch een stukje leuker te maken.
0: En wie weet hoor je deze dan wel live.
1: Ja, Charity Gill, nu ook in de middagshow. A new name written down in glory. Grootnieuwsradio.nl/actie.

0: En gelukkig heb je nog een hele zomervakantie om dit lied te oefenen. Wat een tekst zeg. I am who I am because the I am tells me who I am. Ja, en het lied heet New Name Written Down in Glory. Jersey Gill hoorde je. Het is 4:30 op dinsdagmiddag en hier is René Postma met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaambord weggehaald met de naam van een oud-burgemeester die veroordeeld is. Hij kreeg vanmiddag 8 maanden cel voor kinderporno. De provincie Utrecht gaat reizigers compenseren voor de chaos bij de bussen. Dit najaar gaan de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. Het wordt betaald uit de boetes die zijn opgelegd aan de busbedrijven Transdev en Keolis. De leider van extreem rechts in Frankrijk, Marine Le Pen, geeft vanavond een interview op tv. Verwacht wordt dat ze gaat zeggen of ze meedoet met de presidentsverkiezingen nu ze is veroordeeld tot een enkelband.
0: Dankjewel René, dan het grootnieuws radiobeerbericht van Bioradar. Vanavond en vannacht blijft het droog en het gaat vannacht afkoelen tot zo'n 15 graden. Ja, morgen begint de dag bewolkt, maar droog. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. En het wordt morgen, ja, heerlijk zomers warm, 26 graden. En dan de fileinformatie van de ANWB.
2: Het is al vroeg druk op de weg. Lange files, onder andere in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden. 600 kilometer in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is er schade aan het ringvaartaquaduct. 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file. 13 kilometer met 30 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden aan de A20. De A17 richting Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. 30 minuten oponthoud vanwege een afgesloten rechte rijstrook. En de A27 richting Almere, ook door een ongeluk tussen Bilthoven en Nemnes. De linkerrijstrook is er dicht, naar verwachting nog tot 4:45 vanmiddag. En je hebt 3 kwartier vertraging.
0: Lucas Kramer. En deze band die stond precies een maand geleden op het podium van de Eeuwen Jongerendag. En je hoort ze nu in de dag van vandaag. Elevation Rhythm, dit is Worst.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Ideaal als je geen woorden hebt om te bidden, dan kun je altijd het Onze Vader bidden. Bijvoorbeeld met dit lied, je hoorde Die Will. En dat was een lied van Hillary Scott en de Scott Family.
1: Ja, mijn woord is uit de sproeien vloeistof.
2: Vergering, incontinentiemateriaal.
3: Woord van vandaag.
0: Het is precies 10 minuten over half 5 en we gaan weer woorden verzamelen van deze dinsdag 7 juli 2026. Jouw woord is ook van harte welkom. Iets wat je vandaag hebt meegemaakt, iets wat je bezighoudt, iets wat jouw dag tekent. Laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Nou, een woord dat ik alvast opschrijf is het woord vakantiekerkdienst. Want als je op een zondag in Zuid-Frankrijk het liefst een Nederlandse kerkdienst zou willen bezoeken, nou, dat kan. Er worden volop Nederlandse kerkdiensten gehouden in het buitenland. Waaronder ook door reisorganisatie Vakans. Het RD schrijft daar vandaag over. Maar de deur bij die kerkdiensten staat niet voor iedereen open. De ruimte is beperkt en daarom mogen alleen mensen die bij Vakans een reis boeken, mogen naar die kerkdiensten. Maar als je daardoor voor de deur staat, ik denk niet dat je geweigerd gaat worden, hoor. En ook verbod ga ik opschrijven. Want de discussie over religieuze uitingen bij BOA's laait opnieuw op. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in waarmee BOA's geen zichtbare religieuze symbolen, zoals een hoofddoek, keppeltje of kruisje, mogen dragen tijdens hun werk. Ja, nu is dat nog een richtlijn en mogen daar gemeenten daar zelf van afwijken. Maar als de wet wordt aangenomen, geldt straks overal dezelfde regel. Nou, voor het voorstel lijkt in de Tweede Kamer een meerderheid in zicht. Verbod, we gaan het opschrijven. En wellicht heb jij ook nog een woord van vandaag. Nou, je mag het delen via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En jouw woord mag echt overal overgaan. Dus deel wat je bezighoudt en wat jouw dag is geweest. Laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Straks CC Winans en dit is Gerald Troost en Hemelhoog.

0: Cici Winans, Blessed Assurance in de dag van vandaag. Woorden van vandaag die komen binnen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Onder andere van Corinne is aan het verhuizen. Heel veel sterkte, succes daarbij. En Dina eet taart. Ze vertelt, ja, mijn zoon is vandaag jarig. Hij woont in Engeland, is 31 geworden. En voor de gelegenheid heerlijke mokka taartjes gemaakt. Nou, van harte gefeliciteerd. En geniet van de taart. Ja, en dan gaan we naar Ingeborg aan de telefoon. Ingeborg, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: hallo. Ja, je bent niet alleen, hè?
1: Nee, zeker niet. We zitten met z'n vijf in de auto.
0: Kijk, nou, laat jullie even horen dan, zou ik willen zeggen.
1: Oh, laat jullie even horen, jongens.
0: Nou, kijk. De sfeer die zit er goed in. Jullie zijn lekker op vakantie in eigen land. Vertel eens even, wat is jullie woord van vandaag?
1: Wij hadden als woord van vandaag Madurodam.
0: Madurodam. En was het een beetje leuk daar?
1: Ja, het was heel mooi.
0: Kijk, ja. Nou, dat is goed om te horen. Hey, zo'n dagje uit in eigen land, hoe pakken jullie dat aan? Tenminste, wij gingen vroeger met het gezin echt met thermoskannen, koffie en gesmeerde bolletjes en krentenbollen op weg een dagje uit. Hoe doen jullie dat?
1: Nou, dat is wel vergelijkbaar hoor. We hadden onze waterfles hebben gevuld en lekker brood gesmeerd. Maar wel even een lekker bakje koffie gehaald, dus daar hebben we wel lekker van genoten. Ja. En natuurlijk nog even een souvenirtje meegenomen.
0: Kijk, leuk. En jullie zijn aan het kamperen ook ergens?
1: Ja, klopt. In Ouddorp. Met de caravan en een tent. Kinderen liggen lekker in de tent en wij in de caravan.
0: Kijk, Ouddorp is prachtig. Hè? Ja, ik moet er een beetje oppassen met wat ik zeg. Dat is geen Zeeland, dat is net Goeree Overvlakke, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Gelukkig. Ja. Hey, en zomervakantie net begonnen. Hoe lang duurt die nog?
1: Nou, wij zijn net de eerste week ingegaan inderdaad. En hij duurt nog 6 weken. Voor de kinderen 7 weken. Maar ja.
0: Heerlijk. Nou, geniet ervan en een hele fijne vakantie toegewenst. Ingeborg en de rest die daar heerlijk aan het nagenieten zijn van een dagje dus Madurodam. En dan gaan we ook nog even naar een audio-appje toe van Judith. Even luisteren wat Judith te vertellen heeft.
2: We hebben eigenlijk meerdere woorden. Niet echt één woord, hè, Elin? Wat ga je doen?
3: Ik ga zwemmen bij de meester in badje 4. Maar...
2: Op zaterdag, hè?
3: Zaterdag.
2: We zijn een badje hoger, Lucas. We zijn een badje hoger. Een sprong in het diepe.
0: Kijk, nou, lekker zwemmen. Heel veel succes en heel veel plezier daarbij. Heb jij nog een woord van vandaag? Deel het gerust hè, via de Grootnieuws Radio WhatsApp. WhatsApp staat de hele middag voor je open. En zometeen ook nog een woord van vandaag uit de Bijbel. Eerste Opwekking Band en lied 796. De leeuw en het lam.

0: backing band. In de dag van vandaag, de leeuw en het lam maakt het 5 voor 5.
1: De dagtekst.
0: We hebben ook een woord van vandaag uit de Bijbel. Vandaag uit het Spreukenboek, Spreuken 6 vers 20. Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast en verwerp de lessen van je moeder niet. Ja, een dagtekst die ook geldt voor dochters. Houd je vaders richtlijnen vast en verwerp de lessen van je moeder niet. De dagtekst vind je ook op onze website grootnieuwsradio.nl. En zometeen het nieuws van 5 uur is Trinity en Roberto Rosso. En

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het is al erg druk op de weg. Lange files in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden op de A20 en de A27. Er staat nu 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag, want er is schade aan het ringvaartaquaduct. 11 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 19:30 vanavond. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de werkzaamheden bij het knooppunt en dan reken hier op 45 minuten extra. Op de A17 richting Dordrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is dicht en vertraging een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere, ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Huizen, 45 minuten extra. Dan nog de A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit Den Dolder en Nijkerk, doe je er 40 minuten langer over.
0: Goedemiddag, 3 minuten over 5. Ja, ze zeggen wel eens, Parijs is nog ver. Ja, nu geldt dat zeker nog wel voor het Tour de France peloton. Maar hier op de radio komt Twilight Paris er zometeen aan.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoeze.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
13: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
19: Met Lucas Kramer.
18: Het christelijke radiostation.
3: I will extol you, my God, the King. I will praise.

0: Hij is verheerlijkt als koning, verheven zo hoog. Ik zal hem prijzen. De Nederlandse vertaling is dat van dit lied. Gezongen door Twyla Paris. Jordi, he is exalted.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede middag. De middagshow van dinsdag 7 juli is het. Het is 12 over 5. Ja, de middag waarop we weer kaarten gaan weggeven voor een van de toffe concerten die gepland staan voor deze zomer. En ja, die concertagenda die is echt heel goed gevuld. Voor King & Country komt naar Nederland toe. Hebben we al kaarten voor weggegeven onlangs. Maar ook Cici Winans en Charity Gill die doen de moeite, ja, om gewoon naar ons kleine kikkerlandje af te reizen naar Nederland. Om een groot worshipconcert te gaan geven. Nou, deze week maak je in de Nieuwe Morgen en de dag van vandaag kans op tickets voor dat worshipconcert. Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/actie. En wie weet ga jij er dan vandoor met 2 gratis tickets. Ja, ook belangrijk, hou je telefoon in de gaten, want we kunnen je zomaar opbellen.

blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Show. Je hoorde Forever.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
0: Ja, zet het in je agenda. Woensdag 26 augustus, 8 uur 's avonds, Ahoy Rotterdam. Een avond vol met gospel en worship met CZ Winans en Charity Gale. Ja, en deze week maak je in de nieuwe morgen en de dag kans op kaarten. En ja, het moment is aangebroken om even iemand terug te gaan bellen en iemand wellicht blij te gaan maken als de telefoon wordt opgenomen. Dus alsjeblieft, neem je telefoon op. Meld je aan groningsradio.nl/actie en neem je telefoon op.
2: Meld je aan groningsradio.nl/actie.
0: Nou, er wordt sowieso Gronings Radio geluisterd daar in de auto.
3: Ja, klopt. Riatje Extra.
0: Ria, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
3: Ja, hallo. Hoi.
0: Je was lekker aan het luisteren.
3: Precies. Ik denk blij op de hoogte blijven.
0: Nou,
3: ja,
0: helemaal goed, helemaal goed. Hey Ria, hoe is jouw dinsdagmiddag?
3: Ja, heel goed. Ik heb net gewerkt en ik ben weer onderweg naar huis.
0: Kijk, dus, was een heerlijke werkdag.
3: Zeker, goede werkdag. Ja, ja. Absoluut. Ja.
0: Nou, kijk, nou, we gaan hem nog een stukje mooier maken, jouw dag. Want jij wil graag naar Charity Gale en CC Winans, hè?
3: Klopt, lijkt me heel gaaf. Ja.
0: Waarom?
3: Nou, het zijn hele goede artiesten. Black gospel, mooie nummers. En het lijkt me gewoon geweldig ook om met mijn dochter Femke te gaan. Wij zingen samen bij een gospelkoor en we houden heel erg van God aanbidden, zeg maar. Dus, ja. En we zeiden net, we moeten nog weer eens een moeder-dochter uitje doen. Dat komt er de laatste tijd niet zo van.
0: Ja, belangrijk om dat te doen inderdaad. Hey, en hoe heet jullie koor dan? Waar zingen jullie?
3: Gospelkoor Reflection uit Tollebeker en Meloord. Ja.
0: Wat mooi zeg. Gaaf. Ja. Hey, en is er dan een specifiek nummer van CC Winans of van Charity Gale die je in het bijzonder aanspreekt?
3: Ja, Goodness of God. Dat vinden we beide een heel mooi nummer. Mijn dochter is laatst gedoopt en toen heeft ze dat nummer ook laten zingen. En de goedheid van God, ja, de Nederlandse versie vind ik zelf ook heel mooi.
0: Ja.
3: Maar, ja.
0: Dus, en vertel eens dan, wat maakt dat nummer dan zo resoneert? Waarom is dat zo'n mooi nummer voor jou en je dochter?
3: Ja, dat is gewoon. Het beschrijft zo mooi hoe goed God voor ons is, zeg maar. Dat is bijna niet te beseffen. Ja.
0: Ja. De goedheid van God, nou, die kan altijd bezongen blijven worden. Ria?
3: Ja?
0: Ja, ik heb goed nieuws voor je, want jij gaat het doen samen met Femke.
3: Oh, geweldig. Heel leuk.
0: Jij bent erbij op woensdag 26 augustus. Je mag lekker de auto ingaan richting Rotterdam. 26 augustus dan pas, hè, niet nu. En je gaat het allemaal meebeleven. Het concert met CC Winans en ook met Charity Gale. Nou, heel veel plezier. En dankjewel voor het meedoen. En rij veilig nog naar huis toe, hè?
3: Ja, dankjewel. Geweldig. Dankjewel.
0: Doeg. Hele fijne avond.
3: Ja, jij ook. Hoi.
0: En dit is de dag van vandaag met Kinga Baan. Geboren.

0: Een lied van Kinga Baan dat werd uitgebracht na haar overlijden. Een heel hoopvol lied. Mijn lijf zit als gegoten, opnieuw door God gemaakt. Nu drink ik wijn met Jezus. Het was het wachten waard. Geboren hoorde je van Kinga Baan. Maakt het 17:30 op deze dinsdagmiddag. En hier is René Postma met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een man heeft ruim 2 jaar cel gekregen voor een oude verkrachting. Hij was in 1990 een huis binnengedrongen in het Zuid-Hollandse Bodegraven en misbruikte daar een meisje. Hij werd vorig jaar opgepakt na een DNA-match. Erfenissen worden niet zwaarder belast, zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTLZ. Volgens hem int het kabinet al genoeg belasting. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders een hogere erfbelasting geen probleem vinden. President Trump blijft klagen over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij het gebrek aan steun in de Iran-oorlog nog niet is vergeten. Premier Jette zei dat Europa wel veel meer uitgeeft aan defensie en dat Trump dat toch moet zien.
0: Dankjewel René, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijen Radar. Vanavond en vannacht blijft het droog en het gaat uiteindelijk afkoelen tot zo'n 15 graden. Morgen bewolking, maar ook droog. In de loop van de dag veel zon en daarbij wordt het maximaal 26 graden. En dan de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is veel drukker dan normaal, voornamelijk door wegafsluitingen. Daardoor is er ook extra drukte op de omliggende wegen. Er gebeuren ook veel ongelukken en dat zien we bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt rekenen op 25 minuten extra. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daarom afgesloten en je vertraging 25 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. 55 minuten vertraging. De A27 richting Almere, want een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A28 richting Zwolle, tussen afrit Den Dolder en Nijkerk, een uur vertraging. En tot slot de A58 Bergen op Zoom richting Breda, want die is dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok door een ongeluk. Je kunt wel omrijden via Oosterhout over de A4 en de A59.
0: Lucas Kramer. En zometeen gaan we iets doen met landen als we zoeken naar een nieuwe rode draadplaat. Ik ga je zometeen helemaal uitleggen naar muziek van Zach Williams en Chainbreaker.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: is a Chainbreaker. Muziek van Zach Williams in de dag van vandaag.
1: De Rode Draadplaat.
0: Maakt het 6 minuten over 5:30. Ja, we gaan weer op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat. Kom maar door. Heb jij een goed idee voor een Rode Draadplaat? Je mag het laten weten via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, gisteren, dat is wel goed om te weten, hele handige informatie. Dit was onze Rode Draadplaat van gisteren. Het lied Egypt van Corey Asbury.

En hoe kwamen we daar? Nou, vrijdag was Elisa Manna en zij intrigeert mij onze rode draadplaat. En de link was, ja, na vertrekken uit Egypte van de Israëlieten kregen zij manna te eten in de woestijn. Dus zo kwamen we uit, ja, bij Egypt. En de vraag is, wat is te linken aan Egypt van Corey Asbury? En ik dacht, ja, hoe leuk is het om vandaag eens in dat landenthema te blijven. Gewoon een lied dat te maken heeft met een land, of waar een land in wordt genoemd, of wat gaat over ons hemels vaderland bijvoorbeeld. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Heb jij een goed idee, een rode draadplaat met een link naar een land? Laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. En mocht je nou een hele andere link hebben, stuur hem gerust door. Als hij heel goed is, dan kies je hem ook uit als nieuwe rode draadplaat. Nou, kom maar door met jouw suggestie voor een nieuwe rode draadplaat. Dat mag via de Gronings Radio WhatsApp.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Nieuwe muziek van Martijn Buwalda, je hoorde bijna zeker. Daarvoor met Mar en Ellie Limebeer en Alive and Breathing.
2: De Rode Draadplaat.
1: Ja, we zitten vandaag met de Rode Draadplaat in het landenthema. Gisteren was onze Rode Draadplaat Egypt van Corey Asbury. Nou, er zijn vast nog wel meer liederen, meer nummers te bedenken met landen erin. Of een link naar een land of... Nou, kom maar door. We hebben drie leuke opties uitgezocht. En daar mag je nu op gaan stemmen. Dus wat wordt onze nieuwe Rode Draadplaat? Wordt het optie 1, optie 2, optie 3? Je mag het appen via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Nou, optie 1 komt van mensen, kinderen. En kinderen, wij drinken op het vaderland.
3: Kom maar bij mij.

0: wat je nodig.
1: Ja, op zijn dus van Bas van Nienes, Mensenkinderen. Kinderen, wij drinken op het vaderland. Dan optie 2, ja, die kwam ook binnen voor King and Country. Ja, landen inderdaad. En dit lied, Fight on Fighter.

hoor. Voor King & Country dus optie 2. Ja, en deze link werd ook heel vaak gemaakt. Ja, Jeruzalem is dan geen land, wel een stad. Jeruzalem, stad van goud, optie 3 van

Ja, dat zijn de drie opties voor vandaag voor de nieuwe rode draadplaat. Nou, nu mag jij het zeggen. Welke van deze drie mag onze nieuwe rode draadplaat worden? Ga je voor mensen, kinderen? Optie 1, kinderen, wij drinken op het vaderland. Ga je voor King and Country? Dat is optie 2, Fight on Fighter. Of ga je voor optie 3, Jeruzalem, stad van goud van Christiaan Verwoerd? Nou, geef het door via de Gronings Radio WhatsApp. Heb je een paar minuten de tijd voor? Gaan wij luisteren naar Robin Mark en Days of Elijah.

Robin Mark en Days of Elijah in de dag van vandaag. Ja, we hebben een topografische rode draadplaat vandaag. We kwamen van Egypt, van Corey Asbury. En we maken vandaag met dank aan Daniel, Marco, Mari, Deborah, Wiebre, Mieke, Jorts, Aagje, Lin, Jantine, Corina, Marlene, Annette en nog heel veel meer. Ja, de sprong naar Jeruzalem, naar Israël. De nieuwe rode draadplaat van vandaag, Christian Verwoerd. En Jeruzalem, stad van goud.

0: schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze willen ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Wegafsluitingen en ongelukken zorgen voor een erg drukke avondspits. Het is drukker dan normaal met 615 kilometer file op de teller. Een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de rechterrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Die doet er 25 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. 50 minuten extra tussen Driebergen en Woerden. De A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos doe je er 20 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je ook op de A16 richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt 50 minuten vertraging. Tot slot een wegafsluiting op de A58 richting Breda. Bij knooppunt de Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kunt omrijden via Zevenbergen. Doe dat dan over de A4, de A59, de A17 en de A16.
13: Een hele goedenavond. De dinsdagavond is dit bij Grootnieuws Radio. Met zometeen Pastoor Radio. En ook muziek van Brooke Ligetwood komt eraan. This is my prayer. My hunger and need. My God is the God who provides.
11: eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
2: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
5: Met Lucas Kramer.
4: Het christelijke radiostation.

0: Jordan Brooke Lizardwood met dat lied, met die prachtige zin: My God is the God who provides. Jordan Desert Song. De dag van vandaag. Een hele goedenavond en welkom deze dinsdagavond bij je favoriete radiostation Groot Nieuws Radio. Ja, met zometeen in Pastoor Radio een hele prangende geloofsvraag. Ja, eentje die ook in mijn jeugd wel gespeeld heeft. Ja, niet bij mij persoonlijk, maar wel bij vrouwen in mijn omgeving. Want mag je als vrouw een broek dragen? En wat zegt de Bijbel hierover? En zometeen het antwoord op die vraag door dominee Bram Hofland. Muziek komt eraan, zometeen van Gospel Boulevard. En dit is Lef, hoe sterk ook de storm.
1: Oh.

0: Vrolijke noot door Gospel Boulevard deze dinsdagavond. Je hoorde Oh Happy Day.
1: Pastor Radio.
0: Ja, elke week pakken we er een geloofsvraag bij hier in Pastor Radio. En die vraag die wordt beantwoord door dominee Bram Hofland, predikant in de christelijke gereformeerde kerken. Nou, heb je ook een vraag? Je kan hem insturen via grootnieuwsradio.nl/anoniem. En dat kan inderdaad dus anoniem. grootnieuwsradio.nl/anoniem. Ja, en vandaag deze vraag. Deze kwam binnen. Ik vind de discussie wel of niet broek dragen als vrouw erg lastig. Wat zegt de Bijbel hierover? En kan je ook bekeerd worden als je wel een broek draagt?
2: Wat voor kleren moet je nou eigenlijk dragen als christen? Moet je nou een rok? Of mag je ook een broek dragen als vrouw? Ik moest er even wat induiken, want ik kom niet helemaal uit deze traditie. Maar vaak wordt dit gebaseerd op de teksten uit Deuteronomium. Daar staat in hoofdstuk 22 vers 5... de kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet is voor de Heer, uw God, een gruwel. En vaak worden er ook andere teksten bij genomen. Bijvoorbeeld teksten uit 1 Timotheus of 1 Petrus, waar het staat over dat vrouwen zich moeten bedekken en gekleed moeten gaan, zich niet druk moeten maken over hun uiterlijk. Ik moest eraan denken toen ik deze vraag bezig was, aan mijn stagegemeente, een jaar of 10 geleden. Het was een behoudende gemeente. Als jongen wat meer uit de progressieve flank van onze kerken word je daar dan geplaatst. En in die gemeente droeg iedereen een rok. Dat hoorde ook zo. En dat werd mij ook verteld dat dat ook zo hoorde. En ook als mijn vrouw meekwam, als ik die zondag zou preken, moest ze toch eigenlijk wel een rok aandoen. Dus Nienke een rok geregeld. En ik kwam daar, iedereen keurig in rok. Maar het viel me wel op hoe ontzaglijk kort die rokken waren. Is dat dan de bedoeling? De vraag is ook een beetje, wat wil Deuteronomium 22 nou zeggen? En het lijkt erop dat dit gaat over bepaalde gebruiken waar God voor waarschuwt van omliggende volken. En daarom staat het is ook een gruwel in de ogen van de Heer. Gruwel komt elke keer daarvoor waar het gaat over wetgeving...

Broer, wie heeft überhaupt dat dag die kleding voorschriften? Alsof men in de tijd van het Oude Testament in rokken en broeken rondliep. Sterker nog, mannen hadden in de tijd van Jezus een tuniek aan, zelf een soort rok. Het gaat hier dus niet om een soort kledingvoorschrift, maar om ons te laten nadenken, waarin ga je nou mee en waarin ga je niet mee? Dus ja, je kunt zeker bekeerd worden als je een broek draagt als vrouw. Want kleding maakt je niet tot een gelovige. Maar het volgen van Jezus wel. Met een broek, een tuniek, een rok. En kijk, het is goed hè, om na te denken hoe je je kleedt. Ook in deze zomer. En wat laat ik zien, dat is verstandig. Zowel als man trouwens, als vrouw. Ik bedoel, we hoeven ook weer niet overal half ontbloot rond te lopen. Maar kleding heeft ook iets bijzonders. Want het maakt een mens mooi. En mooie kleding laat uitkomen dat je een mooi schepsel bent van God. En laat de kleren nou op die manier mogen dienen, maar niet elkaar nou juist zo in de weg zitten. Dus ja, zeker, je kunt bekeerd worden, ook als je als vrouw een broek draagt.

0: De dag van vandaag met Brian Dirksen en Everlasting. En daarvoor hoorde je Sander en Angela samen met Anne-Michelle Lee. En daar voorbij.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Intertoys haalt speelgoedapen van het merk Orp uit de schappen. Die zijn gevuld met asbesthoudend zand. Het AD ontdekte dat een maand geleden al en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. MBO-scholen in regio's met steeds minder studenten krijgen extra geld van het kabinet om te zorgen dat ze kunnen blijven bestaan. In de Randstad, waar juist veel studenten zijn, moeten MBO's het straks met minder doen. En in de Tour de France heeft de Sloveense renner Tadej Pogacar zijn gele leiderstrui moeten afstaan aan niemand anders, de Noor Thorsten Traan. De vierde etappe werd gewonnen door Mats Petersen uit Denemarken.
0: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht op Buienradar. Vanavond en vannacht blijft het droog en het gaat afkoelen vandaag tot zo'n 15 graden. En morgen begint de dag bewolkt, maar droog. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. En het wordt morgen maximaal 26 graden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De meeste files nemen af, maar nog wel veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Er staat nog 310 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 30 minuten extra. En ook op de A16 richting Rotterdam is het erg druk. Ze zijn aan de weg bezig op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Daarom doe je er 40 minuten langer over. De A27 nog richting Almere, tussen Bilthoven en Huizen, 11 kilometer met 30 minuten oponthoud.
1: Lucas Kramer.
0: Gisteren was hij bij Justin, maar wie heeft vandaag de doorgeefbijbel? Nou, gaan we zo meteen achterkomen. Eerst muziek van Sierra Noah. Dit is Waar Was Jij?
1: De dag van vandaag.

0: Jorde, Sierra Noah, en waar was jij?
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, en waar is de Doorgeefbijbel? Dat is de vraag die nu aan de orde is. Gisteren was hij in Barneveld bij Justin. Vandaag is hij weer doorgegeven. En we gaan even bellen, kijken wie de Bijbel vandaag heeft.
2: Goedenavond, u spreekt met John Maskoy.
0: Dag, John met Lucas, Groot Nieuwsradio.
2: Hallo, hallo.
0: Goedenavond, jij bent ontvanger van de Doorgeefbijbel. Ja. Eerst even de geografische vraag. Is hij nog in Barneveld?
2: Hij is nog in Barneveld, ja.
0: Kijk, in het mooie dorp met de kippen, hè?
2: Zeker.
0: Ja, ja, ja. Hey John, hoe was je dag? Wat heb je vandaag gedaan, deze dinsdag?
2: Wat heb ik vandaag gedaan? Ik was in de ochtend even naar de sportschool. En ik ben in de middag heb ik even een klusje gedaan voor mijn moeder. En nu ben ik bezig met een paar dingen voor een bedrijf waar ik met mijn vriend mee bezig ben. Een kledingbedrijf.
0: Een kledingbedrijf?
2: Ja.
0: Kijk. Je bent echt volop bezig in de kleding dus, om kleding te gaan verkopen?
2: Ja, we zijn bezig met christelijke streetwear kleding.
0: Oh, wat leuk zeg. En ook ja. Dan echt kleding met christelijke bijbelteksten erop en christelijke quotes?
2: Ja, precies. En we zijn wel op zoek, ik zou het even kort uitleggen. Het is een beetje inderdaad een christelijk kledingbedrijf. Maar in plaats van dat we de quotes in iemands gezicht gooien, is het meer een vraagstelling die we op het design zetten. Dat betekent dus dat we die design zo maken dat mensen denken, wat betekent dit eigenlijk? En het een opening is voor het gesprek. In plaats van voor andere christenen, zeg maar. Maar ook voor mensen die op de brug zitten, dus, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk moet het een klein beetje prikkelen en tot nadenken aanzetten.
2: Precies, dat is het idee, ja.
0: Leuk zeg, mooi. Nou, gaaf dat je daarmee bezig bent, John. Vandaag mag je ons ook prikkelen met een tekst uit de Doorgeefbijbel. Wat heb je voor ons in petto?
2: Wat heb ik voor ons in petto? Ik heb vandaag 2 Korinthe 12 vers 10. En ik zal meteen even voorlezen. Ja. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. Die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk.
0: Ja, ik zou gelijk willen zeggen van, nou, een gezellige tekst. Want het gaat niet over hele leuke dingen, over nood, vervolging en ellende.
2: Nee, dat zou je zeggen.
0: Ja.
2: Zou ik uitleggen waarom ik die zo mooi vind?
0: Ja, graag.
2: Ja, het mooie vind ik eigenlijk het laatste stukje. In mijn zwakheid ben ik sterk. En dat is voor mij eigenlijk op verschillende gebieden te zien. Dus zwakheid als in, oké, ik geef me over aan God, aan Christus, omdat ik weet dat ik niet sterk genoeg ben om mezelf te leiden, zeg maar. Maar wanneer ik mij zwak opstel en mij overgeef, dat God mij de kracht geeft om te doen wat ik moet doen, zeg maar, in mijn leven en in mijn reis.
0: Ja, ja.
2: En ja.
0: Dat is eigenlijk ook wel heel erg tegendraads in hoe de samenleving is ingesteld. Tenminste, nou, zeker als man wordt er wel in je gevraagd van wees sterk. En nou, je bent ook een kerel die naar de sportschool gaat. Dan is dit best wel een hele tegendraadse tekst die je dan uitkiest, John.
2: Ja, klopt. Nee, ik heb uit mijn eigen reis met God ervaren dat eigenlijk heel veel dingen in de Bijbel tegendraads zijn. En dus een omgekeerde wereld. Zoals Christus, die geeft alles. En ik geloof Satan, die neemt alles. De wereld neemt alles. En ik heb in mijn eigen leven ervaren dat wanneer ik geef en wanneer ik mijn zwakheid geef en mensen laat zien dat ik kwetsbaar ben, zeg maar, op gebieden of wanneer ik iets niet weet, dat is zeg maar wanneer je vruchten draagt en wanneer echt begint, eigenlijk echt sterk wordt, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk moet je de woorden omdraaien. Er staat hier, in mijn zwakheid ben ik sterk. Dus wanneer je zwak bent, ben je sterk. Dus dat is gewoon even alles omdraaien. En ik geloof ook dat je dat mag doen als je voor Christus kiest. Even alles omdraaien.
0: Ja, ja, ja. Heb je daar nog een concreet voorbeeld bij? Hoe kun je dan je kwetsbaar opstellen?
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf ik ervaar het zelf heel erg in connectgroepen. We hebben bij onze gemeente op dinsdag bijvoorbeeld een groep jongeren waarmee we dan in gesprek gaan. En we zijn allemaal vrienden geworden. En daarbij, zeg maar, in die groepen, dat is voor mij de plek om, als er iets is, als er me iets dwars zit, als ik ergens iets in kwijt wil, dat ik het daar vertel.
0: Ja.
2: En wanneer ik dat doe, en dat heb ik in het laatste jaar gemerkt, ook sinds ik voor Christus heb gekozen, dat wanneer ik dat doe, dat ik als het ware mijn zwakheid in mijn woorden omhoog laat komen, dus ook uitspreek. En dat is het moment wanneer God eigenlijk aan het werk kan gaan. Wanneer je dingen uitspreekt, wanneer je dingen in het licht brengt. Op dat soort plekken gewoon zeggen wat je dwars zit.
0: Ja, niet alleen maar mooi weerspelen van het gaat allemaal fantastisch en mijn geloof staat alleen maar op de pieken. Maar juist kwetsbaar opstellen, dan kan Christus daar doorheen werken.
2: Precies.
0: Ja. Mooi. Nou, je mag hem gaan markeren in de Doorgeefbijbel, deze tekst. 2 Korintiërs 12, vers 10. Dank voor het delen, John. En geef de Bijbel ook door. En morgen na 6:30 gaan we ontdekken of de Bijbel nog in Barneveld is, of wellicht in een andere plek. John, dankjewel. Okay. Mooie avond.
2: Dankjewel. Doei, doei.

0: Een avond vol aanbidding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Muziek van Eline deze dinsdagavond bij Gronings Radio. Wat er te voelen valt. Daarvoor hoorde je Paul Baloch en Open the Eyes of My Heart.
1: De Luisterwijzer.
0: Ja, en we gaan zometeen verder de dinsdagavond in. Met onder andere het programma Wens hier te horen op Gronings Radio. Tim Hendrik start zometeen met het lied Hier in uw heiligdom. Gezongen door het christelijk gemeentekoor Glorify uit Meppel. Nou, veel kerk- en koormuziek dus zometeen na 7 uur. Bij 7FM hoor je collega Chayel. En ook bij Gronings Radio non-stop hoor je heel veel christelijke muziek. Nou, alles te vinden via de Grootnieuws Radio-app. Heb je hem nog niet, installeer hem op je telefoon. En neem Grootnieuws Radio overal mee naartoe, zelfs op vakantie. Ik wens je een mooie dinsdagavond toe. Graag tot een volgende keer. En ik heb deze nog voor je van Laura Story. Dit is Indescribable.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De meeste files worden korter. Nog veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven richting Utrecht is het druk door het verkeer dat omrijdt door de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dit 35 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20. 25 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is de weg afgesloten door een ongeluk. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16.
17: Zometeen
13: wens.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de
19: Landelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
25: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
26: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
27: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
28: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
29: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
30: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Elke avond vanaf 7 uur.
32: De mooiste kerk- en koormuziek.
31: Het christelijke radiostation.

Een bijna fluisterende opening van Wens vanavond. Met het christelijk gemengd koor Glorify Maple en het lied Hier in uw heiligdom. We zongen Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien. Ja, dat er iets moois mag gebeuren in dit uur Wens. In de ontmoeting met elkaar, in de ontmoeting met God. En ja, van harte welkom op deze dinsdagavond, 7 juli 2026. Een uitzending vol muziek. De liederen door jou aangevraagd. De liederen die meekleuren met onze dankbaarheid. Maar ook met onze zorgen en onze moeite. Met alles wat er speelt en leeft op dit moment. En met het eerste lied mogen wij naar Lopik. Een lied voor mevrouw Schouten van Bezooijen, waar wij uiteraard van meegenieten. Het is een bemoediging van uw kinderen. En ze spreken via Wilma, uw dochter. Ze zegt, lieve ma, een lied ter bemoediging namens ons allemaal. U maakt veel mee in het leven. Het is niet gemakkelijk. We hebben een hemelse Vader die ons ziet en weet wat wij nodig hebben. Van hem is onze hulp. U kent vele liederen en psalmen uit uw hoofd. En dat ook het volgende lied u mag bemoedigen. Namens de kinderen is dit Psalm 62, de versen 1 en 5.

0: Speciaal voor moeder Schouten van Bezooijen uit Lopik klonk hier Psalm 62 vanavond. Vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk Barneveld, gemeentezang. Onder begeleiding van John Propitius op het orgel.
1: De dagtekst.
0: Naast de vele bundels waaruit we zingen, ligt hier ook de Bijbel open vanavond. Voor het volgende Bijbelgedeelte, Spreuken 6 vers 20. Dat is de tekst die we als dagtekst onderstrepen. En daar staat, mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. Yes, en nou wil ik de Bijbel natuurlijk niet aanpassen. Ik ga er ook niet over, maar zou je ook niet kunnen zeggen, mijn dochter, houd je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet. Spreuken 6 vers 20. En ook hier geldt, ja, we zingen welzalig de man die niet wandelt. Maar is het ook niet welzalig de vrouw die niet wandelt? De opwekking bent hier met opwekking 244. Bij de dagtekst nogmaals Spreuken 6 vers 20.

Dag Cor en Trienke Postma uit Drachten. Fijn dat jullie luisteren en wij mogen speciaal voor jullie ook een lied aan de muzieklijst van vandaag toevoegen. En dat doen wij met een hele dikke knuffel en kus erbij van Cor en Lia vanuit Portugal. Ook René en Andrea, Onno en Marijke sturen deze wens met kleinkinderen, achterkleinkinderen. En met elkaar laten ze weten, lieve Heid en Mem, lieve Paken en Beppe. Aangezien jullie nogal wat meemaken de laatste tijd qua gezondheid en wij helaas niet zomaar even bij jullie op bezoek kunnen komen, willen wij jullie via dit lied laten weten dat we van jullie houden en dat we God shalom over jullie bidden. Weet dat, ook al wonen we ver weg, jullie zijn voor ons van onschatbare waarde en daar kan afstand niets aan veranderen. Een hele dikke knuffel. En kus van Cor en Lia uit Portugal. Ook namens René en Andrea, Onno en Marijke. Kleinkinderen en achterkleinkinderen.

even genieten van instrumentale muziek van fluitiste Marjolein de Wit. Halleluja, eeuwig dank en ere. En daarvoor het Urker Mannenkoor Halleluja te horen met het lied Lichtstad met uw paarlenpoorten. En we hopen dat deze wens vanuit Portugal heel goed is aangekomen bij Cor en Trienke Posma in Drachten. En wil je ook een wens sturen, de afstand verkleinen met een lied op de radio? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je een plaat aanvragen. En met een lied natuurlijk een persoonlijke wens, een boodschap doorgeven via de radio. Dus ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. En vraag een plaat aan, geef je boodschap door. En je kunt natuurlijk ook een uitzending uitkiezen waarvan je zegt, nou, het zou mooi zijn als het dan te horen was. Dan gaan wij daar alles aan doen. Met het volgende lied, Psalm 139. Het lied Heer, u bent altijd bij mij, gezongen door Jeugdkoor Joy uit Streefkerk, dat we speciaal mogen draaien voor Marjan Loren de Jong uit Gorkum. Want Marjan, 4 juli was je verjaardag, 70 jaar geworden. Dus dat is een bijzondere mijlpaal. En Frans en Mieke Stekentee vanuit Waalwijk willen je graag een lied meegeven. En laten weten, we feliciteren je van harte met je 70ste verjaardag. En we willen je graag een bemoediging meegeven met het lied. En spreken daarbij de dankbare wens uit dat je gezond mag blijven. Dat je in gezondheid mag blijven genieten van elke dag die je gegeven wordt. En zeggen Frans en Mieke, wat hebben wij afgelopen zaterdag heerlijk bij de Chinees gegeten. Nu tijd voor muziek om het te vieren. Psalm 139. Heer, u bent altijd bij mij.

0: Onder leiding van Leander van der Steen zong de reformatorische zangvereniging Cantilena Barneveld hier Psalm 150. Het is een gemengd koor in 1984 opgericht. Ruim 100 leden uit Barneveld en wijde omgeving. Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd in de Emmauskerk. En daar plukken wij dan deze week de vruchten van. Als we ze elke dag even voorbij horen komen. Heel mooi. Ja, morgen meer van dit koor. Blijde klanken, koor van de week.
1: Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.
0: Het is ontzettend leuk om hier in dit uur de mooiste muziek met elkaar uit te kiezen. Dat met elkaar te delen, ervan te genieten, elkaar te inspireren. Maar het is soms ook gewoon heel erg nodig om van je te laten horen. Met een hoopvol geluid. En Gerarda en Albert van Doorn, jullie willen dat doen. Een hoopvol geluid brengen vanavond in Boskoop. In het huis van Marcus Brouwer. Jullie vragen het volgende lied voor Marcus aan en zeggen: lieve vriend, we willen je graag bemoedigen met dit lied. Jij weet waarom en weet ook dat je in onze gebeden bent. Wie maar de goede God laat zorgen. Johannes de Heer nummer 421. Voor je gezongen door Zangvereniging Looft en Heer Notten.

Elise Manna met Verhoor mij als ik roep. En voor Willy Etskens uit Leerdam het volgende lied. Op verzoek van schoonzussen en zwagers de Ridder. Ze laten weten, lieve Willy, van harte gefeliciteerd met je 81ste verjaardag. Helaas vier je dit niet thuis, maar in het revalidatiecentrum. Hopelijk is je conditie snel weer op peil, zodat je weer naar huis mag, naar jouw Annie. We wensen jou Gods nabijheid voor het komende jaar. Een lieve groet van je schoonzussen en zwagers de Ridder met Psalm 118, het lied voor u aangevraagd.

Een aanmoediging voor de kerk om op te staan. Rise up, O Church of God. Je hoort het Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans. En daarvoor samenzang vanuit Walsdorf, Luxemburg, Psalm 118. We draaiden het speciaal voor Willy Etskens uit Leerdam. Wil je ook iemand trakteren op muziek? Een plaat aanvragen kan via grootnieuwsradio.nl/wens. We zien je verzoekplaat wel verschijnen en dan draaien we hem graag voor je. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren, voor je muzikale bijdrage misschien. En ik wil je heel graag uitnodigen voor morgen iets over 7. Dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Wens. Graag tot dan en nog een fijne avond. Het slotlied van vandaag, Jigdal Jahu zingt de dag door uw gunst ontvangen.

0: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op LeuksteTickets.nl.
5: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd, dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt of dat het kapot is. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het rijdt langzaam op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. De A16 richting Rotterdam, want het verkeer ondervindt daar last van de afsluiting van de A20. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Harderwijk, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
9: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Want tussen de Meern en Woerden staat een kapotte vrachtauto. Daarom zijn 3 rijstroken dicht en je vertraging is 10 minuten.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: Allsafe.
22: Geeft ruimte.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
22: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
26: Iedereen begrijpt elkaar.
27: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
28: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
29: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
30: Ik heb letterlijk niks.
31: Het gaat de hele dag regenen, hè?
32: Nee, ik heb geen regenjas.
33: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
34: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
35: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
36: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op dit moment wordt er 1 file van betekenis gemeld. En dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden kom je een kapotte vrachtauto tegen. 3 rijstroken zijn dicht en je vertragingstijd is 20 minuten.
9: Zometeen
6: levenswoorden.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: De prijs.
0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
20: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Levenswoorden.
21: Met Daan Olthof.
22: Een hele goede avond. Heb jij ooit wel eens dat je naar het nieuws kijkt en dat je je zorgen maakt over de wereld? En de eenheid die misschien ook wel ver te zoeken is. Komen we ooit wel weer bij elkaar? Kunnen we het ooit wel weer allemaal met elkaar vinden? Over die eenheid wordt ook gesproken in de Bijbel. Efeziërs 4, vers 3 tot en met 6 is zometeen het onderwerp van de overdenking van Dini Veenendaal van het Leger des Heils. Eerst bladeren we in de Bijbel naar Spreuken 6, vers 20. En daar vinden we de dagtekst van vandaag. Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast. Verwerp de lessen van je moeder niet.

0: André van Zijl, je hoorde in De Hemel is de Heer. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat wij als christenen tegenover elkaar staan? Dat we denken dat we misschien het beter snappen dan andere christenen. Of dat we eigenlijk in liefde met elkaar ergens over zouden moeten praten, maar dat we in plaats daarvan toch misschien wel een beetje in discussie gaan met andere christenen over bepaalde onderwerpen. En dat terwijl in de Bijbel in Efesiërs 4 vers 3 tot en met 6 duidelijk wordt opgeroepen om samen één kerk te zijn, een eenheid te vormen. We gaan verder nadenken over deze tekst met Dini Veenendaal van het Leger des Heils.
1: Het nieuws dat we dagelijks te horen krijgen gaat veelal over oorlogen of over vredepraktijken tussen mensen. En meer dan voorheen hoor ik om me heen mensen zeggen: we leven in de tijd van de wederkomst. Die oorlogen en al die ellende is immers voorspeld. Tja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar ik weet het niet. Niemand weet het. En we wachten al zo lang. De kerk heeft het over een drievoudig wachten. Ten eerste over de komst van Jezus door zijn geboorte 2000 jaar geleden. Ten tweede over de komst van Jezus vandaag in ons hart en leven. En ten derde zijn wederkomst in heerlijkheid aan het einde der tijden. Dat weten we. Maar doet dat ons nog wat? Dat wachten op de komst van Jezus. Zit jij niet veel meer te wachten dat er een vriend of een vriendin of een zoon of een dochter op bezoek komt? Verwacht je niet liever bijvoorbeeld een andere regering of een andere maatschappij? Wat kan dat wachten op de komst van Jezus eigenlijk nog voorstellen? Nu toch niemand echt weet hoe het met ons en de wereld zal gaan. Direct na Jezus' hemelvaart verwachten die eerste christenen ook dat Jezus snel zou terugkomen. Maar nu, na 2000 jaar, is die spanning er wel een beetje vanaf. Erg avontuurlijk is dat wachten niet. Het woord avontuur komt van het Latijn adventire, dat aankomen, naderen, te beurt vallen betekent. De keren dat God je rakelings nabij kwam, kun je zeker een avontuur noemen. Er veranderde wat in je en door je. Er gebeurden mooie nieuwe dingen. Er zijn veel verhalen over mensen die God verwachten. Soms zien we daarin onszelf. Misschien ook wel in dat verhaal van een mens die God verwachtte en daarom feestmaal klaarmaakte. Toen hij klaar was, kwamen er allerlei mensen aan zijn deur kloppen. Een arme sukkelaar kwam om hulp vragen, maar hij werd weggestuurd. Een jongen die toevallig langskwam stoorde bij het wachten op God. En zo kwamen er meer. Alleen mensen. God zag hij nergens. Maar God was juist gekomen in de gedaante van die arme sukkelaar en in de gedaante van de jongen op zoek naar liefde. Het kan dat je zo gefixeerd bent door het bezig zijn met God dat je niet eens merkt dat hij er al is. Je verwacht misschien ook een spectaculaire komst en merkt daardoor niet dat God elke dag al naar je toe komt. In mensen die je nodig hebben door vriendschap te schenken. Of die jou een glimlach schenken. Elke ontmoeting met een ander mens is een avontuur waarin God tot je komt. Het wordt echter pas een bijzondere gebeurtenis als je ervoor open zit. Hoor, hij klopt ook nu weer aan de deur van je hart om binnen te komen. En zijn boodschap is vrede. Vrede, zij met u, klinkt het vandaag. In deze sombere tijd duikt altijd weer het woord vrede op. Vrede is naar ons gevoel onlosmakelijk verbonden met wachten op de komst van de Heer. Op een betere tijd. Op vrede voor alle mensen. Wachten op vrede. Vrede op de aarde. Vrede voor mensen van goede wil. Een boodschap ruim 2000 jaar geleden door engelen gebracht aan herders in het veld. En later door Jezus zelf, als hij na zijn opstanding zijn discipelen ontmoet. En sinds die tijd hangt het woord vrede als een belofte boven onze aarde. Wij mensen kunnen niet van die belofte loskomen. We hopen erop, worstelen ermee. En vragen onszelf af, wordt dat nog wat met de komst van Jezus? En komt er dan werkelijk vrede?

0: gewoon, je hoorde God Will Make a Way bij Groot Nieuws Radio. Wat een oprechte zorgvraag hoorden we net van Dini Veenendaal van het Leger des Heils. Gaat het ooit nog goed komen met deze wereld? Komen we ooit wel weer bij elkaar? We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van haar overdenking.
1: Is de belofte dat Jezus' komst in de wereld vrede betekent voor alle mensen te rijmen met de beelden die iedere dag via de televisie bij ons binnenkomen? Met de beelden van christenen die op de vlucht zijn uit angst om vermoord te worden. De beelden van angst voor de honger, voor ziekte, het geweld, de haat van mensen, zelfs in Nederland. Is die belofte van vrede te rijmen met de ruzies, de misverstanden en het geharrewar dat soms ons eigen leven omringt? Onze wereld heeft vaak meer weg van een slagveld, waarop mensen worden opgeofferd aan het recht van de sterkste. Het geloof in vrede is moeilijk geworden. Zij scharrelt, zoals Paul van Vliet het ooit zong, als een vervlogen droom, eenzaam en oud, door de stad. En toch zijn jij en ik op de een of andere manier met die droom in aanraking gekomen toen Jezus ons leven binnenkwam. En daarom vragen we onszelf af: betekent de komst van Jezus vrede op aarde? Voor een antwoord op die vraag is het goed te luisteren naar de woorden van de profeten. Jesaja en Micha bijvoorbeeld. Woorden die zij in het verleden hebben gesproken tot mensen die ook in duisternis verkeerden. Mensen, ontredderd door de omstandigheden van de samenleving van die tijd en de invloed daarvan op hun eigen leven. Mensen zo terneergeslagen dat ze elke hoop op vrede waren verloren. Als Jesaja soms even in geestvervoering raakt, dan ziet hij het voor zich. Eens komt Davids zoon, lang verwacht. Zijn komst betekent inderdaad vrede. Hij trekt een spoor van vrede door de wereld. Een spoor dat door geen enkele wereldmacht is uit te wissen. En Micha ziet een wereld waarin zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Een wereld waarin niemand opgeschrikt wordt door onheilsberichten over tirannen en terroristen. Ja, Jesaja en Micha zien hoe het moet. Als Jezus eeuwen later wordt geboren in een donkere wereldnacht, dan laat hij zien hoe het kan. Vergeef elkaar en ga ontwapenend met elkaar om. Deel samen. Dat zijn de woorden die hij spreekt. Toen jij Jezus ontmoette, mocht je het immers aan de lijve ondervinden. Zijn komst betekent inderdaad vrede in mijn leven. Maar vrede op aarde is er niet bij toverslag. Niet als een wonder dat van boven neerdaalt. Er is niets spectaculairs aan. Het is het eindpunt van een lange weg van zoeken en luisteren. Van werken aan jezelf en samen met anderen. Op dit moment heeft onze samenleving meer dan ooit de behoefte aan mensen die de hoop op vrede niet opgeven, maar aan werken. Paulus zegt dat zo in Efeze 4, vers 3 tot 6. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan jou en mij dus de opdracht om een vredestichter te zijn. De Geest van God daagt ons uit om stappen op de weg van de vrede te zetten. Laat als volgeling van Jezus Christus je komst waar dan ook vrede betekenen voor de mensen die je ontmoet. Laat er op de plaats waar jij anderen ontmoet vrede zijn.

Lauren Daigle, Your The Rescue bij Groot Nieuws Radio in Levenswoorden, waar we net konden luisteren naar de overdenking van Dini Veenendaal. Wil je deze en andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Die vind je via je favoriete podcastplatform of via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen muziek van Sierra Worship, ook voor King & Country komt eraan naar Battle Music.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Lucas hoofdstuk 6, vers 39 tot 49 uit de Basisbijbel. Verschillende voorbeelden. En Jezus vertelde hun een aantal voorbeelden om dingen duidelijk te maken. Hij zei, iemand die blind is, kan toch niet een andere blinde leiden. Ze zullen samen in een kuil vallen. En een leerling is niet beter dan zijn leermeester. Maar iemand die alles heeft geleerd is net zo goed als zijn leermeester. Hoe kan het dat je wel ziet dat er een splinter in het oog van een ander zit, maar zie je niet dat er in je eigen ogen een hele balk zit? Hoe kun je tegen die ander zeggen, vriend, laat mij die splinter uit je oog halen, als je niet eens ziet dat er een balk in je eigen oog zit? Wat zijn jullie toch schijnheilig? Haal eerst de balk uit je eigen oog, dan kun je goed scherp zien. Pas dan kun je de splinter uit het oog van een ander halen. Ook groeien er geen slechte vruchten aan een goede boom. En dan groeien ook geen goede vruchten aan een slechte boom. En elke boom kun je herkennen aan de vruchten die eraan groeien. Want aan doornstruiken groeien geen vijgen. En aan een braamstruik geen druiven. Net zo haalt een goed mens goede dingen tevoorschijn. Uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn. Uit de slechte voorraad in zijn hart. Want iemands woorden verraden wat er in zijn hart is. Het fundament van je leven. Jezus zei, waarom zeggen jullie Heer, Heer tegen mij, als jullie toch niet doen wat ik zeg? Als je naar mij toekomt, luister dan niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een man die bij het bouwen van zijn huis eerst een diep gat groef, want hij wilde het fundament van zijn huis op de rots leggen. Toen er een overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, bleef het huis stevig staan, want het was op de rots gebouwd. Maar als je wel hoort wat ik zeg, maar het niet doet, lijk je op een man die een huis bouwde zonder fundament. Toen de overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn 2 mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op dit moment wordt er 1 file van betekenis gemeld. En dat is de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden kom je een kapotte vrachtauto tegen. 3 rijstroken zijn dicht en je vertragingstijd is 20 minuten.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcrème?
18: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen.
2: Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
9: Luister deze week en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gale.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Makkelijk retour.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One. Van Vodafone.
16: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
20: Met 20.000.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Niet van de zomer.
1: Bij Groot Nieuws Radio.
2: Die heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend voor haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

gezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.